Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Let's go.

0: nu het nieuws van 3 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. 2 personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
2: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik echt serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
1: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. 2 mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM. Wij zijn Den Haag FM. Trots op de artiest uit onze stad. 100% Haags. Met nu Haagse muziek.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: nu het nieuws van 4 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
2: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
1: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 5 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan, aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
2: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
1: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. Eén hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

zijn trots op Den Haag.

0: met vrienden.
1: Door en door, voor altijd door.
0: Tot de kakkieneuze bluf van het leven.
1: Dat achter een masker grijnst en lacht.

0: want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!
1: Den Haag FM.

0: uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Politieagenten zijn na afloop van de WK-voetbalwedstrijd Nederland-Marokko in de Schilderswijk beschoten, heeft de politie bekendgemaakt. Twee personen zijn daarvoor aangehouden. Ze werden door agenten onder schot gehouden. Later bleek het om een balletjespistool te gaan, schrijft de politie in een persbericht. Bij de aanhouding heeft de politie de benaderingstechniek gevaarlijke verdachten moeten gebruiken. Betekent dat ze met een getrokken vuurwapen de personen hebben aangehouden. In een reactie zegt burgemeester Jan van Zanen: na deze bijzondere wedstrijd gingen supporters de straat op om feest te vieren. Helaas kwam niet iedereen met die intentie. Tegen ordeverstoringen heeft de politie scherp opgetreden. Geweld tegen agenten is onacceptabel en hoort niet bij het vieren van een voetbalfeest. Burgemeester spreekt verder zijn waardering uit voor de politie, die goed voorbereid was en de openbare orde snel heeft hersteld. En voor vrijwilligers en buurtvaders in de wijken, die ook tijdens dit toernooi belangrijk preventief werk hebben gedaan. Aldus Van Zanen. Deze teleurgestelde Hagenaar die maakt van de nood een deugd en verwerkt op die manier het verlies van Oranje.
2: Ik hoop dat nou Marokko, dat ze nou voor ons hebben gewonnen, hoop ik erg serieus dat ze door de hele beker winnen ook. We gaan wel achter Marokko staan, ze moeten wel de beker pakken dan.
1: Een brand in een portiekwoning aan de Ribesstraat heeft gisteravond 500 leven gekost. Twee mensen zijn nagekeken door ambulancepersoneel. De brandweer tilde de honden uit de woning en daarna zijn ze op straat met zuurstofcilinders gereanimeerd. Maar voor de 5 dieren mocht de hulp niet meer baten. 1 hond kon door medewerkers van de dierenambulance worden gered. Dan nog het weer. Wolkenvelden, ook geregeld zon en op de meeste plaatsen droog. Weinig wind, de maxima 22 graden. Vanavond en vannacht droog, opklaringen, weinig wind, minima 12 graden. Morgen periode met zon, maar ook kans op een bui. De maxima dan omstreeks 23 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet iets aan het probleem doen, zeggen verschillende organisaties, waaronder de Haagse Jeugdombudsman in een brief. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en de ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust en dat gaat ook nog jaren door. Maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Na de uitschakeling op het WK voetbal, de vlaggetjes en juichcapes verdwijnen inmiddels uit de supermarkten, keert het Nederlands elftal vanavond rond 11 uur terug op Schiphol. Dat heeft de KNVB laten weten. Dat is een aantal uren eerder dan was gepland. Oranje komt dus terug en bondscoach Ronald Koeman vertrekt bij dat Nederlands elftal. Het weer nog, periode met zon. Vanmiddag een kleine kans op een bui bij 22, 23 graden. Morgen meer bewolking en ook regen. Later op de dag klaart het wat op. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag, fm.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Een onwijs mooie goeiemorgen op deze 1 juli. Het is vandaag natuurlijk Kitty Kottie. En dat betekent dat we vandaag met elkaar massaal gaan vieren dat de slavernij is afgeschaft. Dus dat is vandaag eigenlijk echt wel even een feestmoment. En als jij nu bij jezelf denkt, Kitty Kottie, ik ken dat nog niet helemaal. Ja, niet getreurd, want wij gaan jou vandaag helemaal op de hoogte brengen van wat het nou precies is en wat er nou precies gevierd wordt. Nou, allereerst begin ik eigenlijk met een feitje. En dat is, wat betekent Kitty Kottie? Nou, Kitty Kottie betekent letterlijk gebroken ketens. Want vroeger in de slavernij, er zaten natuurlijk mensen vast met ketens. Handen, voeten, die waren vaak geboeid. En Kitty Kottie betekent letterlijk die ketens, die kettingen, die zijn verbroken. Dus vandaar ook de naam dat we vandaag de Kitty Kottie vieren met elkaar. Ja, en het is op dit moment, dus op 1 juli. En dat komt omdat er een wet werd doorgevoerd die de afschaffing van de slavernij destijds dan in Suriname en op de Nederlandse Antillen. Die wet zorgde ervoor dat de slavernij werd afgeschaft op deze datum. Supergoed. Vandaag is er dus heel veel ook wat er gaat gebeuren in het Amare op het Spuitplein. En later vandaag ga ik dan ook bellen met onze verslaggever Lara. Die gaat er naartoe. Die gaat daar ervaren van, hoe gaat deze viering? Wat gebeurt er allemaal? En ik ga vandaag ook bellen met een van de organisatoren. Met een van de breins achter deze mooie opzettingen ervan. Dus wil jij meer weten? Ja, dan zou ik vooral even blijven luisteren. En ik zou ook jou willen adviseren om, als je echt heel erg benieuwd bent, gewoon even naar het Amare te gaan vandaag. Want er worden ook bijvoorbeeld 1000 maaltijden gedeeld. Kortom, genoeg dingen die vandaag worden gedaan om lekker met elkaar Kitty Kottie te vieren. En ik vraag me af hoe jij het gaat vieren of dat je er misschien op een andere manier bij stilstaat. Je mag het me laten weten door een appje te sturen naar 070-307-8899. En vertel me er ook bij, wat betekent Kitty Kottie nou voor jou?

toch lekker weet je weer zo'n vakantievibe. Het brengt me helemaal terug naar de temperaturen van vorige week. Ik moet eerlijk toegeven dat ik toch wel blij ben dat het een paar graden is gezakt. En ik hou een klein beetje mijn hart vast. Want ik heb alweer dingen gehoord over dat het misschien volgende week alweer kan gaan oplopen. Nou, in ieder geval of dat zeker is, dat weten we allemaal nog niet. Het weer doet uiteindelijk toch zijn ding. Maar voor nu, ja, het wordt vandaag 23 graden max. Ja, dat is perfect. Echt. Dat is echt perfect. Dan kan je gewoon lekker blijven werken. Je kan lekker je ding blijven doen. Je loopt niet heel de dag te zweten. Het is ook fijn om een rondje buiten te lopen. Ja, jongens, voor mij is dit echt het ideale weer. Moves like Jagger. Maroon 5, Christina Aguilera.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 7:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De Tweede Kamer wil onderzoeken of de Ridderzaal en de omliggende zalen na de renovatie toegankelijk kunnen worden voor bezoekers. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een parlementair bezoekcentrum. De historische zalen staan voor een grote renovatie, die naar verwachting zo'n 225 miljoen euro gaan kosten. Ooievaarspashouders krijgen voortaan automatisch de duurzame cadeaukaart. Daarmee kunnen inwoners met een laag inkomen tot 350 euro korting krijgen op energiezuinige apparaten, zoals een koelkast, wasmachine of vaatwasser. Zo wil de gemeente energiearmoede tegengaan en inwoners helpen besparen op hun energierekening. 100 bewoners in de Vogelwijk slaan de handen ineen om de wijk egelvriendelijker te maken. Ze maken poortjes in schuttingen en hekken, zodat egels veilig van tuin naar tuin kunnen lopen. Daarnaast worden tuinen groener ingericht en krijgen deelnemers tips van een egelcoach. Het doel is om de egelpopulatie in de stad weer een boost te geven. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vanmiddag laat de zon zich steeds vaker zien en de kans op een bui is klein. Met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het een aangename 23 graden. Een prima dag om lekker naar buiten te gaan.
0: Het

0: Stay van Miles Smith. En daarvoor hoorde je Messy van Lola Young. En het is alweer tijd voor een favoriete rubriek van mij. Dat is namelijk...
1: Sanchi's Classic.
0: En vandaag mag ik jou meenemen naar het jaar 2005. Nou, in het jaar 2005 werd er in Den Haag volop gewerkt aan de Hubertus-tunnel. En daar zijn ze momenteel weer mee bezig trouwens. Maar ja, dat kan natuurlijk wel, want dan moet je nagaan... dat dus eigenlijk die tunnel, dat dat alweer 20 jaar geleden was... dat ze eraan het werk waren. Ja, dus de stad was destijds letterlijk in beweging. Maar zo ook natuurlijk de muziek. En niet alleen in Den Haag. Eigenlijk over heel de wereld was er een hit... En dat gaf echt het verliefde gevoel. Het gaf het gevoel van verbinding. Het is ook het nummer van een dame die zelf hele hoge noten kan raken. En ik denk dat jij nu al een beetje aan het raden bent. Van, wie kan nou hele hoge noten raken? Want ze zeggen wel eens, ja, als jij net zo hoog kan zingen als Mariah Carey. Ja,

kan je echt zingen. En ik heb het natuurlijk over We Belong Together van Mariah Carey. Ja, en deze classic is dus ook echt gewoon al ruim 20 jaar oud. Als je hem hoort, dan ga je bij jezelf denken, wacht eens even. Was dit in 2005? Ben ik alweer zo oud? Ja, schat, de tijd gaat zo snel. Maar weet je, aan de andere kant, alles boven de 2000, dat voelt gewoon als gisteren. Zo ook dit nummer, Change the Classic of the Day. Oh.

Don't You Worry Child van Swedish House Mafia. En daarvoor hoorde je natuurlijk de classic of the day. En dat was We Belong Together van Mariah Carey. Ja, en het is jou waarschijnlijk wel opgevallen. We liggen met voetbal uit het WK, helaas. Daar kwamen we natuurlijk na gisternacht achter. Velen hebben natuurlijk gekeken. Er waren heel veel emoties. Marokko heeft gewonnen. Dus ook naar alle Marokkanen gefeliciteerd. Want jullie gaan lekker door in het WK. Maar wat gebeurt er nu wel eigenlijk? Ik zie om me heen hier zo in de stad dat mensen massaal bezig zijn om de oranje versiering weer weg te halen. Nou, en eerlijk is eerlijk, in Den Haag weten we hoe we een feestje moeten maken. We weten hoe we de straten moeten versieren. En wat natuurlijk bij de Marktweg, het was echt een en al oranje. Dat moet nu dus allemaal weer worden opgeruimd. En gisteren, dat vond ik zelf wel echt wel een heel mooi beeld. Het was heel vroeg in de ochtend. Gisterochtend ook toen ik dus echt naar de radio kwam. En toen zag ik al een vrouwtje de vlaggetjes eraf halen en opvouwen. En toen dacht ik wel bij mezelf, ja, inderdaad, dat was het dan. Dat was het feestje. En sommige mensen zijn daar heel snel mee. Die hebben zoiets van, ja, nee, de slingers moeten er echt vandaag nog af. En sommigen die laten het nog even hangen. Ja, ik wil wel even een kleine tip van Flip geven. En dat is natuurlijk, als jij dus die slingertjes eraf haalt, ja, wat doe je er dan mee? Het is gewoon heel erg belangrijk dat je inderdaad ook de bomen buiten, want ja, we hebben natuurlijk heel veel natuur versierd ook. Als je die slingers eraf haalt, haal dan ook al het plastic goed van die bomen af. En ja, mocht je plastic slingers hebben en zoiets hebben van, ja, de slingers zijn kapot, of ik wil nooit meer een oranje feestje, ik weet dat dat eventjes is, hè. Dat is waarschijnlijk de emotie waar je even heen moet. En je hebt iets van, die slingers die moeten mijn huis uit. Doe het dan wel bij bijvoorbeeld, ja, de plastic bak, want het zijn plastic slingers. Dus heb je wel papieren slingers, dat kan natuurlijk ook. Nou, dan kan het naar de papierbak. Kortom, zorg ervoor dat je al die mooie versiering op de goede manier weer lekker, ja, opruimt. En misschien heb jij wel zoiets van, nee hoor, ik vind het hartstikke gezellig. Ik laat het lekker hangen. Je hebt natuurlijk ook mensen die de kerstboom laten staan tot maart. Dus ja, waarom kan die oranje slinger niet? Ja, wie weet.

0: Bakkie met Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is
0: Den Haag FM.
4: Nu het nieuws van 8 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Reinoud Roemer met het nieuws op Den Haag FM. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders van het toeslagenschandaal zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet iets aan het probleem doen, zeggen verschillende organisaties, waaronder de Haagse Jeugdombudsman in een brief. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en de ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust en dat gaat ook nog jaren door. Maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Na de uitschakeling op het WK voetbal, de vlaggetjes en juichcapes verdwijnen inmiddels uit de supermarkten, keert het Nederlands elftal vanavond rond 11 uur terug op Schiphol. Dat heeft de KNVB laten weten. Dat is een aantal uren eerder dan was gepland. Oranje komt dus terug en bondscoach Ronald Koeman vertrekt bij dat Nederlands elftal. Het weer nog, periode met zon. Vanmiddag een kleine kans op een bui bij 22, 23 graden. Morgen meer bewolking en ook regen. Later op de dag klaart het wat op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
7: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: ochtendshow met Sanchi.
1: Een hele goede morgen. Het is alweer 8:05. En dat betekent dat het tweede uurtje van de ochtendshow is aangebroken. Allereerst een goede morgen voor als jij op dit moment wakker wordt. Het is vandaag een feestdag. En dan kan je misschien nu bij jezelf denken, een feestdag? Ja, ja, ja. Het is een feestdag. Het is vandaag namelijk 1 juli. En op 1 juli vieren wij met elkaar Kitty Kotti. Nou, en Kitty Kotti staat helemaal in het teken van de afschaffing van de slavernij. Er wordt hier vandaag ook in Amare, wordt dat groots aangepakt. Zometeen ga ik bellen met een van de organisatoren achter dit mooie event. En dan gaan we haar echt het hemd van het lijf vragen. Ik ben namelijk heel erg benieuwd wat er dan vandaag allemaal op de agenda staat. En waarom het zo belangrijk is dat we dat hier gewoon in de stad, ja, van vrede en recht vieren met elkaar.

0: Deze hele week staat Felly in de Haagse spotlight. Nou, en Felly is een artiest. Hij is geboren in Bosnië. Is uiteindelijk verhuisd naar Nederland. Hij is hier op verschillende plekken terechtgekomen. Vandaag de dag woont hij nog niet in Den Haag. Maar dit is wel zijn grote droom. En hij komt wel dagelijks naar Den Haag toe eigenlijk. En dat is omdat hij hier bezig is met het maken van muziek. En ik heb hem gevraagd van, joh, waarom dan Den Haag? Wat geeft Den Haag wat andere steden niet hebben? Nou, en Felly was daar heel duidelijk in. Hij zei, ja, in Den Haag krijg ik de support, ik krijg de ruimte en ik krijg de kans om hier mijn muzikale vrijheid te ontdekken. Nou, hij is eigenlijk wekelijks wel te vinden in Musicom. Daar wordt hij bijvoorbeeld begeleid door een Mackie, door een Umid C. Nou, dat zijn in de hip-hop urban scene best wel bekende coaches hier zo in Den Haag. En dat gaf hem echt een heel goed gevoel. En daarnaast, dat vond ik ook wel heel leuk om te horen, gaf hij aan van, joh, en daarnaast ga ik ook vaak lekker wandelen door Den Haag. Dan loop ik door Moerwijk, door Scheveningen. En wat gebeurt er op dat moment dat hij dat doet, dan krijgt hij inspiratie om nummers te gaan schrijven. Dus ik dacht bij mezelf, ja, maar jij hoort ook in de Haagse spotlight. Want jij maakt je muziek gebaseerd op een stad. Terwijl je bent zelf eigenlijk een soort wereldburger. Want je bent geboren en getogen in een ander land, hier naartoe gereisd. Je hebt op zoveel plekken gewoond. En om dan te horen dat van al die plekken Den Haag de stad is waar jij je inspiratie vandaan houdt, ja, dat is toch fantastisch. Daarom deze week, deze hele week bij mij in de ochtendshow, muziek van Felly. En we gaan luisteren naar het nummer Cruisin'.
1: Dagenlang wakker, maakte amper stappen. Amper stappen. Ha. Oké. Ik leek te hangen, maar alles is breed veranderd. Het leek toen anders, ik leek te vallen. Ik weet dat ik moest zakken.

me stijgen. Streed naar de top gaan. Naar de zon gaan voordat de zon gaat. Het ontslaan en ze alles omslaan. Niks hebben, ik weet hoe het is, want ik stond daar. Heel de buurt, ze vol met anaconda's en mijn tong klaar. Ik weet waar de zon staat.

rap had ik Aldo. Ik voel me net Connor in 30 seconden. Dus krijg ik maar onder. Ze zien nu cash, biljetten en bonnen. Maar mijn succes is niet een valuta's op te sommen. Dat ik het heb gered, zie ik als een wonder. Waren veel boys zoals mij begonnen, maar eindigen ronder. Vroeg of laat is iedere schip gezonken. Ik begon mijn reis in het donker, vol met honger. God vergeet me voor al mijn zonden.

terug en dat is jaren geleden. Jaren geleden, het is niet tot maanden gebleven. Ik bleef op de grind en nu zijn mijn dagen verbeterd. Ze slapen nog even, dus laat ze nog even. Nu weet ik het zeker, ik ben voor de peper getekend.

0: Vandaag op 1 juli vieren we Kitty Kotti. Nou, dit staat voor de herdenking en viering van de afschaffing van de slavernij. In Open Amare organiseert de Black Hague Experience de 6e editie van Kitty Kotti. Nou, dit jaar met als thema Homegrown. Met muziek, gesprekken, workshops en 1000 gratis heri-heri-maaltijden is er voor iedereen iets te beleven. En aan de telefoon heb ik een van de organisatoren, Conchita Botsen. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Fendi.
0: Goedemorgen. Ja, vandaag is volgens mij ook echt gewoon, weet je, echt wel een soort feestmoment, denk ik, voor jou. Want hoe voel je je vandaag?
1: Ja, ik voel me supergoed. Ik ben heel blij dat het mooi weer wordt ook vandaag. Maar inderdaad, vandaag is het feestdag. Gisteren hebben we herdacht. En vandaag is het echt tijd om te feesten. Dus ik heb er heel veel zin in.
0: Ja, supergoed. Ja, dit jaar is het thema dan ook Homegrown. Nou, wat betekent dat precies en waarom hebben jullie hiervoor gekozen?
1: Sowieso het woord homegrown staat eigenlijk voor van eigen bodem. En we willen eigenlijk dit jaar de focus echt leggen op de Haagse initiatieven. Dus de communities uit Den Haag, de families uit Den Haag, maar ook de ondernemers uit Den Haag. Want daar is waar het allemaal begint. Zonder al deze mensen zijn wij eigenlijk nergens. En we willen ze eigenlijk enerzijds in het zonnetje zetten, maar ook laten zien wat voor schoonheid het allemaal heeft te bieden. En wat er allemaal groeit en bloeit in Den Haag. Ja. En dat zijn dus echt vanuit alle gemeenschappen binnen de Afro-diaspora, maar ook zeker gewoon alle inwoners van Den Haag zijn van harte welkom om daar onderdeel van uit te maken.
0: Ja, ik vind het zelf ook fantastisch dat dit gebeurt. Dit is de 6e editie. Hoe belangrijk is het ook, bijvoorbeeld vorig jaar is natuurlijk ook een monument hier zo neergezet in Den Haag. Maar hoe belangrijk is het ook dat we hier als stad, vooral van vrede en recht, dat we echt stilstaan ook bij dit moment?
1: Nou, wat je zegt, het is pas sinds vorig jaar dat we eindelijk een monument hebben ter herdenking aan de transatlantische slavernij. En dat is eigenlijk best wel bizar voor zo'n grote stad die Den Haag is. Dus het is extra belangrijk dat we nu ook zeker met de komst van het monument, dat we blijven herdenken, maar ook blijven vieren. Want vrijheid is, en zeker zoals we hebben gezien in deze tijd, is niet vanzelfsprekend. En het is echt belangrijk dat we, hoe we de toekomst ingaan, dat we wel stilstaan bij het verleden en daar ook de juiste aandacht en ook kennis over delen. Dus het is onwijs belangrijk dat blijft worden gevierd en maar ook herdacht.
0: Ja, en je zegt ook kennis delen en dan vraag ik me eigenlijk gelijk het volgende af. Want er worden bijvoorbeeld ook 1000 gratis heri-heri maaltijden uitgedeeld. Heeft dat ook te maken met een soort kennis of is er een bepaalde gedachte over waarom juist deze maaltijd wordt uitgegeven?
1: Ja, absoluut, zeker. Het is sowieso, de maaltijden zijn afkomstig van Kip Republic. Zij hebben dit initiatief, Free Heri for All, hebben zij ook al een aantal jaar geleden bedacht om eigenlijk op een hele toegankelijke manier, want wie houdt er niet van eten, om mensen eigenlijk kennis bij te brengen over het slavernijverleden. En Heri was een traditionele maaltijd die eigenlijk bestond uit de restjes die overbleven voor de tot slaaf gemaakte. Maar inmiddels is het tot een soort delicatesse verheven, wat echt een heel bijzonder verhaal is als je kijkt naar de geschiedenis. En daarom is expres deze maaltijd gekozen als teken van hoe de geschiedenis zich heeft geëvolueerd naar wat het nu is. En ook om mensen gewoon een stukje cultuur bij te brengen. Wat echt typisch Surinaams is in dit geval. Maar dus symbolisch ook staat voor de afschaffing van de slavernij in het algemeen.
0: Ja, supergoed. Ja, en er is natuurlijk ook een super uitgebreid programma van muziek, workshops. Ja. Mensen kunnen ook echt met elkaar in gesprek gaan. Waar kijk jij zelf stiekem het meest naar uit?
1: Oh, nou, dat is eigenlijk een hele gemene vraag, Sandy.
0: Ja.
1: Waar ik sowieso heel erg naar uitkijk, is het programma van Radar en Zwarte Mannen Praten Niet. Het is sowieso een vrij bijzondere groep mannen die eigenlijk, enerzijds is Radar de organisatie die gaat over discriminatie. Dus de focus ligt daarbij echt over wat gebeurt er nou eigenlijk in de stad, wat voor meldingen zijn er, hoe kan je zelf bijdragen aan een veiliger klimaat in de stad. Super waardevol, maar en het andere programma van Zwarte Mannen Praten Niet, het betreft gewoon een hele interessante, mooie groep mannen die eigenlijk zichzelf kwetsbaar opstellen, openstellen en hun ervaringen delen, een ontmoeting hoe zeg je dat? Ontmoetingen faciliteren. Sorry.
0: Nee, is niet erg.
1: Ja, het is gewoon heel, heel bijzonder dat we dat hebben kunnen doen. We hebben dus, vorig jaar zijn we daarmee gestart. En het is gewoon een hele toffe, heel tof initiatief waar... Waar denk ik heel veel, niet alleen mannen trouwens, want iedereen is welkom. Maar waar zeker ook mannen heel veel aan kunnen hebben. Dus daar kijk ik heel erg naar uit.
0: Ja, ja, daar kan ik me goed wat bij voorstellen natuurlijk. Ja, je zegt ook, ja, iedereen is vandaag welkom. Is het zo dat iedereen gewoon lekker naar binnen kan stappen vandaag bij Amare? Of moet zich ergens aanmelden?
1: Nee, zeker niet. Iedereen is gewoon hartstikke welkom om binnen te komen. En we hebben al ons programma is gratis toegankelijk. En als leuk extraatje hebben we buiten Amare in het paviljoen van Museum West... hebben we ook een programma. En dat is ook gratis toegankelijk. Dus je kan eigenlijk van 1 uur 's middags tot 11 uur 's avonds non-stop bij Amare gratis... programma meemaken.
0: Ja, geweldig, top. Echt een, eigenlijk een beetje een soort festivaltijden ook, als ik het zo hoor. Heerlijk. Ja, ik wil jullie sowieso vandaag ook heel veel, ja, ook vooral plezier en ook kennisdeling ja, wensen. En ik dacht bij mezelf, ik ga even ook een nummertje uitzoeken waarvan ik zelf denk van, joh, dit sluit hier wel bij aan. En ik denk, ik heb het nummer King Kunta gekozen van Kendrick Lamar.
1: Hey.
0: Ja, want voor mensen die denken, ja, maar waarom heeft dat nou natuurlijk een haakje naar het slavernijverleden? En dat is eigenlijk omdat ja, King Kunta, dat was een personage dat staat zo symbool voor wreedheid van de slavenhandel. En ook omdat destijds King Kunta weigerde zijn slavennaam te accepteren en bleef strijden voor vrijheid. En dat heeft hem heel veel zware mishandelingen gekost. Maar hij had wel zoiets van, nee, dit moet anders. Dus ik dacht, weet je, daarom vooral vandaag dacht ik dit nummer erin. Dankjewel, Constiza, en heel veel plezier vandaag.
1: Ja, dankjewel, Sanji.

0: Haagse Headlines.
1: Morgen. Het is 8:54 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De Tweede Kamer wil onderzoeken of de Ridderzaal en de omliggende zalen na de renovatie toegankelijk kunnen worden voor bezoekers. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een parlementair bezoekscentrum. De historische zalen staan voor een grote renovatie die naar verwachting zo'n 225 miljoen euro gaan kosten. Ooievaarspashouders krijgen voortaan automatisch de duurzame cadeaukaart. Daarmee kunnen inwoners met een laag inkomen tot 350 euro korting krijgen op energiezuinige apparaten, zoals een koelkast, wasmachine of vaatwasser. Zo wil de gemeente energiearmoede tegengaan en inwoners helpen besparen op hun energierekening. 100 bewoners in de Vogelwijk slaan de handen ineen om de wijk egelvriendelijker te maken. Ze maken poortjes, inschuttingen en hekken, zodat egels veilig van tuin naar tuin kunnen lopen. Daarnaast worden de tuinen groener ingericht en krijgen deelnemers tips van een egelcoach. Het doel is om de egelpopulatie in de stad weer een boost te geven. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vanmiddag laat de zon zich steeds vaker zien en de kans op een bui is klein. Met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het een aangename 23 graden. Ja, een prima dag dus om lekker naar buiten te gaan.

0: Zoo van Shakira, hier in de ochtendshow met Sanji op Den Haag FM.
1: Plaat van de week.
0: En deze week is er een plaat genomineerd die al ruim 40 jaar oud is. Maar nog steeds klinkt hij fris. En staat het voor mijn mening echt wel in een soort top 10 van nummers wereldwijd die ooit zijn gemaakt. Dat wat je nooit mag vergeten en wat gewoon nog steeds hartstikke lekker klinkt. Nou, en in dit nummer werd ook de eerste legendarische moonwalk naar buiten gebracht in de videoclip. En nu weet jij natuurlijk gelijk over wie ik het heb. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Michael Jackson met het nummer Billie Jean. En ik heb natuurlijk dit nummer ook een beetje uitgekozen samen met mijn co-host die ik gisteren had. Ik had gisterochtend de co-host meegenomen, dat vond ik hartstikke gezellig. En zij had zoiets van, ja, Michael Jackson, Billie Jean. Dat nummer is ook wel een klein beetje een ode aan mijn petekind. Dus dat nummer wil ik wel draaien. En de film natuurlijk van Michael heeft ook in de bioscopen gedraaid. Ja, en ik heb het nummer, ik heb de film gezien. En het was echt dat ik denk, oh, ik kan hier echt nog 4, 5, 6 keer naar kijken. Want man, wat kwam die film binnen.

0: Break Free van Ariana Grande, hier zo in de ochtendshow met Sanji. En vorige week donderdag, het was een onwijs warme dag. Echt wel de temperaturen van rond de 35, 36 graden. Maar op die dag heb ik iets heel erg leuks en speciaals en bijzonders gedaan. Ik heb die dag namelijk meegelopen met de dierenambulance hier zo in Den Haag. Ja, en ik wist echt niet wat me te wachten stond. En ik had wel een beetje een beeld, maar het was totaal anders dan wat ik eigenlijk had verwacht. En aan de telefoon heb ik John van de dierenambulance. En ja, vorige week was ik nog met jou. Nu sta ik weer hier in de studio. Goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Ja, een hele goede morgen. Ja, ik zei het al, vorige week heb ik dus een dag meegelopen en er kwamen zoveel dingen op me af. En eigenlijk vooral heel veel vogels.
1: Ja, klopt, dat klopt. Het is natuurlijk het broedseizoen. En het is ook de tijd van het jaar dat de vogels nu aan het uitvliegen zijn.
0: Ja.
1: Ja, dan komen ze op de gekste plekken terecht.
0: Ja, ja, precies. Ja, echt. Ik zelf had echt geen voorstelling natuurlijk. Ik dacht, ik wist eigenlijk niet eens hoe een dierenambulance er van binnen uitzag. Nou, inmiddels weet ik dat wel. Dat is natuurlijk anders dan een ambulance die mensen vervoert. Maar er zit onwijs veel in die wagen natuurlijk. Dus ja, het was echt een dag dat ik dacht van wauw, dat wil ik vaker doen.
1: Dat is hartstikke mooi en dat gaan we ook zeker doen.
0: Ja, top. Ja, en we hadden vorige week natuurlijk best wel wat bijzondere momenten. Want we werden bijvoorbeeld ook gebeld dat we eigenlijk naar de slagerij toe moesten.
1: Ja, klopt. Het was ook best grappig, hè? Midden in het centrum. Wel in Den Haag.
0: Ja.
1: In het centrum, in het was het drukke Den Haag, daar bij de slagerij. Daar waren op een gegeven moment een heel nestje met jonge eendjes. En die liepen allemaal op een rijtje achter elkaar in ritme zo, hoppakee, de slagerij in.
0: Ja, ja, precies. Ja, toen werden we op een gegeven moment, kwam dus die melding binnen. Nou, en dan krijg je dus de straat en een huisnummer door. En toen stonden we daar voor de slagerij. En toen dachten we, moeten wij nou naar de slagerij als inderdaad de dierenambulance? Nou, en uiteindelijk, ja hoor, daar kwam die slager aan met een bak eendjes. En het was geen eendenworst.
1: Nee, inderdaad. Het waren echt de jonge eentjes. We hebben echt het juiste adres uitgekozen, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, en ook, dat vond ik zelf ook wel heel gaaf om te zien. Ik heb dus bijvoorbeeld vorige week geleerd dat meeuwen geen nest maken, maar dat die eieren dus op het dak liggen.
1: Ja, klopt. Die eitjes die leggen ze op het dak. Vroeger dan broeden ze in de duinen. Ja, nu hebben we natuurlijk de woningen. De mensen die zijn ook wonen, dus hebben we met elkaar te maken, de wilde dieren en de mensen.
0: Ja, ja.
1: En de meeuwen die kiezen tegenwoordig voor de daken op de kiels, zeg maar.
0: Ja, ja, en toen was er dus een klein meeuwtje, een babymeeuwtje, die was dan van dat dak afgevallen bij iemand op het balkon. Nou, en dan op een gegeven moment dan heb jij dat kleine meeuwtje te pakken. En dat doe je gewoon zonder angst. Nou, en op een gegeven moment kwam dan, ik denk dat het de moeder was, de moeder erop afgevlogen. Nou, die wou je echt bijna aanvallen. Maar ja, gewoon heel rustig, hup, dat kleine meeuwtje weer terug op het dak zetten. Ja, dat was echt geweldig om te zien.
1: Ja, natuurlijk. Het zijn die dieren die vallen de middel van de daken af. En die ouders die beschermen een kroos natuurlijk met hun leven. Dus dat, goede ouders zeggen we altijd.
0: Ja, precies. Ja. En dat zijn natuurlijk best wel ook mooie momenten. Dat je dan ziet van, joh, die dieren worden weer herenigd met elkaar. Maar helaas heb jij deze week ook wel wat heel erg intens en heel erg heftigs meegemaakt.
1: Ja, dat klopt. Nou, ik zelf niet. We hebben natuurlijk allemaal wel van het dramatische, verdrietige nieuwsbericht gehoord van de honden die overleden zijn bij een woningbrand.
0: Ja.
1: Ja, ik zelf ben er niet geweest, maar mijn collega die zit naast mij. Die is zelf ook echt ter plaatse geweest. En die kan heel goed vertellen hoe erg de situatie was.
0: Ja.
1: Ik zal hem even geven. Sven die zit naast me. En die kan zelf goed vertellen hoe erg het geweest is.
0: Ja. Ja, goedemorgen Sven.
2: Hey, goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen. Ja, inderdaad, jij bent bij die brand geweest. Je hebt uiteindelijk die honden gereanimeerd. Het is, ik had het afgelopen week ook nog zelf in het nieuws verteld. En toen hoorde ik van dat jullie er echt mee te maken hebben gehad.
2: Ja.
0: Wat gebeurde er allemaal? Ik kan me voorstellen dat het intens heftig is geweest.
2: Zeker. Je komt daaraan, weet je. Je ziet aan alles dat mis is. Nou, je ziet gewoon 6 honden op een rijtje op straat liggen die allemaal niet bewegen, niks meer doen. Iedereen staat daar te reanimeren, weet je. Iedereen doet zijn best. De brandweer heeft ontzettend zijn best gedaan. Toen op dat moment 1 hondje tot leven kunnen brengen, zeg maar. Maar die is gisteren ook helaas ingeslapen.
0: Och.
2: Dus mijn vrouw die staat met een dochter van 17 eigenlijk nu op het moment op straat. Ze zijn alles kwijtgeraakt. Ze heeft zelf ook een enorme hart voor dieren. Weet je, ze werkt zelf ook met verwaarloosde honden en zo. En ze is nu eigenlijk al haar eigen hondjes door de brand helaas in een paar minuten kwijtgeraakt.
0: Oh, wat intens heftig. En
2: ja, dit ja. Is echt enorm zielig. En ja, weet je, ook de andere hulpverlener, de brand, heeft zo enorm zijn best gedaan. Het was zo zielig om te zien dat het niet is gelukt. We zijn ook gisteren een crowdfunding opgestart voor de om haar toch een hart onder de riem te steken. Want de kosten van de dierenarts en van de crematorium lopen enorm hoog op. We hebben op het moment is er nu ongeveer 18.500 euro opgebracht. Dat klinkt veel. Maar ja, weet je, het is niks.
0: Nee.
2: Niks, zeker niet omdat je ook al je dieren kwijt bent, weet je. Niks kan het beter maken. Maar
0: nee.
2: Ja, we willen het toch wel helpen. Want ja, dit is zo intens geweest.
0: Ja, precies. En als er nu luisteraars zijn die denken van oh, ik wil ook helpen. Waar kunnen ze doneren?
2: De crowdfunding is gestart op GoFundMe. Ik denk dat het makkelijkste is om via de Facebookpagina van Stichting Charlotte's Angels te zoeken. Daar komt hij meteen naar boven. En ja, weet je, elke euro, en daar zijn we enorm dankbaar mee om ja, haar toch wel een beetje de financiële rust te kunnen geven. Want ze heeft al genoeg aan haar hoofd om het allemaal te verwerken.
0: Ja, precies. Ja, want
2: allemaal met haar dochtertje.
0: Ja, je huis brandt af. Daar is al niks meer van over. Nou, dan je honden die overlijden. Dus ze hebben nog gereanimeerd. En ja, je kan inderdaad ook honden reanimeren. En dan heeft het helaas allemaal geen zin. Ik kan me niet voorstellen hoe verschrikkelijk het moet zijn om eigenlijk alles in één keer in letterlijk te zien verdwijnen. Dat alles in één valt om je heen.
2: Nee, inderdaad. Ik ook niet. Ik ben er ook nog steeds hartstikke stil van, weet je. Ik weet ook niet zo heel goed wat ik heb meegemaakt. En ik kan me dus echt totaal niet in haar voorstellen hoe het is om in haar schoenen te staan, wat zij moet doormaken.
0: Ja, ik vind het in ieder geval heel erg goed dat deze actie die nu is gestart. Dus voel jij je geroepen, ja, wat inderdaad Sven net zegt. Een euro kan echt alweer het verschil maken als we allemaal een steentje bijdragen. Ik wil jou ook natuurlijk heel veel sterkte wensen. Want ik kan me voorstellen dat het ja, ook voor jou natuurlijk best wel een moment is om echt wel even te moeten verwerken.
2: Zeker, dat is het echt. En weet je, dat komt wel goed, gelukkig. We hopen dat we mevrouw kunnen helpen met deze steun. En dat gaat aardig goed. En daar wil ik ook iedereen voor bedanken, weet je, die al wel heeft gedoneerd. En daar zijn we enorm dankbaar voor.
0: Ja, precies. Ja, dus een klein beetje dat kan al helpen. Ja, en zo is het maar net. Want bij de dierenambulance, je kan hele mooie verhalen meemaken dat dieren weer herenigd worden of baasje en die weer herenigd worden. Maar helaas krijg je ook wel echt te maken met de hele pittige, hele zware situaties die je ook bijblijven en die je niet zomaar aan de kant kan zetten. Volgende week woensdag bel ik weer met de dierenambulance. En voor jullie ook ja, heel veel sterkte. En ik hoop dat jullie deze week vooral mooie ontmoetingen mogen meemaken met dieren.
2: Helemaal goed. En dan wens ik jullie.

0: Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 9 uur.
5: Het nieuws op Den Haag FM. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi is jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
6: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
5: Kobi van der Kooi over de duo-schulden, zoals ze worden genoemd. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en de ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Maar de renovatie biedt volgens Pieter Ginwis van de ChristenUnie en D66er Henk-Jan Oosterhuis kansen om dit historische deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven. Ze denken daarbij aan bijvoorbeeld een parlementair bezoekerscentrum. Het weer dan nog, periode met zon. Vanmiddag ook kans op een kleine bui. Het wordt zo'n 22, 23 graden. Morgen wat meer bewolking en ook regen. En later op de dag klaart het morgen op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl. Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
1: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: ochtendshow met Sanji.
1: Goedemorgen, het is 8:08 en het laatste uurtje van de ochtendshow is alweer aangebroken. En in dit uur ga ik vooral heel veel schakelen met mijn collega Lara. Zij gaat namelijk zo meteen al een kijkje nemen in Amare, waar vandaag uitbundig Kitty Kotti wordt gevierd.

0: Ja, toch wel op werk. Where is my husband? Hij is gewoon op werk. Dat is het. Sorry, ik kan het niet leuker. Ik kan het niet moeilijker voor jullie maken. Maar wat wel natuurlijk hartstikke leuk is, het is vandaag de 1e van juli. En dat betekent dat we met elkaar allemaal Kitty Kotti mogen vieren vandaag. En mijn collega Lara is momenteel aangeschoven. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jij gaat vandaag ook echt een verslag doen hier zo bij de viering. Heb jij ooit eerder al Kitty Kotti zo meegemaakt?
1: Nou, ik moet dus eerlijk zeggen dat ik het nog nooit echt mee heb gemaakt. En ik wist ook niet zo goed wat het betekende. Nou, heb ik me wel wat ingelezen en weet ik het nu wel. Maar ik ben eigenlijk heel benieuwd wat ik tegen ga komen. En ik laat me graag verrassen. En ik wil alles leren wat mensen te vertellen hebben.
0: Ja, en het is natuurlijk ook helemaal niet zo gek dat je het nog nooit hebt meegemaakt. Het is pas de 6e editie.
1: Ja, ja.
0: Vorig jaar kwam pas het monument hier zo in Den Haag. Dus het staat echt nog wel in de kinderschoenen. Maar ik vind ja zelf ook superleuk dat het er is. En belangrijk.
1: Precies, ja. Want ik denk, nu ik hoor dat het de 6e editie is. Vroeger op school heb ik er eigenlijk nooit zoveel over meegekregen. Dus nee. Ik ben hartstikke benieuwd.
0: Ja, wat verwacht je dan allemaal te gaan zien? Of wat hoop je eigenlijk mee te maken vandaag?
1: Nou, ik ga natuurlijk langs verschillende plekken. Ik ga langs Amare en daar hebben ze allemaal activiteiten. En wat ik eigenlijk verwacht is dat het gewoon dat er veel sprekers zijn. Hè? Mensen die verhalen vertellen. Mensen die mensen dingen willen leren over Kitty Kotti. Er is volgens mij veel eten, dat ook. En ik ga ook langs het filmhuis. Daar is een workshop patchmaking. En daar komt mode en cultureel erfgoed komt daar samen, zeg maar. En dat is best wel een jonge meid die dat doet. En zij gaat mij alles vertellen over de workshops die zij daar gaat geven. Dus ik verwacht gewoon heel veel te leren eigenlijk.
0: Ja, super interessant. Ook afgelopen week hebben we natuurlijk hier al iemand gehad in de uitzending die haar ging vlechten. En de verhalen daarover vertelde. Dat ik ook dacht van, oh, ik dacht dat ik de verhalen wel wist. Ja. Weet je wel, van dat ze de routes erin deden. Of echt ook etens waar erin verstopte. Maar het heeft nog veel meer betekenis.
1: Ook dat stukje over dat ze dan gingen ontsnappen en zo. En dat dan in de haarstijl te zien was. Nou, ja, mega interessant. Ja, ze hebben er nooit bij stilgestaan.
0: Nee, dus dat is echt super tof om te zien. Nou, heb ik net geleerd, doordat ik heb gebeld met de organisatie van, ze delen natuurlijk 1000 heri-heri maaltijden uit.
1: Klopt. Ja.
0: En dat zijn natuurlijk maaltijden die zijn dan waren vroeger restjes voor de slaven. Dit is nu een soort delicatessen. Ga je ook zo'n maaltijd proeven vandaag?
1: Ik hoop het. Ik hoop dat ik de kans krijg eigenlijk. Ik weet dat het bij Nest wordt uitgedeeld vanmiddag tussen 4 en 7. Dan is onze radiozender natuurlijk al klaar. Dus ik kan het niet live proeven. Maar ik hoop eigenlijk stiekem dat ze in Amare al een voorproefje kunnen geven dadelijk. Dus ik ga het even vragen.
0: Ja, want ik ben dan heel erg benieuwd inderdaad naar hoe dat dan eruit ziet. En hoe dat dan
1: inderdaad
0: zou smaken.
1: Ja, ik ook. Ja, ja. Dus we gaan het hopen.
0: Ja, zo meteen loop je hier de studio uit. Dan loop je zo woep over het spuiplein naar Amare. En dan gaan wij gewoon even bellen met elkaar. Want dan ben ik natuurlijk hartstikke benieuwd wat je ziet.
1: Ja, ik ook. Ja. Ik laat me graag verrassen inderdaad. Dus ik ga het allemaal meegeven aan je.
0: Nou, super. En dan spreek ik jou zo weer.
1: Heel goed.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Haagse headlines.
1: Goedemorgen, het is 9:30 en dit zijn de Haagse headlines van vandaag. De Tweede Kamer wil onderzoeken of de Ridderzaal en de omliggende zalen na de renovatie toegankelijk kunnen worden voor bezoekers. Daarbij wordt onder meer gedacht aan een parlementaire bezoekerscentrum. De historische zalen staan voor een grote renovatie die naar verwachting zo'n 225 miljoen euro gaan kosten. Ooievaarspashouders krijgen voortaan automatisch de duurzame cadeaukaart. Daarmee kunnen inwoners met een laag inkomen tot 350 euro korting krijgen op energiezuinige apparaten, zoals een koelkast, wasmachine of vaatwasser. Zo wil de gemeente energiearmoede tegengaan en de inwoners helpen besparen op hun energierekening. 100 bewoners in de Vogelwijk slaan de handen ineen om de wijk egelvriendelijker te maken. Ze maken poortjes in schuttingen en hekken, zodat egels veilig van tuin naar tuin kunnen lopen. Daarnaast worden tuinen groener ingericht en krijgen deelnemers tips van een egelcoach. Het doel is om de egelpopulatie in de stad weer een boost te geven. En dan het weer van vandaag. We krijgen een afwisseling van zon en wolken. Vanmiddag laat de zon zich steeds vaker zien en de kans op een bui is klein. Met een zwakke tot matige noordwestenwind wordt het een aangename 23 graden. Een prima dag om lekker even naar buiten te gaan.

0: Material Lover, Sienna Spero. Hier in de ochtendshow met Sanji. Ja, en net had ik mijn collega nog hier zo bij mij aan tafel zitten, Lara. Maar momenteel is zij al gewandeld, verhuisd naar het Amare. Want daar is ze natuurlijk, omdat daar vandaag uitgebreid Kitty Kotti wordt gevierd. Ja, Lara, sta je daar al helemaal binnen in het Amare?
1: Hi Sanji. Ja, ik zit eigenlijk op de eerste verdieping al in Amare. Ik ben lekker met de roltrap omhoog gegaan. En ik moet eerlijk zeggen, het is een beetje stilte voor de storm hier. Want ik hoorde dat pas om 10 uur de mensen mogen opbouwen. Nou, daar zijn we 20 minuten van tevoren zijn we hier aanwezig. Dus we zijn echt als eerste binnen. Dat is hartstikke goed. Maar het is dus nog een beetje stil. Maar ik heb hier wel iemand voor me, Conchita van de Black Hake Experience, die dit allemaal regelt. Die mij alles kan vertellen over wat er vandaag staat te gebeuren. Nou, goedemorgen Conchita.
2: Goedemorgen, Lara.
1: Ik ga eerst even beginnen. Jij was gisteren bij de herdenking, hoorde ik. Hoe was dat?
2: Sowieso was de herdenking supermooi. Het was het eerste jaar, zeg maar, nadat het monument is geplaatst. Dus nu was de herdenking ook echt bij het monument zelf, wat super bijzonder was. Ja, prachtig programma met leden van het Residentieorkest, Sarah Jane, Randall Hay, prachtige artiesten, maar ook mooie toespraken van onder andere de wethouder en natuurlijk ook de directie van comité 30 juni 1 juli. En super mooi. En gelukkig hebben we het relatief droog gehouden ook. Dus dat was heel fijn.
1: Ja, dat is volgens mij best prima weer, toch?
2: Zeker. Alleen laten we zeggen halverwege de avond een beetje een paar druppels gevoeld. Maar we zaten onder het mooie bladerdak van het Lange Voorhout. Dus dat was helemaal oké. Okay. Maar het was echt een hele mooie herdenking met mooie toespraken. En goed bezocht ook. Erg druk.
1: Is er nog een moment waarvan je denkt, oh, dit raakt mij wel? Of iets wat je echt heel mooi vond? Of iets wat je bijgebleven is nu nog?
2: Ja, het, sowieso. Ik denk wel wat echt een mooi moment was dat de jongeren van Unlock, een Haagse organisatie, dat zij vlaggen gingen hijsen. Eigenlijk vlaggen van allerlei soorten landen die te maken hebben gehad met de transatlantische slavernij. En het is mooi symbolisch om te zien jonge mensen die de toekomst zijn, die zeg maar de vlag hijsen van hun land. En dat was wel ontroerend. Dus dat is me zeker bijgebleven.
1: Ja, dat kan ik zeker begrijpen. Hey, het begint een beetje binnen te lopen. Hè? Dadelijk wordt er allemaal opgebouwd. We staan in Amare. Wat staat hier vandaag met Kitty Kotti te gebeuren?
2: Zo, heel veel. We gaan best wel wat programma doen. Dus overdag hebben we best wel een uitgebreid programma. Enerzijds voor kinderen. Dus we hebben wat kidsactiviteiten. Je moet denken aan workshops, schilderen, maar ook dans. En wat optredens. En daarnaast hebben we ook een hele grote culturele markt. Waarbij we allerlei ondernemers uit de Afro-diaspora een plek hebben gegeven. En je kan daar van alles kopen en zien. Dat wordt heel tof. Daarnaast hebben we ook nog een inhoudelijk programma wat echt gaat eigenlijk over de doorwerking van het slavernijverleden, maar ook eigenlijk op allerlei maatschappelijk gebied wat relevant is voor dit thema. En enerzijds is een programma gepresenteerd door Unlock, die ik net al benoemde. En ook een programma door Radar, de organisatie die zich bezighoudt met onder andere discriminatie. En Zwarte Mannen Praten Niet. Die hebben

0: aparte workshops ook nog op de bovenste etage waar wij nu zitten. In de avond gaan we gewoon keihard feesten met een aantal toffe bands en DJ's die de avond gaan vullen.
1: Zo, keihard feesten. Nou, dat klinkt erg goed. De rest klinkt ook super interessant vooral. En de tijden, kan je gewoon binnenlopen? Van hoe laat tot hoe laat is het?
0: Ja, dat is het belangrijkste voor ons, dat het toegankelijk is voor iedereen. Dus we willen ook echt iedereen van harte uitnodigen om te komen. Het is gratis. Het programma start om 1:00. Vanaf dat moment kan je ook de gratis maaltijden afhalen, wat niet geheel onbelangrijk onderdeel is. Ook tot in de avond. Het is gewoon, je bent van harte welkom om gewoon binnen te komen. En pas om 11:00 zetten we je de deur weer uit.
1: Ja. En die maaltijden, we hadden het er net al een beetje over, Sanji. Dat is er vandaag nog niet hier binnen. Nou, het wordt wel geserveerd, maar dat is pas later op de dag. Dus ik kan het nog niet proeven. Maar ik kan wel aan jou vragen wat precies voor eten het is, hoe het smaakt. Vertel.
0: Ja, nou, hiri is dus een traditioneel Surinaams gerecht wat eigenlijk komt van de resten van de oogst die werden gegeven aan de tot slaaf gemaakte. Maar inmiddels is dat eigenlijk een soort delicatesse. En dat is eigenlijk best wel bijzonder als je kijkt naar inderdaad de herkomst, dan hoe het nu wordt gezien. Dus er is precies om die reden wordt dat dus geserveerd. Het is een gerecht met bakkeljauw, gedroogde vis, met ei, banaan, bakbanaan zit erin en zoete aardappel. Ik kan niet anders zeggen dat het gewoon inderdaad echt was een delicatesse is. Je serveert het ook op kamertemperatuur. Dus laat niemand je iets anders vertellen. Kamertemperatuur is fijn. Het is gewoon een mooie symbolische maaltijd ook voor een dag als deze.
1: Nou, dat klinkt heel lekker. Ik hoop dat ik het dadelijk misschien bij Kitty Kotte Junior ergens nog kan proeven. Want dan gaan iedereen dat ook horen als ik het proef en wat ik ervan vind. Hey, en we hadden het er net ook over. Het is de 6e editie van Kitty Kotte. Het is eigenlijk nog geen nationale feestdag. Het is ook de 6e editie dat het in deze vorm best wel wat groter wordt gevierd in Den Haag. Maar er staat wel iets te gebeuren vandaag, vertelde je mij. Een kleine kans. We weten het nog niet zeker, maar wat hoop je?
0: Ja, klopt. We hadden het er net over dat premier Rutte die gaat vandaag tijdens dus de herdenking in Amsterdam gaat hij een toespraak houden. En wij zijn eigenlijk allemaal best wel hoopvol dat hij concreet iets gaat zeggen over het verhaal na de komma. Het vorige kabinet had het over een soort van dit is geen punt, dit is een komma. En daarna is het een beetje stilgevallen. En wij zijn als community eigenlijk heel erg in afwachting van wat betekent nou die komma? En wat gaan jullie concreet doen om de nazaten van de tot slaaf gemaakte, maar ook de nawerking van het transatlantische slavernijverleden, om daar concrete stappen in te nemen om dat beter te maken. En wij hopen dus heel erg dat er iets wordt gezegd over Nationale Feestdag. Want dat zou voor ons de ultieme erkenning zijn. En het is nog niet het einde ook, maar het zou wel echt een heel mooi moment zijn. Ja. Dus.
1: Ja, het zou inderdaad wel echt erkenning zijn. Ook dat heel Nederland eigenlijk vrij kan zijn om dit dan te vieren en mee te maken. We gaan het zien. We hopen het van harte. Hoe ziet de rest van je dag eruit?
0: Nou, ik ga straks dus denk ik als een gek aan de productie. Want er stonden al wat mensen voor de deur met hun spullen. Maar
1: ik kreeg al 1000 vragen net, hè, binnen 2 minuten.
0: Correct, maar ik heb gewoon even netjes mijn telefoon uitgezet. Maar ik ga straks inderdaad lekker aan de slag. Straks komen de vrijwilligers ook. We hebben een hele grote groep super enthousiaste mensen. De artiesten, de workshopdocenten. Iedereen komt een beetje zo binnendruppelen. Dus ik ga gewoon iedereen op zijn plek wijzen en proberen te helpen waar ik kan. Dus,
1: ja. Ja, je hoort het, Sanji Kossi, dan gaan we dus eigenlijk niet meer zien, want die is over en weer in Amare. Ik ga dadelijk naar het Lange Voorhout, waar Kitty Kotte Junior wordt gevierd. En ik ga nog naar een workshop. Maar voor nu gaat de drukte zo binnenkomen.
2: Nou, super Lara, dankjewel. En jij houdt ons natuurlijk helemaal op de hoogte van alle dingen die jij vandaag gaat zien en meemaken.
1: Yes, komt goed.

0: Good morning.
1: Good morning.
0: Oh, ik heb weer zo'n dagje hoor. Ik ben mijn planning vergeten. Dus ik probeer mijn buurvrouw te bellen. Of die even daar een foto van kan maken en dan naar mij kan appen. Maar ze nam niet op en nu belt ze terug. Maar ik ga er straks terug bellen.
1: Ja, precies.
0: Ja. Dus jij wil natuurlijk allemaal weten wat...
1: Ik wil inderdaad weten wat je allemaal gaat doen.
0: Nou ja, ik weet het wel een beetje natuurlijk. De politie komt langs. Ja, en met een dubbele naam.
1: Ja.
0: Gert Kees of zo. En hij, hoe heet dat? Hij maakt een podcast. Hij is al in, zeg maar, in zijn winter van zijn carrière. En maakt nu een podcast die heet Blauw in het Park. Gaat over zijn wijk. Hij is wijkagent bij het Zuiderpark. Dat is heel leuk. Gert Frank heet hij.
1: Nou, je zat in de buurt, zat, toch?
0: Wat, ja. Ik weet niet eens wat ik zei.
1: Gert-Jan, volgens mij, dacht ik. Dat weet ik ook
0: Gert
1: niet.
0: Gert Frank, zijn ouders konden niet kiezen. Hij heeft twee namen gekregen.
1: Allebei.
0: En nou ja, dus dat, daar gaan we mee beginnen. En wat hebben we nog meer? Ja, we hebben ook een nieuws uit de wijk natuurlijk. Ik weet dat we ook nieuw 70 onderwerpen hebben. Ja. Uit blote hoofdje,
1: ja,
0: hè?
1: Heel goed, heel goed.
0: Gewoon eventjes zo. Ik ga natuurlijk bellen met Lara, want het is vandaag Kitty Kotti.
1: Ja.
0: Dat weet ik ook uit mijn hoofd. Even kijken. En
1: En
0: de F naar 11.
1: De F naar 11, ja.
0: Ja, nou, daar kan ik op Instagram kijken.
1: Ja, daar kan je op Instagram kijken. De letter L.
0: De letter L, dat is zeker waar.
1: Zie je, we komen er wel.
0: En dan kijk je op Den Haag FM. En dan open je de story. En in de story, daar staan dan twee liedjes. Nou, vandaag is het Louis Capaldi. Oh ja, mooi. Vind ik wel blij met mijn keuze. Someone You Loved en Before You Go. Nou, daar mag je op gaan stemmen.
1: Ja, dat vind ik een lastige. Moet nog even over nadenken. Ja. Heb jij wel zelf een idee of een feeling?
0: Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, ik weet, wie ben ik? Waar ben ik?
1: Ja, ik wou het zeggen.
0: Hoe gaat het?
1: Jessica, hey. Ben je oké?
0: Okay? Ben jij zo?
1: Hi. Ik dacht, waar gaan we heen? Hè?
0: I don't know.
1: Nee.
0: I don't know. Maar alles komt goed en we gaan een leuke show maken. Er is natuurlijk ook sowieso lekker muziek. En nou ja, weet je wel, gewoon lekker hier blijven. Dan wordt het een soort van verrassingsei. Dat is tegenwoordig helemaal hip. Zeker onder jonge mensen. Die willen niet weten wat ze krijgen. En daarom denk ik dat radio ook een opmars gaat maken. Want het is eigenlijk een soort surprise act.
1: Ja, precies. Je weet niet wat uit de speakers komt.
0: Nee,
1: ineens,
0: nee, ineens komt dit liedje. Dat had ik nooit bedacht.
1: Nee,
0: welke
1: nee.
0: kleur krijg ik? Ik krijg dit. Ja, dat.
1: Ja, goede insteek.
0: Ja, dus ik denk dat, dat wij bij de radio... Ja, dat moeten we gewoon moeten gaan verkopen als surprise act.
1: Ja, precies. Ja. Dus vandaag...
0: Blindbox.
1: Dus ja, 1 juli natuurlijk. Hè, vandaag ook een feestdag door Kitty Kotti.
0: Ja.
1: Maar het gaat vandaag ook gewoon lekker met een soort surprise face.
0: Precies,
1: show.
0: Precies, ja. Maar goed, inderdaad, Kitty Kotti gaat er als een rode draad doorheen. Ga jij Heri Heri eten?
1: Dat weet ik nog niet zeker. Ik ga proberen om vanavond naar Amare te gaan met mijn kleine neefje. Dus ik ga mijn best doen.
0: En heb je het wel eens gegeten?
1: Nee.
0: Ik ook niet.
1: Nee.
0: Omdat meestal als ik ergens ben waar ze het hebben, dan is het met vis. En ik lust eigenlijk maar 1 ding uit de zee.
1: Wat is dat?
0: Zeezout. Nee, de rest echt niet. Ik vind zelfs de plantjes uit de zee te veel naar vis smaken.
1: Ja, dus als iemand een lekker zalmpje maakt, dan moet het zeker niet bij jou aankomen.
0: En een hapje zeewater als ik aan het zwemmen ben, vind ik helemaal niet erg.
1: Ja.
0: Maar daar houdt het wel bij op.
1: Ja, dus ook. Maar bijvoorbeeld een sambal waar granalen doorheen zitten.
0: Ja, het moet niet te sterk. Nee.
1: Ja.
0: Nee. En ik woon natuurlijk naast Bogor, Indonesisch restaurant. En daar maken ze natuurlijk van die eigenlijk een beetje bedorven garnaaltjes. Hoe heet het ook alweer? Oh, ik kan nergens op komen vandaag. Maar dat is dan de gefermenteerde garnaaltjes. En dat zit wel door veel gerechten.
1: Bedoel je die tempura garnalen? Waar dan
0: nee,
1: nog,
0: je ziet de garnalen niet. Het zijn hele zo kleine garnaaltjes.
1: Oh, ja.
0: Echt zeg maar 2 millimeter.
1: Ja.
0: Maar dat gaat door inderdaad een bepaalde sambal en bepaalde gerechten heen. Maar als ze dat maken, zeg maar van die garnaaltjes dan die sambal gaan maken. Ja, dan ruikt het ook niet zo lekker bij mij in de straat.
1: Oh jee, nee.
0: Dan moest ik als kind vroeger al van mijn moeder vragen... heb je de afzuigkap wel aanstaan?
1: Ja. Oh,
0: dan,
1: geweldig.
0: Nee, dat moet niet te sterk. En dat heb ik ook bijvoorbeeld met vissaus. Ik vind Thais eten heel lekker. Maar alleen als het net vers gemaakt is, de volgende dag niet meer. Want dan trekt het er doorheen en dan klaar.
1: Dan hoef je het niet meer. Nee, duidelijk.
0: En ik ben echt van de kliekjes en alles bewaren. En als ik het ergens niet op heb, dan ga ik vragen om een to-go-boxje. Maar bij Thais moet je het gewoon opeten. Dat is niet lekker de volgende dag.
1: Nee, dat is gewoon op en klaar.
0: Ja.
1: Nou, ik ben benieuwd naar zometeen de
0: prijzen. Ik ook!
1: Maar in ieder geval heel veel plezier ermee.
0: Dankjewel. Ja. Dankjewel. Jij ook. Fijne dag.
1: Ja.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
5: Het nieuws op Den Haag FM. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi is jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
6: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
5: Kobi van der Kooi over de duo-schulden, zoals ze worden genoemd. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en de ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Maar de renovatie biedt volgens Pieter Ginwis van de ChristenUnie en D66er Henk-Jan Oosterhuis kansen om dit historische deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven. Ze denken daarbij aan bijvoorbeeld een parlementair bezoekerscentrum. Het weer dan nog, periode met zon. Vanmiddag ook kans op een kleine bui. Het wordt zo'n 22, 23 graden. Morgen wat meer bewolking en ook regen. En later op de dag klaart het morgen op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op KNRM.nl.
8: Tata Steel, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
9: Zie je dit? Staal, supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
10: Dus het maken van staal wordt schoner?
11: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
12: Maar moet dat dan in Nederland?
13: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
8: En wat levert dat dan op?
11: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
8: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
14: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
0: Bakkie met Jessica Mendels. 100%
15: Haag. We starten dit uur met Alex Warren, Passenger. Tot zo.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag tussen 10 en 12 op Den Haag FM. Den Haag.
1: Goedemorgen, wat fijn dat je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 10 minuten over 10 op deze woensdag. En het is 1 juli. Kitty Kotti is het vandaag, dus het is wel een feestelijke dag. Ik moet even een shout-out doen. Een shout-out naar mijn buurvrouw Margreet, die voor mij even een foto heeft gemaakt van mijn planning en naar mij heeft geappt, waardoor ik gewoon weer helemaal bij ben en precies weet wat we gaan doen vandaag. We beginnen straks met de politie. Wijkagent van de regio bij het Zuiderpark, die heeft inmiddels ook een podcast. Blauw in het park, als ik me niet vergis. En daar gaan we een stukje van beluisteren. En ik ga natuurlijk ook gewoon gezellig met Gert Frank in gesprek. Dan gaan we het nog hebben over Beach Sprint. Lara, die is ergens in de stad. Dus tot 2 keer toe gaan wij met haar schakelen. Want zij gaat kijken op welke manier in Den Haag Kitty Kotti wordt gevierd. Maar eerst.
0: Effen na 11.
1: De Effen na 11. En vandaag kan je kiezen uit 2 nummers van Louis Capaldi. En ik ga ze even aan je laten horen natuurlijk zometeen. Dat stemmen doe je op Instagram @denhaagfm. In de story vind je de poll. En daar klik je op jouw favoriet. En de keuze klinkt vandaag zo.
0: Even na 11. Nou,

0: You are beautiful.
1: Mika met Big Girl, You're Beautiful. En voor hoorde je The Kid Laroi met Girls.
2: Even een bakkie met de politie.
1: Hier bij mij in de studio zit wijkagent Gert Frank. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Je bent wijkagent bij het Zuidenpark.
3: Ja, ja het wijkbureau Zuidenpark.
1: Wijkbureau Zuidenpark. En zo heet natuurlijk ook de wijk waarin dat zit. En het stadsdeel is dan Eskamp?
3: Ja, stadsdeel Eskamp. Ja, aan de Leiweg.
1: Ja, precies. En sinds wanneer, Gert Frank, ben jij bij de politie?
3: Nou, dat is al een paar weken terug dat ik daarmee begonnen ben.
1: Vertel, welk jaar?
3: In 1985.
1: Kijk, dat is al even geleden.
3: Dat is dan 42 jaar terug.
1: Ja, precies. Ja.
3: Ik ben ermee begonnen, ja.
1: En toen was je natuurlijk een jonge man. Aan het begin van zijn werkloopbaan.
3: Nou, zo jong was ik niet,
1: hoor. Nee, hoe oud was je dan?
3: 25 toen ik begon. Uh-huh. Kan je snel rekenen. Ben ik nu 65. Uh-huh. Ik heb hiervoor bij de marine gezeten. Ik ben met mijn 18e daar begonnen als dienstplichtige. Vervolgens ben ik overgegaan in beroepsdienst. Heb ik daar nog 7 jaar rondgevaren over de wateren van de wereld. Hoop leuke dingen gezien, leuke landen geweest, mooie plekken. Veel gelachen, ook veel dingen gedaan die misschien niet helemaal mochten. Okay. Beetje stoute dingen, maar dat hoort erbij natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat het zal niet zo zijn dat je tegenwoordige collega's daar iets van hadden moeten vinden.
3: Nee, ik ben ook gescreend. Hè? Dus op zich Precies. ben ik helemaal door de keuring en alles heen gekomen. Dus het is goed gegaan.
1: Ja, en toen, hoe kwam die overstap zo van de marine naar de politie?
3: Eigenlijk een beetje door de liefde. Hè?
1: Ah.
3: Op een gegeven moment leer je natuurlijk de liefde van je leven kennen. Die heb ik nog steeds. Hè. Daar ben ik al, even kijken, ook al bijna 42 jaar mee getrouwd. 40 jaar, 41 jaar. En ja, goed, de marine was in Den Helder. Ik woon in Waddinxveen. En ik denk, ja, weet je, een weekendhuwelijk. Heb ik ook niet echt veel zin in.
1: Nee.
3: Dus laat ik eens kijken wat ik kan gaan doen als ik bij de marine wegga.
1: Ja.
3: Hadden we een woning in Waddinxveen. Want anders had ik in Den Helder kunnen gaan wonen. En dan had je natuurlijk ook een huwelijk kunnen hebben. En gewoon elkaar dagelijks kunnen zien. Maar ik had het voorrecht dat mijn schoonvader een woning over had. En die mochten we huren.
1: Zo, nice.
3: En die was toevallig in Waddinxveen. Dus ik zeg, ja, weet je, een weekendhuwelijk? Nee, dat wordt hem niet. Dus ik moet iets anders gaan zoeken. Dan ga ik bij de marine weg.
1: Ja.
3: Dus toen heb ik, wat ga je dan doen? Ik heb MAVO en D. Best wel een leuk pakket. Maar wat kon je in die tijd daarmee? Met mijn werkervaring als seiner, telexist, niet zoveel. Dus ik denk, wat ga ik doen?
1: Ja.
3: Ik moet zekerheid hebben. Dus ik vul een bonnetje in de Veronica-gids.
1: Wat voor bonnetje? Een oproep voor de politie?
3: Juist.
1: Of het grappig stond in de Veronica-gids. Ja, voor de jonge luisteraars. Een gids was een boekje die je iedere week of iedere 2 weken kreeg... met daarin alle tv- en radioprogramma's daarin. Dat je wist wanneer je waar moest afstemmen om te kijken. En daar stond een advertentie in. Kom bij de politie.
3: Kom bij de politie. Vul de bon in. Die heb ik ingevuld. En toen kwam er een man over de vloer.
1: Oh, die kwam naar je toe?
3: En die zegt, jongen, je hebt die bon ingevuld. Heb je serieus interesse om bij de politie te komen? Ik denk, nou ja.
1: Ja?
3: Ik heb het nooit echt willen worden, maar goed, ik moet natuurlijk werken. Ik heb onderhand een gezin, krijg ik zo meteen. Dus ik moet wel wat verdienen. Dus ik zeg, ja, ik ga het proberen. En toen kregen we een heel verhaal te horen van, ja, mevrouw, weet u wel wat hij gaat doen? Het is heel gevaarlijk en...
1: Oh.
3: Kan van alles gebeuren. En hij loopt met een wapen op straat. En hier en daar en ziet hij dat wel zitten.
1: Oh, daar werd je vrouw werd er helemaal
3: vrouw,
1: in betrokken.
3: Die had zoiets van, joh, ik weet niet wat jij gaat doen. Maar is het wel zo handig?
1: Ja.
3: Zei, nou ja, goed, joh, bij de marine liep hij ook met wapens op een boot. En gebeurde dat ook allemaal. Dus ik zeg, joh, hoe erg kan het zijn?
1: Ja.
3: Laten we de gok wagen.
1: Ja. Maar bleek het een match made in heaven te zijn? Dit uniform, zit jou dat echt...
3: Ik moest
1: letterlijk en figuurlijk gegoten.
3: 2 jaar heb ik echt wel moeite gehad. Omdat bij de marine ben je best wel een beetje vrij gevochten.
1: Ja.
3: Je deed van alles, er kon van alles, er mocht van alles, er gebeurde van alles. En toen je politie werd en het uniform aan ging trekken... en ik de opleiding had gedaan en de straat op ging... moet ik natuurlijk ook tegen jongetjes met een opgevoerde brommer gaan zeggen van, joh, hey, vriend.
1: Dat mag niet.
3: Die moet jij inleveren bij mij. En dan ga ik hem uit elkaar halen en dan krijg je hem half gesloopt terug. Ja, dat vond ik heel lastig.
1: Ja.
3: Ik was meer van het waarschuwen van, joh, zet dat ding even terug.
1: Ja.
3: Gooi alles erop wat erop moet.
1: Ja, begrenzen erop.
3: Eraf wat er niet... Haal eraf wat er niet op mag zitten. Ja, het waren toen...
1: Cita's.
3: Dus,
1: Cita's en rapido's.
3: Met een veil en dat soort dingen moest je die opvoeren.
1: Ik weet het.
3: Nou ja, goed, dat hebben we ook allemaal gedaan natuurlijk. Maar... Dus ik vond het zielig. Dus ik schreef de eerste 2 jaar eigenlijk geen bekeuringen. En ik waarschuwde iedereen. Dus toen moest ik wel een beetje op het matje komen.
1: Ja.
3: Toen kreeg ik een beoordeling, die was niet zo best. Want je hebt gekozen dat je bij de politie bent, dus je moet je ook zo gaan gedragen.
1: Ja.
3: En daar had ik best wel moeite mee. Maar uiteindelijk moet je dat natuurlijk wel doen, want ik heb een gezin. Ik moet het onderhouden, er moet geld binnenkomen. En zo ben ik er wel ingerold dat ik dat ging doen.
1: Ja.
3: Mensen corrigeren, aanpakken, bekeuren als dat nodig was. En niet alles wegwuiven en waarschuwen en zeggen we, joh, oké.
1: Doe dat. Mensen op straat vinden het natuurlijk altijd wel prettig als ze een waarschuwing krijgen in plaats van een bekeuring.
3: Ja.
1: Ik heb ook wel eens een waarschuwing gehad. En dan dacht ik altijd, oei, gelukkig, een waarschuwing. Geen bekeuring.
3: En waarvoor was dat?
1: Nou, als je dan eens een keer niet door groen fietst.
3: Oh jee.
1: Dat je een keer niet met je kinderen bent en denkt, ik geef altijd het goede voorbeeld. En nu, er komt echt helemaal niks aan. Dan kreeg ik wel eens een waarschuwing.
3: Toch wel even oversteken.
1: Heb ik wel eens een waarschuwing gekregen.
3: Ja
1: dat, zo gaat dat natuurlijk. We gaan het straks hebben over jouw podcast, Blauw in het Park. Want die maak jij als wijkagent bij het Zuiderpark ook nog. En dat is wel grappig, want wij kennen elkaar eigenlijk een beetje andersom. Dat ik de gast was bij Den Haag FM.
3: Ja.
1: In de tijd van het programma.
3: De Start van de Nacht.
1: Ja, dat werd gepresenteerd door Henk Press. En wat deed jij daar?
3: Ik was onderdeel van het programma. De Start van de Nacht werd gepresenteerd door Henk Bres. Samen met Ron Menke. Trudy deed de telefoon en ik deed het camerawerk.
1: Ja.
3: Het was eigenlijk helemaal in de beginperiode van kijkradio. Dat was er nog niet echt.
1: Nee.
3: Wij hebben daar gepioneerd om dat in beeld te krijgen. Ik had die spullen thuis, want ik maak ook videoreportages.
1: Superleuk.
3: En die spullen had ik op een gegeven moment een keertje meegenomen. Stekkers aangesloten. De beveiligingscameraatjes erop aangesloten. En op een gegeven moment hadden we beeld.
1: Ja.
3: En konden we dat ook uitzenden op die manier.
1: Ja.
3: En dat hebben we gepioneerd tot best iets leuks. In de studio. En,
1: ik ben een paar keer te gast geweest. Dat was wel altijd om 12 uur 's nachts. Dus het was altijd wel dat ik dacht, oh, laat opblijven. Maar wel leuk was het altijd.
3: Ja, maar dat was ook een tijd waarin Henk Bres zich echt prima voelde. Want je mocht alles zeggen.
1: Ja.
3: En hij zei ook alles.
1: Ja, dat is zeker waar. Nou, straks gaan we het hebben over jouw podcast. Dat is iets wat je nu doet. Ja. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Sommieux klaarstaan met Dark Before Dawn.
0: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

0: Altijd tijd voor Haagse artiesten op Den Haag FM. En dit was Sommieu met Dark Before Dawn.
1: Even een bakkie met de politie.
0: Bij mij in de uitzending zit Gert Frank. Hij is wijkagent in de regio bij het Zuiderpark. En daar maakt hij ook een podcast samen met collega's. Elke keer een andere. Maakt hij een podcast over hun werk. En die heet Blauw in het Park. We gaan eventjes een klein stukje luisteren van die podcast.
2: Loven en hoeveel verschillende soorten mensen we hebben hier in het Zuiderparkgebied alleen al. Dan kan dat ook niet.
3: Is dat nou heel moeilijk om in zo'n multiculturele samenleving te werken met alle verschillende talen?
2: Nou, dat vind ik van niet. Google Translate hebben we, dus daar komen we ook nog een heel eind mee. We hebben de talktelefoon. En ik vind dat je gewoon je eigen ook wel een klein beetje moet verdiepen in het geloof van de mensen.
3: Lukt
2: het
3: ook?
2: Het lukt, ja, niet altijd. Maar soms kan je met de kennis die je hebt door wel een eind komen.
3: Een van de belangrijkste eigenschappen die je nodig hebt om goed te kunnen functioneren, zei jij, is empathisch vermogen.
2: En luisteren.
3: En zijn er nog meer eigenschappen die je kan gebruiken?
2: Je kan ook fouten maken en dan moet je ook gewoon sorry zeggen tegen de mensen.
3: Gebeurt dat wel?
2: Ja, tuurlijk wel.
3: En hoe reageren die mensen daar dan op?
2: Goed. Als ik denk dat het fout gaat, of het is fout gegaan, of ik ben te fel begonnen, dan zeg ik dat ook gewoon, joh, laten we even overnieuw beginnen. Ik ben André. Nou, dat wordt geaccepteerd. En dan zie je dat alles weer als puzzelstukjes in elkaar valt. Ja.
0: Ja, je gaat in deze podcast, Gert Frank, in gesprek met collega's. Is het makkelijk om collega's te vinden voor de podcast?
3: Nou, als je ergens mee begint, dan duiken ze meestal achter de bank. Dus je moet eventjes iets vaker daarmee komen. Ze even meenemen naar de studio die wij boven hebben in het bureau. Laten zien wat er gebeurt. Dat het niet eng is. Dat het, als het fout gaat, we dat allemaal op een bepaalde manier kunnen editen. Dat het eruit is, dat het netjes klinkt. En dan krijg je wel wat vertrouwen.
0: Ja.
3: En omdat je ook een bekend gezicht bent van het bureau, gunnen ze je dat ook en doen ze daar toch wel aan mee.
0: Ja, en wie luisteren naar deze podcast?
3: Ja, dat is moeilijk natuurlijk te peilen. We kunnen wel zien hoeveel mensen er luisteren, maar
0: maar wel, wat voor reacties krijg je terug? Krijg je van de bewoners in de wijk wat terug? Van, joh, ik heb het gehoord, of ik luister altijd naar je podcast.
3: Ja, je krijgt diverse reacties terug over, ja, goed. Kijk, ik probeer een beetje te duiden de mensen ook achter het uniform. Hè?
0: Ja, en dat is het doel van de podcast. Ja,
3: en dan hoor je toch van hun van, ja, oké, dat het zoveel met jullie doet, joh. Als je bijvoorbeeld bij een ongeluk staat en iedereen staat daar met zijn cameraatje te filmen. En jij bent daar je werk aan het doen. Weet je, dat je daar zoveel hinder van hebt.
0: Ja.
3: We doen toch niks? We staan toch gewoon omheen alleen dat te filmen. Maar dat is natuurlijk heel vervelend. Jij ligt te vechten voor iemand zijn leven. En iemand anders staat voor de likes.
0: Ja.
3: Die ellende te filmen. En je kan je daar dan niet met diegene met die telefoon bemoeien. Want je bent bezig met het slachtoffer.
0: Ja.
3: En dat is echt wel irritant.
0: Ja.
3: Ga opzij. Geef de ruimte. Je bent dan bezig om mensen te redden. Om ze te helpen. Ga aan de kant staan. Ga er eentje verderop staan te filmen. Weet je wel, maar niet bij de hulpverlening in zijn nek hangen. Of opzij duwen van, joh, kan ik even kijken wat het is?
0: Ja, dat gebeurt dus.
3: Ja.
0: En dat zijn de dingen die jullie in de podcast bespreken om toch wat meer kennis te geven daarover.
3: Ja, om te laten horen wat de collega's van mij voelen en vinden. Terwijl ze toch voor jou aan het werk zijn.
0: Ja, ja.
3: Weet je wel, dat de mens achter het uniform, het zijn ook gewoon mensen. Tuurlijk, ja. Andere mensen noemen ze anders op straat. En ze komen meestal in een negatieve sfeer in aanraking met de politie. Maar ja, goed, daar ben je ook deels zelf schuldig aan.
0: Zeker.
3: Je veroorzaakt die negatieve situatie. Hè, maar het zijn ook gewoon mensen. Behandel ze gewoon als mensen. Hè. Ze komen wel hun bed uit om jouw ellende op te lossen elke dag.
0: Ja, zeker. De podcast is te beluisteren op de herkenbare, de bekende streamingsdiensten. Blauw in het Park. Leuk als mensen lekker gaan luisteren. Hoe meer, hoe beter. Wanneer komt er altijd een nieuwe aflevering?
3: Ik probeer er altijd eentje één keer in de maand te maken. Maar ja, met planning met collega's en vakanties en acties. Ik moet zo meteen ook weer naar een boerendemonstratie.
0: Ja.
3: Dan verschuift dat wel eens, vakanties ertussen. Dus ik ga nu volgende week de nieuwe opnemen.
0: Ja, superleuk. Iedereen kan gaan luisteren. En dan nog één klein dingetje, Gert Frank. Want volgend jaar mag je met pensioen.
3: Ja.
0: Kijk je er naar uit?
3: Aan de ene kant wel. Aan de andere kant vind ik het ook wel een beetje een soort engig.
0: Ja, dat snap ik.
3: Normaal gesproken ben je natuurlijk al zoveel jaar ben je gewend ergens naartoe te moeten en te gaan om daar iets te doen. En dan heb je op een gegeven moment een dag dat je dat niet meer hoeft. Dus dan zit je thuis. En ja, hoe ga je dat invullen? Daar ben ik wel serieus over aan het piekeren hoe dat moet.
0: Ik denk dat dat een heel mooi onderwerp is voor een podcast.
3: Ja.
0: Met pensioen gaan. Ik wens je in ieder geval heel veel, een heel fijn laatste jaar bij de politie actief.
3: Ja.
0: En wie weet hoe die vorm verder gaat tijdens je pensioen. Dank je wel.
3: Geen dank.

0: Little by Little van Kensington. En Little by Little van Kensington. En
1: Haagsbakkie

0: Beach Sprint. Zo zeg ik het goed.
1: Dat klopt.
0: Gelukkig. Maar dan moet ik toch even weten, wat is coastal rowing?
1: Het is een nieuwe discipline binnen de roeisport.
0: Ja?
1: Waarbij je op zee gaat roeien en je doet eerst een stukje rennen. Dan spring je je boot in. Dan doe je zo snel mogelijk over het water 500 meter afleggen en weer terug. En dan spring je weer uit de boot en dan druk je de finishknop in om de tijd weer te stoppen.
0: Kijk, dit is dus een heel snelle sport, maar die wel zeker uit twee verschillende technieken bestaat. Want je moet en kunnen rennen.
1: Ja, zeker.
0: En roeien.
1: Ja.
2: Ja.
0: En hoe lang bestaat die sport dan al? Je zegt vrij nieuw.
2: Ja, het is vrij nieuw. Je hebt bijvoorbeeld ook het endurance gedeelte. Dus dat is echt lang een stuk op zee roeien. En wij organiseren deze wedstrijd nu 5 jaar.
1: Ja.
2: Waarvan 3 jaar het NK. Dus het is een wedstrijd waarin studenten en de topsport samenkomen.
0: Ja.
2: Dus we hebben eigenlijk 2 banen. En dat is een studentenbaan en een NK-baan.
0: Ja, want dat gebeurt best wel veel onder studenten. En dan zitten er meerdere in een boot.
1: Ja, zeker. Je kunt hier in je eentje in de boot starten, met z'n tweeën of met z'n vieren. Dus het is allemaal verschillende mogelijkheden. En ook nieuw binnen het coastal roeien is dat je met verschillende combinaties kunt roeien. Dus je kunt ook man-vrouw verhouding of gewoon alleen man of alleen vrouw. En het is ook voor het eerst in 2028 op de Olympische Spelen in Los Angeles. Dus nu is het eigenlijk ook de voorrondes voor de selectie wie daar allemaal naartoe gaan. En het is wel een heel leuke wedstrijd.
0: En zijn Nederlanders hier goed in?
2: Het wordt wel steeds serieuzer genomen. Dat zeker. En we zijn hard aan het trainen. Dus ik ben benieuwd naar de Olympische Spelen, wat daar gaat gebeuren.
0: En wat voor team zit jij, Juri?
2: Wij komen zelf uit Wageningen.
0: Ja.
2: En wij doen dan gladroeien. Dus dat is eigenlijk gewoon op vlak water op een rivier. En dit is echt op zee in Scheveningen.
0: Ja, dus maar dat, daar train jij dus niet. Jullie trainen. Wacht even. Zitten jullie samen in een team?
2: We organiseren de wedstrijd.
0: Ja. Jullie organiseren de wedstrijd, ja. Maar je doet niet mee?
2: Nee.
0: Oké. Maar gaat dat dan niet kriebelen?
2: Vorig jaar meegedaan en toen ben ik 3e geworden in het mixveld van het NK. Dus er is zeker kans. Dus het is ook echt wel heel leuk om mee te doen, hoor. Maar het is ook heel leuk om te organiseren.
0: Oké. Maar nu doe je dadelijk. Nou, je hebt er allebei een keer mee gedaan. Een keer georganiseerd, een keer meegedaan. En wat wordt dan volgend jaar? Meedoen of organiseren?
2: Ja, ik ben nog wel van plan nog een jaar te organiseren. Maar goed, als ik niet mee ga doen, dan ga ik. Of als ik niet ga organiseren, dan ga ik meedoen. Zeker.
0: Oh ja.
1: Zeker.
0: Oké, maar wat is het grootste verschil tussen glad water in een kanaal of een gracht roeien of de zee?
1: Het grote verschil is dat je bij de zee heel veel golven erbij hebt, heel veel wind erbij. Het maakt het eigenlijk veel dynamischer, waardoor je veel meer moet anticiperen op je omgeving en op wat er gebeurt. En bij glad roeien is het heel veel technischer, omdat het natuurlijk veel minder weerstand van het water is. Waardoor het gewoon echt een hele andere tak van sport is. Ook roeien bij het coastal roeien met altijd met 2 palen. En bij het glad roeien heb je de mogelijkheid of om met 1 paal te roeien met meerdere mensen in de boot, of met 2 palen in je hand.
0: En een palen is een paddel.
1: Ja, een paddel.
0: Ja, ik denk met een paal. Wat voor paal? Een paddel noem je dus een paal bij jullie. Oké. En dus Nederland wordt steeds serieuzer. Hoe groot is de kans dat er Nederlander mee gaat doen aan de Olympische Spelen op het coastal rowing?
1: Best wel groot, denk ik zeker, ja. En zeker ook omdat het dus voor het eerst een Olympisch onderdeel wordt. Dan is het zeker een mooie mogelijkheid dat er veel van een aantal Nederlanders zich kunnen gaan plaatsen. Ze zijn ook al hard ervoor aan het trainen. En er zijn al heel het seizoen een aantal wedstrijden bezig. Dus dit is ook echt de afsluitende wedstrijd van het seizoen om ook het klassement te bepalen. Dus het is wel een hele mooie wedstrijd om te mogen organiseren en bij te mogen zijn.
0: Geweldig. En wanneer gaat dit plaatsvinden?
1: 11 en 12 juli.
0: 11 en 12 juli, volgend weekend. Op Scheveningen, waar moeten we ons verzamelen als we willen komen kijken?
1: Bij Jump Team, de watersportvereniging hier in Scheveningen.
0: Ja, vanaf het havenhoofd voorbij Heart Beach bij Jump Team.
1: Ja.
0: Geweldig. Onwijs bedankt dat jullie dit even wilden komen vertellen. Maar vooral natuurlijk dat jullie het organiseren.
1: Ja,
2: ja zeker.
0: En toi, toi, toi voor alle potentiële winnaars.
2: Ja, dankjewel.
1: Dankjewel.

0: till dawn. Up till dawn on the move van Lucas en Steve.
1: En nu is het tijd voor...
0: Het is tijd om even te schakelen met mijn collega Lara. Want zij staat ergens in Den Haag. Omdat het vandaag Kitty Kossie is. En zij gaat eens eventjes kijken wat er allemaal te doen is. En vandaag, op dit moment, staat ze bij het Kitty Kossie Junior viering op het Lange Voorhout. Goedemorgen, Lara.
2: Hey, goedemorgen Jessica. Hoor je mij goed?
0: Jazeker.
2: Ja, super. Nee, ik sta inderdaad op het Lange Voorhout bij de Kitty Kottie Junior. Het zijn net klaar met speeches en er stonden verschillende mensen op het podium. Ik zie heel veel kinderen opstaan. Ze gaan volgens mij allemaal workshops doen. Ze hebben lekker weer meegenomen. Het zonnetje schijnt. En ik sta hier naast Kita, volgens mij.
3: Ja, zeker. Hi, goedemorgen.
2: Het is een drukke boel, hè? Wat is er aan de hand hier?
3: Ja, we doen dus vandaag voor het eerst Kitty Kottie Junior. En het zijn een heleboel scholen. We hebben 3 scholen, 180 kinderen. Die hebben net hun plenair programma gehad. En op dit moment gaan ze nu allemaal hun workshops in. We hebben Kika te Kitty Kottie. Daar krijgen ze een Kitty Kottie muziekles. We hebben een Awassa workshop dans. We hebben beleefde cultuur, waar ze te maken krijgen, uitleg krijgen over wat is Heri Heri, waar bestaat het uit, hoe smaakt het. Er is ook een proeverij daar. En we hebben ook nog Den Haag Slavernij Workshop daarachter, achter de mooie vlaggen. En daar legt Rudy van der Beek uit wat nou de connectie is tussen Den Haag Slavernij en vooral ook met het Lange Voorhout hier.
2: En het plenaire programma, wat hield dat een beetje in?
3: Daar hebben we eerst de kinderen welkom geheten. Onze voorzitter Lien Kalender heeft dat gedaan. Vervolgens hebben ze even naar een aflevering van Verborgen Verhalen gekeken, waarin uitgelegd wordt wat de transatlantische slavernij is. En daarna is mevrouw Maria Fonseca, zij is een van de inheemse sleutelfiguren uit Den Haag. Die heeft verteld over de inheemse achtergrond in de transatlantische slavernij. Joan Winsak die heeft iets verteld over haar voormoeder Afiba, die een van de vrijgekochte vrouwen was tijdens de transatlantische slavernij. En Rowell heeft een heel mooi optreden gegeven met werkliederen.
2: Ja, ik hoorde het. En er gebeurt nu op de achtergrond ook iets. Wat is hij aan het doen?
3: Hij geeft de kinderen nu ook weer een workshop, maar hij introduceert de instrumenten die op de eilanden tijdens de transatlantische slavernij verboden waren, maar die ze toch hebben gebruikt stiekem om met elkaar te communiceren, om met elkaar werkliederen over te brengen, boodschappen, geheime boodschappen over te brengen naar elkaar. Dus dat laat hij nu aan de kinderen zien en gaat hij met de kinderen ook zelf werkliederen maken.
2: Wat gaaf, want wat is dat voor instrument?
3: Nu moet je wel je me hele moeilijke vragen.
2: Snap ik. Het ziet eruit als een hoorn.
3: Ja, het lijkt een chappie, maar ik durf het niet te zeggen, eerlijk.
2: Gaan we dadelijk nog wel even navragen. En waarom is het, er zijn heel veel kinderen hier aanwezig. Het is de 6e editie van Kitty Kottie dit jaar. Waarom is het belangrijk voor kinderen om dit mee te krijgen?
3: Ja, voor ons is dit de eerste keer dat we Kitty Kottie Junior doen. Dus het is echt een pilot. Een beetje uit de hand.
2: Primeur.
3: Ja, het is een uit de hand gelopen pilot. Want we gingen uit van 30, 60 kinderen. En op een gegeven moment hadden we 3 scholen. Dus dat we dachten, oké, stop, we kunnen dit niet aan. Maar het is zo belangrijk, want het is belangrijk dat deze geschiedenis ook echt verankerd wordt in de stad. En ja, weet je, wat je leert geef je door. Dus waarom gaan we niet gewoon jong beginnen? En als die kids dat nu al meekrijgen, dan begrijpen ze elkaar beter in de les. Begrijpen ze waarom zijn er mensen van verschillende kleuren in de stad, in mijn klas. Dus beginnen we lekker jong geleerd oud gedaan. Ja.
2: En ik zie ook heel veel mensen met traditionele kledij, kan ik het zo noemen. Ja. Ik sta hier naast Esdira. Je ziet er prachtig uit. Kun je een beetje omschrijven wat je aan hebt?
4: Ik heb een kotto aan. Dus dat is traditionele Surinaamse kleding. Wat ik op mijn hoofd heb, dat noem je een anissa. En speciaal voor Kitty Kottie heb ik het vandaag aangetrokken.
2: Het ziet er echt prachtig uit. Ik zie gouden lijntjes erop inderdaad. Het is groen en paars en donkergroen. Prachtig is het.
4: Dankjewel. Ja, het is een beetje batik-achtig. En dat vind ik eigenlijk heel erg mooi dat het weer laat zien dat in Suriname zoveel volken met elkaar samen kunnen leven. Omdat batik natuurlijk van oorsprong niet per se Surinaams is. Maar nu inmiddels wel natuurlijk. Dus het laat gewoon zien wat eenheid kan zijn voor mij.
2: Nou, het ziet er heel goed geregeld uit, meiden. Ik ga ook even zo langs de workshops kijken. Ik wil jullie heel veel plezier en succes wensen vandaag. En ik denk dat het wel goed gaat komen.
3: Absoluut.
5: Dank je wel.
2: Super. Nou, je hoort het, Jessica. Het is een drukke boel hier. Ik zie overal kinderen bij workshops staan. Ik zie kinderen dansen en er wordt muziek gemaakt. Het is een drukke boel, maar het is heel mooi om te zien.
0: Ja, geweldig initiatief. En inderdaad, de kinderen zijn de toekomst. Dus dat Kitty Kotti Junior vind ik een uitstekend idee. Dank je wel voor je verslag en we spreken je het volgende uur nog een keer.
2: Helemaal goed.
0: Miley Cyrus met Secrets.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
2: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
3: Iedereen begrijpt elkaar.
4: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
5: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
7: Het nieuws op Den Haag FM. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi is jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
8: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
7: Kobi van der Kooi over de duo-schulden, zoals ze worden genoemd. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en de ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Maar de renovatie biedt volgens Pieter Ginwis van de ChristenUnie en D66er Henk-Jan Oosterhuis kansen om dit historische deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven. Ze denken daarbij aan bijvoorbeeld een parlementair bezoekerscentrum. Het weer dan nog, periode met zon. Vanmiddag ook kans op een kleine bui. Het wordt zo'n 22, 23 graden. Morgen wat meer bewolking en ook regen. En later op de dag klaart het morgen op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
6: Nu Haags Bakkie met Jessica Mendels.
9: We trappen dit tweede uur af met Calvin Harris en Clementine.

0: Dit is Haags Bakkie met Jessica Mendels. 100%
1: Haags. Goedemorgen, wat fijn dat je nog steeds of inmiddels luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels. Het is 11 minuten over 11. Oh, dat is een mooie tijdstip, 11 over 11. Op deze woensdag 1 juli. Ja, dat is alweer een nieuwe maand begonnen. Het is Kitty Kottie vandaag. Dat is een mooie feestdag. De afschaffing van de slavernij wordt vandaag de hele dag gevierd. Dat wordt over het algemeen in ieder geval omlijst met lekker eten. Namelijk Heri Heri. Ook in de Amare is er Free Heri Heri vandaag. Dus daar kan je lekker gaan proeven als je dat nog nooit gegeten hebt. Of gewoon als je mee wil vieren. In dit uur hebben we straks de rubriek Nieuws uit de wijk. En Theo is mijn gast. Hij woont in de wijk Zuiderpark. En dat is stadsdeel Eskamp. Ik ga nog bellen met duinwachter Danny. En ik ga nog even schakelen met Lara, die dadelijk weer verplaatst is naar het Haagse Filmhuis. Om te kijken hoe ze daar Kitty Kottie vieren. Maar eerst
0: Effen na 11.
1: De Effen na 11. Twee nummers van Louis Capaldi. We doen natuurlijk het artiesten ABC. We zijn bij de letter L aangekomen. Van hem had ik vandaag twee nummers. Someone You Loved en Before You Go. Ja, en ik laat het altijd een beetje van het laatste moment afhangen hoe ik me voel. En dan luister ik even naar dat fragment op Instagram. En dan denk ik, ja, hier heb ik zin in. En ik had eigenlijk onwijs veel zin in Before You Go. Want daar zet hij zo'n ontzettend rauwe stem op. En lekker een beetje dramatische uithalen zitten erin. Alleen de meerderheid was het niet met mij eens. Want meer dan 60% van de stemmen gingen juist naar die andere Someone You Loved. En die is natuurlijk ook prachtig. En die ga ik voor je draaien. Dit is Louis Capaldi.

0: Wat een mooi liedje, hè? Someone You Loved van Louis Capaldi. En hij was de winnaar van de FNL vandaag.
1: Nieuws uit de wijk.
0: Het is woensdag en op woensdag hebben wij vast de rubriek Nieuws uit de wijk. Op deze manier kunnen we natuurlijk onze rubriek lekker spreiden. We hebben 8 stadsdelen in Den Haag. En 44 wijken. Nou, dat zijn er best veel. Vandaag, ja, het is wel leuk, want in het eerste uur hadden we de wijkagent uit deze wijk al in de uitzending. De wijk Zuiderpark staat centraal en dat is stadsdeel Eskamp. Hier in de studio is Theo. Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Wat fijn dat je er bent.
2: Dankjewel.
0: We gaan het over jouw wijk hebben, maar het is nog niet zo heel lang jouw wijk, hè?
2: Nee. Ik woon daar maar 9 maanden.
0: Sinds 9 maanden. En waar woonde je daarvoor?
2: Ik heb in Laak gewoond.
0: Laak. En daar ben je ook geboren in Laak? Of heb je ook nog een ander plekje in Den Haag gewoond?
2: Nee, ik ben geboren in Ghana. En toen ik 11 jaar was, ben ik naar Lelystad verhuisd. En
0: wow.
2: Ging meteen in Laak wonen.
0: Ja.
2: Ik heb daar 10 jaar gewoond. En nu woon ik 9 maanden in Zuidpark.
0: Ja, dus jouw kennismaking met Nederland was Laak. Het Laakkwartier.
2: Ja, ja.
0: En was dat een goede indruk meteen?
2: Zeker, het was een multiculturele wijk. Dus je hebt echt veel verschillende mensen. Dus je leert ook echt van verschillende mensen. En je zit niet in een bubbel.
0: Nee.
2: Dus
0: nee.
2: Ik vond het wel een mooie ervaring.
0: En nu ben je onlangs verhuisd naar Zuiderpark.
2: Ja.
0: Ben je gewoon met je vader en je moeder verhuisd? Of ging je op jezelf wonen? Waarvoor ben je verhuisd?
2: Ik woon daar met mijn vader en broer en broertje. We zijn daar verhuisd.
0: Ja. Oké, dus jullie zijn met het gezin verhuisd.
2: Ja.
0: En naar wat voor soort huis zijn jullie verhuisd?
2: We wonen in een flatgebouw. Zit aan de Martendijkslaan.
0: Welke verdieping?
2: We zitten aan de tweede verdieping.
0: Tweede verdieping, oké. Ja. Dus niet zo heel hoog.
2: Nee.
0: Misschien wel leuk uitzicht, maar ook in ieder geval niet zo heet de afgelopen week dat de zon er de hele tijd zo op staat.
2: Nee, het was wel heet in onze kamer.
0: Toch wel?
2: Ja.
0: En wat voor mensen wonen er bij jullie op de galerij?
2: Het is eigenlijk best wel te vergelijken met Laak. Het is ook heel erg divers. Die mensen spreken ook andere talen, dus je leert ook wel van verschillende mensen, ook van verschillende culturen, hun normen en waarden. Dus het is eigenlijk niks veranderd. Het is gewoon alleen ja, postcode, maar
0: ja, een ander postcode.
2: Het is hetzelfde, ja.
0: Ja. En wonen er veel, want verschillende achtergronden, veel verschillende culturele afkomsten.
2: Ja.
0: Maar qua leeftijd, zitten er veel mensen met jonge kinderen? Zitten er veel senioren? Zijn er veel gezinnen zoals jullie met studerende kinderen?
2: Ja, er zijn vooral gezinnen eigenlijk, ja. Ja, gezinnen met jonge kinderen.
0: Is er één ding is wat heel erg anders is tussen Laak en Zuiderpark? Is denk ik dat je nu in een veel groenere wijk woont.
2: Ja, dat klopt. Ja, ik loop wel eens door het Zuiderpark. Als ik bijvoorbeeld naar het Basic Fit ga, loop ik altijd gewoon door het Zuiderpark heen. Dus dat is het verschil. Ja, het is meer heel veel groen.
0: Ja.
2: Vergeleken
0: en vind je dat fijn?
2: Ja, dat vind ik wel fijn. Ja. Als je dan aan de loop bent, dan komen ook heel veel creatieve ideeën.
0: Ja.
2: En ja, ik vind het heel fijn om dan de connectie te maken met de natuur op dat manier.
0: Ja, dat is mooi. Weten we dus al, je woont in een flat. Je woont in het stadsdeel Eskamp, wijk Zuiderpark. Wat zijn de herkenningspunten als iemand vraagt van hey, je bent verhuisd en waar woon je nu?
2: Ja.
0: Hoe leg jij dat dan uit als mensen niet zo bekend zijn met de straatnamen?
2: Ik zeg toch wel die iconische gebouw, de gemeentehuis.
0: Ja, Strijkijzer.
2: Ja, die vind ik wel heel erg mooi. Ik vind die architectuur heel erg mooi, dus dat refereer ik altijd naar.
0: Want daar woon je vlakbij?
2: Ja, ik woon daarachter.
0: Ja. Oh ja, dat is wel een heel goed herkenningspunt. Ja, en dan mijn volgende vraag is, waar doe je dan je boodschappen? Maar dat kan ik dan ook wel een beetje invullen.
2: Je hebt heel veel verschillende winkels. Dus soms ga je dan wel naar de Turkse slagerij of soms ga ik naar de Jumo. Het ligt eraan.
0: Maar je zit vlak bij de Leiweg eigenlijk.
2: Ja, je zit bij de Leiweg, ja.
0: Ja, en daar kan je al je boodschapjes doen.
2: Ja, precies.
0: En ben jij 22, dus je speelt niet echt meer in de speeltuin.
2: Nee.
0: Maar zijn er wel veel speeltuinen daar waar jij woont?
2: Waar ik woon? Nou, niet zoveel eigenlijk, nee.
0: Maar het Zuiderpark is natuurlijk wel een heel groot speelgebied.
2: Ja.
0: En daar wil ik het straks ook even over hebben. Want ja, je stond onlangs ook in het Algemeen Dagblad met iets wat jij hebt ontwikkeld. Daar wil ik natuurlijk zo meteen veel meer van weten. Maar eerst is het tijd voor Haagse muziek op Den Haag FM. En ik heb Vos klaarstaan met A Magical Mystery.
1: Muziek uit je eigen stad hoor je op Den Haag FM.

0: René Geelhoed en zijn band Vos, Magical Mystery. Op Den Haag FM maken we natuurlijk altijd extra tijd voor de Haagse artiesten.
1: Nieuws uit de wijk.
0: En op woensdag hebben we nieuws uit de wijk. De wijk is Zuiderpark. En het stadsdeel is Eskamp, wat nu centraal staat. En Theo is mijn gast. Hij woont sinds 9 maanden in Zuiderpark. Niet in het park, maar in de wijk Zuiderpark. Nou, hij woont daar in een flat met zijn vader en 2 broers. En onlangs stond jij in de krant, Theo. Want jij had een vurige wens. Toen je nog in Laak woonde, wilde je graag basketballen op een basketbalveldje.
2: Ja.
0: En toen ging je op zoek naar waar dat dan misschien zou kunnen zijn.
2: Ja, klopt.
0: Neem mij even mee hoe dat toen ging.
2: Ja, dus ik had een idee en ik wilde dat heel graag met de gemeente delen. Dus het basketbalveld. Dus toen zocht ik naar manieren hoe ik dit kan communiceren naar de gemeente. Maar ik kwam eigenlijk op een dode pad. Er was helemaal geen platform waarmee jongeren hun stem met de gemeente kunnen delen.
0: Ja.
2: Dus en toen dacht ik, ik kan heel boos zijn of ik kan meteen een oplossing zoeken. Dus ik koos voor de tweede. Ik ging naar oplossing. Dus ik ging naar LinkedIn en keek eigenlijk allemaal mensen die bij gemeentes werken en die verantwoordelijk zijn voor de innovatie in de stad.
0: Ja.
2: Dus ik had bericht gestuurd dat ik de kloof wil dichten tussen jongeren en de gemeente.
0: Ja.
2: En ik mocht daar stage lopen. En na mijn stage mocht ik blijven werken om aan een project te werken.
0: En wat was dat project?
2: Het project was hoe kunnen we jongeren op laagdrempelige manier betrekken bij gemeentelijke vragen.
0: Ja, en wanneer deed je deze stage dan? Want je deed gewoon een opleiding.
2: Ja.
0: En je hoefde niet per se een stage te lopen voor de opleiding.
2: Ja, ik moest wel een stage lopen.
0: Oké.
2: Ja, het was zo, denk ik, 3 jaar geleden. Want toen deed ik nog mbo.
0: Ja.
2: Dus het is denk ik 3 jaar geleden, ja.
0: En toen heb je stage gelopen en toen ging jij een project afmaken. Wat was het project?
2: Ja, dus het project was hoe kan je jongeren bereiken tussen de 16 en 24 jaar oud. En hoe kun je ze mee laten denken over projecten in een wijk. En dat was uiteindelijk een participatie-app geworden. Ja, geen participatie-app, maar een app waar je mee kan denken over de buurt.
0: Hoe ziet die app eruit?
2: Nou ja, die app heeft 4 verschillende elementen. Je kan eigenlijk meedenken op verschillende manieren. Je hebt de Tinder-actie. Je hebt het Tinder-concept en dat is eigenlijk gebaseerd op Tinder. Dus je krijgt een soort van een stelling. Je swipe naar rechts als je het mee eens bent en je swipe naar links als je het niet mee eens bent. En de andere is een emoji-slider. Hier zou je bijvoorbeeld vragen kunnen beantwoorden op basis van je gevoel en emoji. Dus je krijgt een vraag. Dan kan je bijvoorbeeld beantwoorden. Dus de vraag zou kunnen zijn, wat vind je van de speeltuin bij jou in de buurt? En stel, je bent heel erg tevreden, dan swipe het helemaal naar
0: lachenbekje.
2: Naar lachen. En stel je vindt de speeltuinen niet leuk, dan ga je eigenlijk helemaal naar links van met boze gezicht.
0: Ja.
2: En de laatste is zo'n dilemma. En dit zou bijvoorbeeld kunnen inzetten wanneer die gemeente bepaalde keuzes moeten maken. En die willen ze graag voorleggen aan jongeren. Dus bijvoorbeeld het kan over zijn van wil je brede fietspaden of meer groen in je wijk.
0: Ja.
2: Dus dan kunnen jongeren daarop selecteren welke zij interessanter vinden.
0: Ja, en dat is natuurlijk heel mooi. Want jongeren zijn nu jong, maar dadelijk zijn ze gewoon de volwassenen die kinderen krijgen.
2: Ja.
0: Is deze app al actief?
2: Hij is wel actief en het is gebruikt om een pilot te draaien in de wijk Ippenburg. En de stadsdeel weet ik niet meer. Maar daar hebben jongeren meegedacht. En volgens uit mijn hoofd hebben 287 jongeren meegedacht.
0: Ja.
2: Dus het is wel heel erg tof om te zien.
0: Dat het werkt.
2: Dat het werkt, ja.
0: Ja. En je hebt die stage gelopen en je hebt dat project zo uitgerold, zeg maar. Mede door jou. Is er nu al een basketbalveld ergens?
2: Nee, helaas niet. Nee, er was helaas geen plek voor basketbalveld meer.
0: Maar is er nu in het Zuiderpark misschien wel een basketbalveld?
2: Nee, tot nu toe.
0: Daar is best wel plek.
2: Nee, daar is wel plek, ja.
0: En je weet nu de mensen te bereiken binnen de gemeente.
2: Ja, misschien is dit een oproep naar de wijkbeheerder van Zuiderpark.
0: Ja, ik zou als ik jou was toch nog even kijken of jij ergens een basketbalveldje in het Zuiderpark kan uitrollen.
2: Ja.
0: Ja, dat zou wel leuk zijn, want dan kunnen we vertellen dat er ook echt geluisterd wordt naar de jonge volwassen mensen in de wijk.
2: Precies.
0: Theo, ontzettend leuk dat jij hier bij mij te gast was in Nieuws uit de Wijk. En ga zo door.
2: Yes, dankjewel. Den Haag.

0: Teddy Swims, Mr. Know-It-All on the Voorhoorde, Katy Perry met Last Friday Night.
1: Even ontspannen in de natuur met duinwachter Danny.
0: Ja, eventjes door de neus in, door de mond uit. Even ontspannen, even rusten. Want we gaan naar Danny luisteren. Goedemorgen, Dan.
2: Goedemorgen, Jessica.
0: Ja, je staat nu niet in de duinen.
2: Nee, klopt. Ik ben nu nog thuis.
0: Je bent nog thuis? Je hebt avonddienst.
2: Ja, ik heb avonddienst en die start om 2:30.
0: Dat is wel lekker, zeg. Van 2:30 tot?
2: Tot 11:00.
0: Tot 11:00, oké.
2: Ja.
0: En dat is natuurlijk wel een heerlijke dienst in de zomer.
2: Dat zijn heerlijke diensten. Zeker met die temperaturen nu, met het zonnetje, de blauwe lucht erbij. Ja, het blijft lekker lang licht.
0: Dus ja, dat.
2: Als je naar huis gaat, dan is het zelfs nog licht. In de winter is het natuurlijk heel vroeg donker.
0: Ja.
2: Dus dan heb je ook heel snel al, oh ja, het is al avond, terwijl het einde middag is.
0: Ja.
2: En nu is het, oh ja, het is nog licht, maar het is al 11:00. Heel raar, maar wel lekker om zo je dienst te draaien.
0: Ja.
2: Gewoon lekker, tot lekker laat op mogen blijven en genieten van de natuur, de duinen. En het is altijd prachtig, zo'n avonddienst in de duinen.
0: Ja, geweldig. Mooi. En wat ga je dan vanavond doen? Wat staat er op het programma?
2: Vanavond gaan we sowieso even wat plekjes af waar we denken waar mensen over het hek heen kunnen gaan. En het is natuurlijk voor een bepaalde gedeelte van scholieren die hebben al vakantie. Dus die gaan toch stiekem nog even de duinen insnieken en proberen lekker het verboden gebied in. Dus die plekjes gaan we nog even afkijken of er nog wat mensen zitten. En verder zijn we ook gewoon voor de bezoekers die door het duingebied heen lopen vraagbaak van als ze dingetjes zien of wat willen weten over de duinen. Dus het is altijd superleuk en de sfeer is ook altijd heel gezellig.
0: Ja, dat kan me voorstellen. Tot hoe laat mogen we eigenlijk de duinen in?
2: In bijna alle gedeeltes mag je gewoon 24/7 de duinen.
0: Okay.
2: Maar er zijn een bepaalde gedeeltes zoals de Keivoek Bierlab en Zolleveld. En die zijn na zonsondergang dicht. Dus als het donker is, mag je daar niet meer zijn.
0: Nee, precies. En dat gaat het hele jaar veranderd, die tijd dus. Want als de zon onder is, dan sluit het.
2: Ja, ja.
0: Met de biologische ritme van de dieren mee.
2: Ja, precies. Ja.
0: Nou,
2: ja,
0: fantastisch.
2: Je ziet ook altijd dat als het rond etenstijd is, gaan heel veel mensen weer naar huis toe om te gaan eten. En dan zie je in één keer dat alle reeën tevoorschijn komen.
0: Ja.
2: En dan zie je af en toe weer konijntjes huppelen. Ja, en sowieso zijn hun wat vaker actief tijdens ons ondergang of opkomst. Maar je ziet ook echt dat het dan wat rustiger wordt en dat je dan meer dieren ziet soms dan mensen.
0: Ja,
2: dat is heel leuk.
0: Ja, en we kunnen jou natuurlijk ook volgen op Instagram. En dan kunnen we misschien vanavond wel wat leuke wildlife fotootjes verwachten.
2: Ja. Ja, ik hou altijd op mijn Insta hou ik alles bij wat ik zie. Soms gaat het wel wat sneller dan mijn camera kan vastleggen.
0: Oh ja.
2: Maar ik probeer altijd alle mooie momentjes, ook met de dieren. Als ik reetjes zie of konijnen, dan probeer ik ze altijd wel op te nemen. En dat ik de mensen thuis ook mee kan nemen in het duingebied van wat ik zie.
0: Ja.
2: En waarvoor ik mijn werk doe.
0: Ja, precies. Dus wij kunnen je allemaal volgen op Instagram, @duinwachterDanny.
2: Ja, zeker doen. Ja.
0: Nou, ik wens je een hele fijne dienst vanavond. En ik spreek je volgende week weer.
2: Volgende week ben ik op vakantie.
0: Oh ja, dat is waar. Volgende week spreek ik je niet. Ik wens je een hele fijne vakantie.
2: Yes, dankjewel.
0: Bye bye.
2: Yes, doei doei.

echte De Haagse Duinen schud je wakker voor het weekend. Met een show bomvol Haagse gezelligheid. Ga mee op avontuur in de Hofstad. Gezellige gasten vertellen waar hun Haagse hart sneller van gaat kloppen. En geniet van Haagse artiesten met nieuwe muziek. Tune elke zaterdag tussen 9 en 11 in voor je wekelijkse dosis ADHD. Natuurlijk op jouw favoriete zender Den Haag FM.

0: I love you, I'm sorry van Gracie Abrams. En daarvoor hoorde je Benson Boone met Sorry, I'm Here for Someone Else.
1: Je luistert naar Haags Bakkie met Jessica Mendels.
0: En onze verslaggever Lara, die staat inmiddels in het filmhuis, hier schuin tegenover de studio op het Spui. En zij is daar omdat het natuurlijk vandaag Kitty Kottie is. En overal in de stad wordt dat gevierd. Goedemorgen, Lara.
2: Hi, goedemiddag bijna. Hè?
0: Nog een kwartiertje. Ja. Ik weet, in mijn programma hoef ik nooit middag te zeggen, want het stopt op het middaguur.
2: Ja,
0: maar jij bent heel, je hebt je snel verplaatst. Van het lange verhoud ben je inmiddels weer bij het filmhuis.
2: Ja, ik ben lekker door de zon naar het filmhuis gelopen, inderdaad.
0: En
2: ik zit
0: goed
2: op de... Ja, heerlijk. Het is goed weer vandaag op Kitty Kottie. En ik zit op de derde verdieping van het filmhuis. Ik ben er zelf nog nooit geweest.

0: Studio B, als ik het goed heb. En omheen staan allemaal tafels en stoelen en hele oude filmapparatuur. Dus best wel cool om te zien hoe dat allemaal hier tentoongesteld staat. Maar dat is niet waar het vandaag om draait, want ik zit naast Shivani. En Shivani gaat hier een workshop geven.
1: Dat klopt.
2: Ja.
0: En wat gaat die workshop inhouden? Wat ga jij doen vandaag?
1: Ik ga eerst de deelnemers vertellen over de Surinaamse Klederdag en het cultureel erfgoed van Suriname. Wat ik eigenlijk zelf voornamelijk daar onderzoek naar heb gedaan. En verder gaan we dus echt in op wat is de Klederdag en wat betekent het voor mij en wat betekent het voor jou. Waar komt het vandaan en wat is het? Wat is een kotel, wat is een kimona, wat is een anisa en waar komt het vandaan? En wat is het verhaal erachter? En vervolgens gaan we aan de slag met een eigen patch. De deelnemers mogen een patch maken. Helemaal geïnspireerd op hun interpretatie van wat Suriname is voor hun. En daarbij geleid ik ze in. Ja.
0: Want het is een patchmaking workshop. Wat is een patch?
1: Een patch is eigenlijk gewoon een stukje stof. Vaak naai je dat dan op andere kleding of ook op een tas bijvoorbeeld. Eigenlijk alles wat stof is, daar kan je een patch op naaien of strijken.
0: En je vertelde net al een beetje kort tegen mij, je hebt allemaal dingen meegenomen. Wat kunnen mensen precies maken?
1: Ik heb veld meegenomen in de kleuren van de Surinaamse vlag. Dus die kunnen ze gebruiken. En stencils met de omtrek van Suriname. Maar ook bijvoorbeeld de omtrek van een Monstera-blad of de ster in de Surinaamse vlag. Verder heb ik ook madrasstof meegenomen, pangi-stof en ook batik. Dus dat kunnen ze allemaal gebruiken. En zelfs ook kraaltjes en schelpjes.
0: Oh, dat klinkt wel heel interessant. Zou best een mooie patch worden. Maar ik zelf ben niet zo heel creatief. Ik kan eigenlijk helemaal niks met borduren, met alles. Komt het dan goed bij mij als ik meedoe?
1: Zeker. Ik ga de deelnemers helemaal begeleiden. Je hoeft niet eens naar ervaring te hebben. We gaan gewoon aan de slag met textiellijm en scharen. En het wordt gewoon een leuke knutselmiddag eigenlijk.
0: En je vertelde de deelnemers wat Suriname voor hen betekent. Wat betekent het voor jou?
1: Suriname betekent voor mij trots, maar voornamelijk het opzoeken van je trots. Veel mensen van mijn leeftijd die hebben niet echt veel meegekregen van de cultuur of van de taal of van de Klederdag in mijn geval. Maar wat ik wil meegeven aan de gemeenschap is dat het niet erg is om daar naar op zoek te gaan. En dat het nooit te laat is om meer te weten over je eigen cultuur.
0: Ja, heel mooi. En je hebt zelf al een hele mooie outfit aan. Heb je dit zelf gemaakt toevallig? Of wat kan je hier eens over vertellen? Want ik zie een hele mooie witte broek met een lap stof eroverheen. Eigenlijk wat je dadelijk gaat doen. Heeft dit ook een betekenis? Of?
1: Ja, zeker. Deze outfit is inderdaad zelf gemaakt. En deze kleding verkoop ik ook onder de kledinglijn Chef's Crossy. En het zijn eigenlijk allemaal hedendaagse ontwerpen, maar er zitten Surinaamse elementen in verwerkt. En in dit geval is dat de stof madras, oftewel pangi-stof in Surinaams bekend. En deze stof heeft een hele rijke geschiedenis. Dat gaat helemaal terug naar het slavernijverleden, waar deze stof dus uit India kwam en is verscheept naar de Cariben en helemaal is opgenomen in het cultureel erfgoed. En daar maak ik dus kleren mee.
0: Wauw, wat mega interessant. En je vertelde net al een beetje, want hoe ben je hierbij gekomen? Wat heb je gestudeerd? Je bent zo crea-bea bezig met al deze stof.
1: Ja, ik kom gewoon van het LSC Mondriaan in Den Haag. Daar heb ik de opleiding Fashion Tailor gevolgd. En ik kwam eigenlijk erachter dat ik bijna alleen maar over westerse mode heb geleerd in mijn ene laatste jaar. Dus toen besloot ik om eigenlijk aan de slag te gaan met de Surinaamse cultuur en met het Surinaamse klederdracht. Vanuit eigen onderzoek en vervolgens een eindejaarscollectie gemaakt. Helemaal geïnspireerd op de klederdracht met een soort herinterpretatie en een moderne touch.
0: Ja, super, super goed van je, wil ik eigenlijk zeggen. De workshop begint om 12:30, als ik het goed heb. Mensen kunnen gewoon nog steeds binnenlopen. Wat hoop je dat mensen meenemen van jouw workshop?
1: Ik hoop dat mensen de patch meenemen naar huis of naar hun ouders, naar vrienden en gaan praten over de cultuur. En praten met elkaar wat dus Suriname voor hun betekent. En die trots op hun eigen manier kunnen uitdragen.
0: Ja, heel duidelijk verhaal. Je hoort het, Jessica. Er is dadelijk om 12:30 een workshop hier dus in het filmhuis. En mensen kunnen gewoon nog binnenlopen. Het belooft heel crea-bea en heel interessant te worden. Er wordt ook een presentatie gegeven door Shivani zelf. Dus ik zou zeggen tegen iedereen, als je tijd hebt, kom vooral langs in het filmhuis.
3: Leuk. Dankjewel, Lara.

Homewrecker van Somber. Ja, en hiermee zijn we een beetje aan het einde gekomen van Haagsbakje met Jessica Mendels van vandaag. Vandaag is het 1 juli, Kitty Kotti. En ik heb nog één lekker nummertje voor je klaarstaan. En dat is deze van Justin Timberlake, Rock Your Body. Morgen is Chickie er een dagje. Vrijdag ben ik er zelf weer. En dan is mijn 500ste Haagsbakje met Jessica Mendels.

0: feeling me? Let's do something.
1: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
5: Het nieuws op Den Haag FM. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi is jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
6: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
5: Kobi van der Kooi over de duo-schulden, zoals ze worden genoemd. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en de ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Maar de renovatie biedt volgens Pieter Ginwis van de ChristenUnie en D66er Henk-Jan Oosterhuis kansen om dit historische deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven. Ze denken daarbij aan bijvoorbeeld een parlementair bezoekerscentrum. Het weer dan nog, periode met zon. Vanmiddag ook kans op een kleine bui. Het wordt zo'n 22, 23 graden. Morgen wat meer bewolking en ook regen. En later op de dag klaart het morgen op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
7: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
8: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag drie gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.

0: Is in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet
2: je. Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een
1: oh, treurigheid.
3: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, ik kan toch een lachen
1: organiseren. Nee, maar je, ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Jeannot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het nieuws.

0: Jessica Mendels.
1: Ik ontvang gezellige gasten voor een lekker Haags bakkie. Die jou amuseren, inspireren en misschien zelfs nog wel wat kunnen leren.
0: Haags bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl. Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
3: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
5: Het nieuws op Den Haag FM. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi is jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
6: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
5: Kobi van der Kooi over de duo-schulden, zoals ze worden genoemd. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en de ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren geklust, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Maar de renovatie biedt volgens Pieter Ginwis van de ChristenUnie en D66er Henk-Jan Oosterhuis kansen om dit historische deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven. Ze denken daarbij aan bijvoorbeeld een parlementair bezoekerscentrum. Het weer dan nog, periode met zon. Vanmiddag ook kans op een kleine bui. Het wordt zo'n 22, 23 graden. Morgen wat meer bewolking en ook regen. En later op de dag klaart het morgen op. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.

0: met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
1: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
2: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
1: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
4: Goeiedag, ik ben André Kolen. Een groep boeren is met tractoren vanuit Bergambacht onderweg naar Den Haag om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het is niet hun bedoeling om hinder te veroorzaken. Van de gemeente mogen 20 tractoren worden opgesteld op de Koekamp, dat is schuin tegenover het Tweede Kamergebouw. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
5: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
4: Jeugdombudsman Kobi van der Kooi was dat. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren verbouwd, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Maar de renovatie biedt volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie en D66er Henk-Jan Oosterhuis kansen om dit historisch deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven. Ze denken daarbij aan bijvoorbeeld een parlementair bezoekerscentrum. Dan nog het weer. Periode met zon. Vanmiddag een kleine kans op een bui. Het wordt 22 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op regen. Maar later op de dag klaart het op. Het blijft zo'n 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
6: Tatenstuw, waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
7: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
8: Dus het maken van staal wordt schoner.
9: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
10: Maar moet dat dan in Nederland?
11: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
9: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
6: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
12: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
13: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
14: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

De Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Altijd weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Goedendag, ik ben André Kolen. Een groep boeren is met tractoren vanuit Bergambacht onderweg naar Den Haag om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het is niet hun bedoeling om hinder te veroorzaken. Van de gemeente mogen 20 tractoren worden opgesteld op de Koekamp. Dat is schuin tegenover het Tweede Kamergebouw. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
3: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Dio-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
2: Jeugdombudsman Kobi van der Kooi was dat. De Tweede Kamer wil op voorstel van D66 en ChristenUnie de mogelijkheid bekijken om de Haagse Ridderzaal toegankelijk te maken voor het publiek. Aan het Binnenhof wordt al jaren verbouwd, maar de zogenoemde grafelijke zalen, waar de Ridderzaal ook onder valt, zijn daarbij niet meegenomen. Maar de renovatie biedt volgens Pieter Grinwis van de ChristenUnie en D66er Henk-Jan Oosterhuis kansen om dit historisch deel van het Binnenhof een publieksfunctie te geven. Ze denken daarbij aan bijvoorbeeld een parlementair bezoekerscentrum. Dan nog het weer, periode met zon. Vanmiddag een kleine kans op een bui. Het wordt 22 tot 23 graden. Morgen wat meer bewolking en kans op regen. Maar later op de dag klaart het op. Het blijft zo'n 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budget ongediertebestrijding.nl.
5: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
6: Hebt u altijd al eens een nieuwe taal willen leren? Bij Taaltaal geven we u op een leuke en praktijkgerichte manier les in wel 20 talen. Zowel in groepsverband als privé. Professionele docenten en een gemoedelijke sfeer. Kijk voor meer informatie op taaltaal.nl.

0: praktisch in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ik raak een gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
1: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: Den Haag FM, jouw stadsradio. Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070-307-8899.
1: Dit is
0: Den Haag FM.
1: Nu het nieuws van 4 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse Rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
3: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
2: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer. Een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking. De minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen. Maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
4: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepoint afspraak. Gun jezelf een reset met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.

0: Parties in de stad. Nieuws.
1: Ik was een beetje verbaasd toen ik las dat Den Haag eigenlijk niet gerekend had financieel op verkiezingen en er 3 miljoen gevonden moet worden voor het organiseren van die verkiezingen.
2: Zullen we nou krijgen?
1: Oh, weet je.
2: Wat zullen we nou krijgen? Den Haag heeft er wel op gerekend.
1: Oh.
2: Het wordt tijd dat het Rijk verkiezingen die moeten worden georganiseerd financiert. Het is een treurigheid.
1: Ja, de gevoelige snaar hier.
2: Jazeker.
0: Debat.
3: Ja, maar ik ben niet verantwoordelijk voor de kwaliteit van de keukentrap. Ik ben wel verantwoordelijk, en hij ook, voor de inrichting van de straat.
0: Luister mee naar Ron Vreesen, Janot van Beurden, Liewe van Sloten en de wekelijkse column van Marcel Verrek. Weet wat er speelt in je stad. Spuigasten. Ook als podcast te beluisteren. Het

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070 307 8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. De Den Haag FM WhatsApp 070 307 8899.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
2: Goeiedag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse Rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
3: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
2: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer. Een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking. De minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen. Maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: invloeden.
1: Beste luisteraars, 2:05 op woensdagmiddag 1 juli. We zijn bij Haagse Invloeden een uur eerder begonnen dan normaal. En dat komt omdat we vanavond onze zomeruitzending hebben, voordat we met de zomerstop gaan. Zometeen ga ik in gesprek met Danny Neppelenbroek, maar eerst Stumbling.

0: Haagse invloeden. Haagse invloeden.
1: Beste luisteraars, welkom terug bij Haagse invloeden. Dit keer vanaf 5 uur aan het Spui in Den Haag. Wij gaan het vanavond hebben met Fieke Uitenthuis, Thomas Breedveld en ikzelf met 3 interessante gasten. Ik mag aftrappen met een gast van de JOVD. Deze maand presenteerde de JOVD namelijk hun nieuwe politieke programma. Een politiek manifest, als ik het zelf zo vrij mag zeggen. 116 pagina's waarin zij beschrijven hoe een Nederland er in 2050 uit moet zien. Welke tijd dus het woord vrij meer dan 331 keer voorgekomen. En staan zij ook voor een liberale, vrije Nederland in 2050. Het is geen verkiezingsprogramma voor de komende 4 jaar, maar een langetermijnvisie dus. En bij mij in de studio zit de vicevoorzitter van de JOVD en aankomend voorzitter van de JOVD, een van de hoofdauteurs van dit politiek programma. En daarover ga ik met hem in gesprek. Niet alleen dat, maar natuurlijk ook deels de politieke actualiteiten, want het is vanavond een heet debat. Want ook in Den Haag wordt er nu vergaderd over het stikstofpakket wat vorige week vrijdag naar buiten is gekomen. En vanaf morgen gaan we ook weer het zomerreces is om na te gaan denken en te bezinnen over Prinsjesdag 2026. Benny Neplenbroek, welkom in de studio.
2: Dankjewel. En dat klopt. Nou, sinds vandaag is 331 mijn lievelingsgetal. Ik wist niet dat er zo vaak in stond.
1: Ja, schrok je ervan toen ik het net zei?
2: Positief verrast.
1: Maar had je dat zelf niet door?
2: Als je doordrenkt bent van het liberalisme, dan glij je vingers over het toetsenbord. En voor je het weet schrijf je 331 keer vrij op.
1: Hey, want je bent het afgelopen jaar het land in geweest, als ik het goed begrijp, met verschillende partijprominenten en met eigen partijleden van de JOVD gesproken. Ja. Waarom hebben jullie dit programma gemaakt, geschreven?
2: Ja. Nee, leuke vraag. Ik zal even heel kort de geschiedenis ingaan, maar dat hou ik echt kort. Ja. We schrijven sinds 1970 ons eigen politiek programma. Doen we eens in de 4 jaar herschrijven die echt integraal. En zo ook dit jaar. Dus als jongerenorganisatie van Vrijheid en Democratie, jongerenclub van VVD, zijn we onafhankelijk, denken we zelf na, juist vanuit het liberalisme. En dat hebben we dit jaar weer gedaan, met een nieuw programma. En dit jaar hebben we echt gezegd, wij willen ons richten op 2050, want de overheid doet er te weinig. Wij willen ons eigen programma neerzetten voor die toekomst. En daarvoor hebben we 300 jonge liberalen meegenomen. En dat is geresulteerd in een mooi uiteindelijk programma.
1: En was er uiteindelijk veel debat tussen de jongeren?
2: Ja, absoluut. We hebben 5 echt grote discussiedagen neergezet. Dat noemden we liberale toekomstdagen. Ja. En daarnaast hebben we nog iets van 10 tot 15 liberale avonden gehad. Bij heel veel afdelingen. Van Groningen tot Maastricht. En van Zwolle ook en Deventer en tot in Den Haag hier.
1: Ja. Ja. En als ik het goed begreep, het vorige programma van de JOVD was geschetst op 4 jaar.
2: Ja, klopt. Die was 4 jaar geleden ook geschreven. Dat ging echt over de actualiteit van nu. Dus dat belastingpercentage met 0,5 percentpunt omhoog en die net omlaag. Ja. Dit schetst echt een ver gezicht voor 2050. En dan kom je op heel andere punten uit.
1: En is dat ook jouw stempel geweest?
2: Onder andere mijn stempel. Maar ook de stempel dus van 300 andere JOVD'ers. Dus er zijn ook heel veel dingen in waar ik het niet mee eens ben. Maar gelukkig meer dingen waar ik het wel mee eens ben.
1: En dan moet jij gaan verdedigen.
2: Ja.
1: Hey, en ik zag dat het programma eigenlijk helemaal geen titel heeft. Klopt dat? Waarom heeft het geen titel?
2: Nou, als liberaal wil je ook geen blauwdruk op de toekomst leggen. Je weet niet hoe het uitziet. En we hebben hier kaders neergezet waarvoor wij denken in 2050 mag het er zo uitzien. Maar door er de titel aan te verbinden zou je ook wellicht zeggen, zo moet het er in 2050 uitzien. Terwijl je juist als liberaal gelooft in die vrijheid. En daarnaast is het ook gewoon een kort punt dat we niet echt een goede titel konden vinden. Dus gewoon een politiek programma over een liberaal Nederland in 2050.
1: Oké, geen blauwdruk, maar toch wel een blauw lettertype.
2: Ja, dat is onze huiskleur. Ja.
1: Kijk. Hey, en dan, we gaan het zo meteen hebben over bepaalde elementen uit dat programma. Op het einde gaan we nog eventjes in over Prinsjesdag en de actualiteiten.
2: Mooi.
1: Als ik jou kan vragen, wat is nou eigenlijk de hoofdboodschap die jij of jullie willen afgeven met dit manifest?
2: Nou, allereerst aan Den Haag, ga echt nadenken over die toekomst. Er zit een enorme grote jonge generatie die klaarstaat voor Nederland om er een nog mooier land van te maken. En als we op deze manier doorgaan, zal er bar weinig van terechtkomen. En het tweede punt, wat er eigenlijk op neerkomt, ook op dat eerste punt, is dat we echt radicaal moeten liberaliseren. Dus echt neergaan op een vrije samenleving. Wat betekent dit? Dat ik mezelf mag zijn hier in Nederland. Maar ook, hoe kun je een vrije markt haar werk laten doen in bijvoorbeeld onze woningmarkt, maar ook voor je eigen oude dagsvoorziening voor de toekomst toe. Dus we zeggen eigenlijk, zorg dat je Nederland wat vrijer laat, zodat de beste ideeën en talenten ook goed naar boven komen. Waarin je ook iedereen meeneemt. Ook mensen die misschien wat minder kansen kregen. En richt je echt op die toekomst.
1: En wat versta je dan onder vrijheid?
2: Dat is eigenlijk vrijheid in alle facetten. Dus sommige mensen zullen misschien bij de VVD denken, goh, bij onze moederpartij, dat is een liberale club. Vrijheid betekent vooral economische vrijheid. Vrijheid zie ik ook als een individuele vrijheid. Kun je hand in hand lopen over straat met wie dat wil. Maar ook kun je in de avond eten wat je wil. Kun je doen en laten wat je wil. Natuurlijk binnen alle grenzen van de rechtsstaat. En als dat een beetje vrij kan, het liefst 331 keer, dan zou ik dat vooral als vrijheid zien. Dus echt in de breedte, in je karakter, in je zijn, maar ook in economie.
1: Ja. Ja, oké, want je schetst heel duidelijk in je introductie, hè, dat het liberalisme ver te zoeken is in de huidige politieke context.
2: Ja.
1: Voordat ik je ga vragen van waar missen we dat dan precies in onze huidige politieke context, maar wat betekent het liberalisme? Dat is een beetje dezelfde vraag als net, maar het liberalisme voor jullie en waarin verschilt dat dan met jullie moederpartij?
2: Het liberalisme voor ons betekent dat je groot kunt dromen en dat je ook staat voor een Nederland dat beter wordt dan het nu is. Het liberalisme heeft een heel duidelijk beginpunt. Namelijk dat je jezelf vrij bent van bijvoorbeeld een overheid. Maar ook dat je zelf vrij bent om te mogen doen wat je wil. En als JOVD staan we echt op die manier binnen dat liberalisme.
1: Dus het individu staat vrij van de overheid. Dus het individu is belangrijker dan
2: ja,
1: de overheid.
2: Ja, dat sowieso. Absoluut. Ja. Wil niet zeggen dat je natuurlijk volledig los staat. Je leeft in een land en daar mag je ook plichten bij hebben. Ook naar een overheid toe. Daarvoor vinden we ook als liberalen dat je een overheid mag hebben die voor een sterke rechtsstaat zorgt.
1: Uh-huh.
2: Maar ten opzichte van onze moederpartij bijvoorbeeld. Ja, we denken echt cruciaal na over het liberalisme. Als je een liberaal vertrekpunt hebt, ja, dan kun je niet op een hypotheekrenteaftrek bijvoorbeeld uitkomen, waar onze moederpartij wel voor staat.
1: Ja.
2: Verschil daarbij is natuurlijk ook dat wij geen stemmen hoeven te winnen.
1: Nee.
2: Dus zover zijn we ook nog wel. Maar in ieder geval kijken we echt op die manier naar het liberalisme toe. Zelf nadenken. En dat maakt ook dat je als JOVD onafhankelijk kunt nadenken. We gaan zelf nadenken over liberale, vrije ideeën. En ten opzichte van andere politieke jonge organisaties zie je daardoor ook dat het liberalisme binnen de JOVD ertoe leidt dat je zelf bijvoorbeeld zo'n programma neer kan leggen.
1: En is dat dan niet zo dat je, want je zei andere politieke jongerenorganisaties. Ik meen te herinneren dat JA21 en de D66 zichzelf ook bestempelen als liberale partij. De ene conservatief liberalisme, de andere sociaal liberalisme. Die zouden eigenlijk volgens mij hetzelfde kunnen zeggen als jij nu.
2: Dat zouden ze kunnen. Maar dan is het net de vraag, waar zit de waarheidsgehalte daarvan in?
1: Ja.
2: Zelf zie ik het erin dat het liberalisme echt zelf nadenken vergt van jou als individu. En als PO, om echt daarop te richten, dus politieke jongerenorganisatie, dan is het ook de vraag, kun je als PO dus zelf nadenken wat je wil.
1: Ja.
2: Bij deze persconferentie hebben we het gehad over het hervormen van de AOW, maar ook bijvoorbeeld de hypotheekrenteaftrek. Ik heb nog nooit een andere politieke partij gezien waar de hele partijtop vooraan zit, waar jongeren tegen zich gaan vertellen van, goh, wat jullie eigenlijk doen daar.
1: Ja.
2: Kan het niet eens even anders? Dat kan bij één club, en dat is de JOVD en hun moederpartij.
1: En je bent natuurlijk aankomend voorzitter van de JOVD. Misschien een gewetensvraag, maar hoe ben jij erachter gekomen dat jij liberaal bent?
2: Leuke vraag. Ik kom uit Heino, heel mooi, klein dorp bij Zwolle. En wat we in heel veel dorpen zien in Nederland is een verschaling van publieke dienstverlening. Hè. Buslijnen verdwijnen soms noodzakelijkerwijs, bibliotheken net zo. En voor mij was heel erg de vraag, hoe hou je dat soort dorpen, maar ook hier een stad als Den Haag, levend? En ik ben zelf tot de conclusie gekomen dat daarvoor ook die individuen heel belangrijk zijn. In Heino kan carnaval nog doorgaan, omdat de carnavalsvereniging in een vrijstaande stal van een boer een wagen kan bouwen. Kan de voetbalvereniging blijven bestaan, omdat een MKB'er kan MKB'en. Kan de fanfare ook blijven bestaan, omdat het toch nog een sponsor is. En zo geloof ik echt in dat liberalisme, dat Nederland levend houdt en naar de toekomst toe ook een beetje verder helpt.
1: Dus je bent eigenlijk groot fan van Adam Smith, als ik het zo hoor.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ja,
1: maar tegelijkertijd had Adam Smith toch ook een heel moralistisch verhaal over de samenleving en het overheid inschrijven?
2: Zeker. Zo zei Adam Smith ook Bentham en Mill van, goh, kun je niet stellen dat je bepaalde groepen misschien wel heel erg moet helpen. Adam Smith heeft bijvoorbeeld wel heel duidelijk gesteld van, goh, die vrije hand, die moet je echt haar werk laten doen van de economie. Dus dat je ook de onzichtbare hand moet ik natuurlijk zeggen. Dus dat je ook binnen een vrije economie mensen hun plaats kan laten geven en dat je ook op die manier tot een beter land komt. En ik denk dat bijvoorbeeld heel wat meer naar Adam Smith mag worden geluisterd als we naar de woningmarkt kijken.
1: Ja, vrije woningmarkt.
2: Ja.
1: Zo. Daar kom ik zo meteen, denk ik, terug. Hey, en als ik even jou vraag, hè, van 116 kantjes. Welke aspecten uit het programma ben jij het meest trots op? Waar sta je ook 100% achter? Waar denk je, of wat is echt jouw toedoen geweest?
2: Nou, waar ik het meest trots op ben, dat is echt het hoofdstuk over onze economie. En daarmee ook ons belastingssysteem en bijvoorbeeld de sociale zekerheid aan vastgekoppeld. Daar ben ik echt trots op. We zijn de enige jonge organisatie, misschien wel überhaupt de enige club in Nederland, die zegt, ga gewoon echt opnieuw kijken naar hoe we dat moeten inrichten. Ook nu gaat het hier over 6,7 volgens mij miljard als we naar de sociale zekerheid kijken. Ook wij zijn daar fan van, bezuinigd dat. Maar wat ook nu weer mist, is het vraagstuk stuk waarom willen we dit? Waarom is er een probleem en wat is de oplossing? En dat navragen, dat staat onder andere in het hoofdstuk. En daar ben ik het meest trots op dat we echt een vergezicht daarvoor neerleggen.
1: En refereer je nu bijvoorbeeld ook naar het verdwijnen van de AOW... wat terugkomt in jullie programma?
2: Ja, het hervormen naar 2050 toe, misschien nog wel zelfs daarna. Ja. Waarin wij bijvoorbeeld zeggen rondom die AOW... wij vinden het juist heel belangrijk dat iedereen straks een goede oude dagsvoorziening heeft. Gaan we naar 1957 kijken en naar die AOW... dan kun je heel duidelijk de conclusie trekken... dat gaat in 2050 en de jaren daarna geen goede oude dagsvoorziening leveren. Ja. Daarvan zeggen wij, dat moet je hervormen.
1: Ja, hervormen. Ja. Je zei volgens mij in het programma afschaffen.
2: Klopt. En daaronder staan ook hervormende maatregelen... waarin je zegt, joh, eigenlijk moeten we naar een individuele pensioenstelsel.
1: Ja.
2: En we hebben het nogmaals dus echt over een vergezicht. Dus misschien luisteraars die denken... goh, wil die OVD nou mijn AOW afpakken? Nou, nee, ook wij willen dat jij een goede oude dagsvoorziening hebt. Maar wij zeggen in de jaren daarna... waarin we maar 2 werkenden op 1 AOW'er hebben. Ja. Ja, daarin is het heel belangrijk dat we gaan kijken naar een meer individuele systeem... waarbij je voor jezelf kan opbouwen. Ja. Juist ook om in de toekomst iedereen een pensioen te kunnen geven.
1: Dus als ik het even zo vrij mag vertalen...
2: Ja.
1: Jullie zeggen eigenlijk in ons nieuwe verkiezingsprogramma... willen wij kijken naar het huishoudboekje op de lange termijn.
2: Ik denk dat we als auteur kunnen toevoegen aan het politieprogramma. Ja.
1: Nou, laten we dat maar niet doen. Oh. Jullie geven aan van in jullie verkiezingsprogramma... jullie willen een kleinere overheid. Welke overheidstaken moeten dan verdwijnen?
2: Ik denk niet zozeer dat het echt één heel erg duidelijke taak is... die mag weg, maar op heel veel taken heel erg mag gaan snijden. Wat we bijvoorbeeld zien bij onderwijs... is dat er heel veel geld gaat naar projecten en ook onderwijsopleidingen... waarvan je kunt afvragen, is het nog wel toekomstgericht? Heel veel geld gaat bijvoorbeeld naar een opleiding... waar we misschien vraagtekens bij kunnen stellen... is het nou wel voor de toekomst nog steeds duidelijk gericht? En ik denk dat je daar wel heel duidelijk een keuze mag maken. Nou, volgens mij is dat niet het geval. Kun je misschien meer geld geven aan opleidingen... die wel de toekomstvragen van onze arbeidsmarkt hoog houdt? We hebben heel weinig studenten in Nederland... die bijvoorbeeld inzitten op technische studies. Daar mag de overheid, wat mij betreft, best wel duidelijkere keuzes in maken. En zeggen, wij willen hier wat meer geld naartoe doen... in plaats van naar opleidingen die wat minder doen. En daar mag je dus een overheid hebben dat af en toe een stapje terug mag doen. Hetzelfde geldt ook op sociale zekerheid dus. En de overheid mag soms echt wat stappen terug gaan doen... in ons hele MKB-wezen. In wat we zien in de economie, waar de overheid echt sterk in zit. En de woningmarkt, dat is misschien wel het voorbeeld bij uitstek... waarin je echt kan zeggen, de overheid is hier veel te veel aan het doen.
1: Ja, als ik jou zo hoor, dan zou de overheid zich met name moeten focussen op die economische knaken. Klopt dat dan?
2: Ja, maar de overheid mag ook echt wel een duidelijkere taak nemen. Hoe kunnen we in Nederland een vrije samenleving houden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ik samen met een vriend... die zoek ik nog, maar straks hopelijk hand in hand eens een keer kan lopen. Dat kan gelukkig in heel veel plekken in Nederland. Maar we zeggen ook, een overheid heeft daar echt een taak... om dat ook te behouden in Nederland.
1: Ja.
2: Maar zeker de punten die ik net noemde... waar de overheid echt te veel doet op dit moment... dat is vooral economisch gericht, ja.
1: Ja. En ja, dus en los van dat heb je nog ook echt andere concrete punten vanuit de overheid. Het parlement wilt deze zaken vinden wij belangrijk als samenleving, maar dat vinden wij als JOVD ook niet belangrijk?
2: Zeker wel. Kijk, echt concrete punten. We hebben 761 concrete punten over allerlei dingen. Nou, belangrijke punten waar we bijvoorbeeld zojuist nog over hadden... is dat wij vinden dat de minister-president... wat meer eindverantwoordelijkheid mag nemen... over de verdienvermogen van Nederland.
1: Klopt.
2: We vinden bijvoorbeeld ook belangrijk dat we bij de Europese Unie... heel duidelijke doelen gaan stellen. Wat is nou het belangrijkste voor zo'n Unie? Zo vinden we het misschien belangrijker dat voor buitenlandbeleid... het mogelijk moet zijn om met een gekwalificeerde meerderheid... beleid uit te stippelen. Nou, dat is een echt concrete punt waarop we inzitten. Nou, dat kan best anders. En als we echt gaan kijken naar het Nederlands politiek stelsel... dan zeggen we daarvan, vooral, denk ik, in het politiek programma... hou je handen eens af, nou komt hij weer, van die woningmarkt. Dat is iets heel concreets van ik zeg, dat we echt terug moeten gaan.
1: En over die taken van de overheid, ik vind het ergens wel heel moeilijk te rijmen. Want als ik naar de afgelopen 5 jaar kijk hier in Den Haag... dan wil het parlement zo eigenlijk heel veel meer.
2: Ja.
1: Inclusief de VVD, als het ware. Staan jullie daar dan niet achter?
2: Dat zeg je juist, daar staan wij niet... over het algemeen niet echt achter. Wilt niet zeggen dat nou ieder voorstel wij zeggen... dat mag niet, dat mag niet, dat mag niet.
1: Ja.
2: Maar heel veel voorstellen gaan echt de gekke te buiten. Het is vandaag 1 juli, heb ik juist, hè?
1: 1 juli, ja.
2: Ja, gelukkig. Dat is Nationale Overheid Uitbreiddag. Vandaag gaan er weer heel veel nieuwe regels in werking. Vrachtwagens gaan kilometerheffing krijgen. Volgens mij komen er weer bepaalde regels om huisdieren houden. Alles maar meer regels, waarvan wij als JOVD ook zeggen... nou, wat zijn we nou weer bezig? Kap hier eens mee. En volgens mij kun je net zo goed ook in het parlement zeggen... dat je juist wil dat er wat minder gebeurt. En op zich, op dat punt, zou ik zeggen... dat heel wat partijen dat kunnen overnemen. Maar goed.
1: Ja, en je vindt dat te weinig gebeurt?
2: Ja, klopt.
1: Ja, Ja, ja, dat hoor je niet vaak inderdaad in Den Haag om taken af te schaffen. Ja. Hou dat vast, zou ik zeggen.
3: Gaan we doen.
1: En je zei het net al even, de minister-president moet de eindverantwoordelijkheid nemen voor het bewaken van het toekomstig verdienvermogen.
2: Ja.
1: Wat betekent dat? Hoe moet hij dat gaan doen?
2: Nou, het komt uit het rapport Draghi, waarin het ook wordt gepleit. Volgens mij ook rapport Wennink. Ja, daar wordt ook concreet uitgehaald dat we denken, dit is echt een heel mooi sterk idee. Nog even de verificatie gaat dus om rapport Wennink. Daarbij hebben we naar voren gehaald van, nou, volgens mij is het heel belangrijk dat we hier eindverantwoordelijkheid aan leggen. Dat iemand daar ook voor opstaat. In de ministerraad is het natuurlijk zo, als we verschillende personen hebben die op een beleidsonderwerp zitten en eentje is daar eindverantwoordelijk voor, dan voelt hij ook die eindverantwoordelijkheid op dat thema. En als we dat hiervoor kunnen regelen in de Nederlandse ministerraad, mag het hopelijk wat meer gaan betekenen voor ons verdienvermogen, want op dit moment wordt die verantwoordelijkheid niet genomen.
1: Zicht die verantwoordelijkheid niet bij andere ministers? Bij Financiën of bij EZ?
2: Nou, Financiën zou in dit geval mooi zijn, want het is een VVD'er. Maar ook als minister van Financiën zit je natuurlijk midden in een club waarbij je continu moet gaan schipperen tussen sociale zaken, in dit geval ook weer economische zaken, infrastructuur, weer meer geld willen. En daarbij zien we dat het heel belangrijk is, als je de eindverantwoordelijkheid hebt over die ministerraad, of ja, zo staat het misschien niet in de grondwet, maar komt de facto wel op neer.
1: Ja.
2: Dan mag je ook die eindverantwoordelijkheid hebben over het verdienvermogen. Ook omdat we ons als Nederland misschien te weinig beseffen hoe ontzettend belangrijk dat verdienvermogen is voor de toekomst van ons land.
1: Ja.
2: Daar hangt die welvaart vanaf. En daar hangt ook vanaf hoe vrij, hoe veilig je voelt in dit land.
1: En jullie zeggen ook eigenlijk, als ik het goed begrijp uit jullie programma, een vrije markt kan ook dat bedrijfsleven het verdienvermogen aanwenden. En
2: sorry?
1: Een vrije markt kan ook het verdienvermogen aanwenden, als het ware.
2: Absoluut, absoluut. En daarmee ook voor luisteraars zeggen we niet, god, de overheid mag nooit meer wat uitkeren naar mensen. Iedereen moet lekker voor zichzelf uitzoeken, hoor. Ook wij vinden dat we staan voor sociaal rechtvaardige Nederland, waarin mensen die misschien minder kansen hebben gekregen in het verleden, ja, dat alsnog via de overheid bijgespijkerd krijgen. Dat, daar staan ook wij voor. Maar dat kan hier en daar, hier en daar bijna overal een tandje minder.
1: Ja, iets wat me ook opviel, misschien heb ik er overheen gelezen, maar een nationale investeringsinstelling stond niet terug, kwam niet terug in jullie programma.
2: Ja en nee. Het staat kort ergens benoemd, inderdaad, dat we staan voor de belangrijkste investeringen voor de toekomst. Dat gebeurt op dit moment veel te weinig. Nederland trekt veel te weinig kapitaal aan als het gaat om de belangrijke uitgaven voor bijvoorbeeld AI, technologie. Ja. Dat staat er. Wij zeggen daarbij, die moeten nu bestaan, maar naar 2050 toe willen we eigenlijk dat die niet bestaan. Want in de meest liberale wereld heb je, als het goed is, een vrije markt waarin dat in een open economie, als het goed is, niet nodig is. Voor nu zeggen wij, joh, dat moet je vooral wel hebben, omdat we heel veel fundamentele onderzoeken missen. Omdat we heel veel investeringen missen, mag je nu best wel zo'n investeringsbank hebben. Of een instelling die dat doet namens de overheid. Maar op de long term,
1: is dat eerste niet een beetje filosofisch en naïef?
2: Nee. Hoezo?
1: Nou, je kan toch ook zeggen van, je moet strategisch gaan nadenken als overheid waarin wij willen investeren.
2: Klopt. Nou, dat zeggen wij nu ook. Ja. Maar als een overheid zelf heel veel investeert, kan het ofwel zo zijn, en dat hoop je, dat bedrijven volgens achteraan komen en denken, goh, de overheid wil het hier hebben, dus als ik hier nu in investeer, zal het in de komende jaren blijven.
1: Ja.
2: Tegelijkertijd blijf je de facto een overheid hebben dat ergens in gaat investeren. Nou, dan ga je gelukkig een onafhankelijke commissie opzetten, waarmee het vaak hartstikke goed gaat, hoor. Maar het is maar net de vraag hoe dat gaat. Heel belangrijke investeringen in Nederland, een fundamenteel onderzoek bijvoorbeeld in de zorg, dat stopt vaak na 4 jaar, omdat dan politieke draagvlak verdwijnt.
1: Ja. Klopt.
2: Ja, als we dat nou het liefst echt een goed investeringsvermogen neer kunnen zetten,
1: ja,
2: waarbij dat soort commissies niet nodig zijn, dan kunnen we misschien een stukje beter organiseren.
1: Ja, hey, en wat me ook opviel in je programma, het woord referendum kwam niet terug. Is daar wel discussie over geweest?
2: Ja. Ja, ik ben even aan het denken, misschien dat we het breder hebben genoemd, want daar waren we expliciet weer op tegen, zoals altijd. We zijn niet tegen ieder burgerinitiatief.
1: Uh-huh.
2: Het kan zijn dat we het als burgerinitiatieven of een andere term hebben genoemd, waardoor het misschien niet in de zoekbouw voorkwam. Er staat wel het een en ander over geschreven. Als liberalen van de VVD, of vooral, sorry, van de JOVD, staan we echt voor het idee dat je een vertegenwoordigende democratie hebt, zoals ook onze moederpartij, de VVD, vindt. En hebben we echt een andere afslag dan bijvoorbeeld de Jonge Democraat of D66.
1: Ja, oké. Okay. Hey, even Fukuyama, Francis Fukuyama. Die ken je als het goed is. Die heb je net tegen mij verteld vooraf dit gesprek. En hij is vooral bekend over zijn boek The End of History, een essay, waarin hij eigenlijk in de jaren 90 schrijft, de wereld gaat nu een nieuwe orde in, het liberalisme gaat zegevieren, dat is het beste voor iedereen. En in 2022 komt hij eigenlijk met een ander boek, na een hele lange golf van neoliberalisme en de kritiek op de neoliberalisme sinds 2015. Nou, dat was eigenlijk fout, maar we kunnen dat oplossen met nog meer liberalisme. Maar Tegelijkertijd waarschuwt hij ook dat de vrijheid en het individu, dat waar hij voor staat in het liberalisme, maar dat ook die samenleving heel belangrijk is. En dat je als overheid ook moet ingrijpen in bepaalde instituties, of dat je instituties moet hebben en vertrouwen richting je burgers. Als ik jullie nieuwe partijprogramma lees, dan zie ik heel erg dat jullie leunen op dat eerste, maar wat minder op dat tweede. Klopt dat?
2: Nee, dat zie ik anders. Ik trek een andere conclusie uit. We zeggen juist ook, vertrouw heel veel in die samenleving. Ik had het net over het dorp waar ik vandaan kom.
1: Ja,
2: daar hou je een samenleving samenlevend doordat je dat vertrouwen in dat individu neerlegt. En niet doordat je als overheid een buslijn houdt. Kan ook hoor, daar niet van. Maar doordat je misschien zegt, goh, we hebben wat minder te investeren omdat we andere belangrijke uitgaven hebben. En daarom vertrouwen we meer op u, beste individu. Om met elkaar misschien in verenigingen samen dingen te kunnen gaan doen. Ik zat zelf bij die dorpsfanfaren waar ik het eerder over had. En dat is een hartstikke leuke club, omdat de individuen samenkomen die op donderdagavond samen met elkaar trompet en saxofoon spelen. Mm-hmm. Het is een overheid die zegt, wij waarderen het als jullie dit soort dingen organiseren. En wij waarderen het als er een MKB'er in sponsort. En dit is nou heel gericht, waarbij misschien wel heel veel markt overkomt voor sommige luisteraars. Maar wat ik ermee wil zeggen, is dat juist het liberalisme ervoor kan zorgen dat individuen hun gang kunnen gaan. En dat de samenleving ook zo leefbaar mogelijk kan zijn.
1: Ja, maar als ik het even, voormalig PvdA, die sprak altijd over deze dorpen van, nou, door het liberalisme is de overheid weggegaan en is de leefbaarheid achteruit gegaan.
2: Ja.
1: De bussen verdwijnen, de voorzieningen verdwijnen, het zwembad gaat dicht.
2: Nee, dat is, nou, die constatering klopt op zich wel, want dat is ook dus in het dorp waar ik vandaan kom. En toch blijft het houdbaar zonder enige overheidsingrijpen, maar doordat je mensen hun gang laat gaan. Als we in de komende jaren gaan zien dat in mijn dorp waar ik vandaan kom paasvuren niet meer gehouden kunnen worden, dat straks kabietschieten niet meer kan. Ja. Dan haal je die belangrijke instituties waar we het net over hadden, dan haal je die weg. En het enige wat die behoudt is niet christendemocratie, is niet rechtspopulisme, is niet sociaaldemocratie, dat is vrijheid en liberalisme.
1: Ja. En heb je voor kabietschieten een vergunning nodig?
2: Vast, maar ik gebruik dat niet als ik ga kabietschieten.
1: Dus dat hoeft naar niet, de politie. Dat is pas liberalisme.
2: Ja.
1: Hey, en even toch naar de actualiteiten. Vandaag debatteert het kabinet over haar eerste succes.
2: Ja.
1: De Taskforce Stikstof Natuur, die heeft een brief gepresenteerd afgelopen vrijdag. Hoe kijken jullie naar het minderheidskabinet aan? En zijn jullie tevreden met die brief?
2: Dus echt minderheid wat betreft stikstof in dit geval, zal ik hem beantwoorden. Nou, in zekere zin vrij positief. Het is niet zo dat we hier en daar geen aantekeningen plaatsen. Maar over het algemeen, laat ik positief beginnen, liberaal, glas half vol. Het is zo dat er allereerst in 7 jaar, geloof ik nu, een perspectief ligt.
1: Ja.
2: Nou, dat is op zich al een dikke pluim waard. En ten tweede, ook eentje waarmee ondernemers weer vergunningen kunnen krijgen, waarin we weer een beetje naar voren kunnen gaan en hopelijk het stikstofslot weggaat. Nou, dat perspectief op zich al prijzenswaardig te noemen.
1: En waarom is dat niet eerder gelukt?
2: Ja, door het uitblijven van keuzes. Christiane van der Waal heeft toegeprobeerd, maar ik denk dat ook onze moederpartij en het kabinet destijds misschien iets te enthousiast was, waardoor het juist backfirede. Nou, dat hebben we toen gezien bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. Nou, vorige kabinet, hoef volgens mij verder geen woorden aan vuil te maken. En nu hopelijk deze. Ja. Ja.
1: Hey, en we gaan naar Prinsjesdag.
2: Ja.
1: De ontwerpbegroting voor 2027 wordt dan bekendgemaakt. We hebben 66, of het kabinet heeft 66 zetels in het parlement. En men zei voorafgaand aan de minderheidskabinet, je moet veel kopjes koffie gaan drinken met de oppositie. Hoe gaat dit kabinet nou nog binnen nu en twee, drie maanden eigenlijk nog zo'n ontwerpbegroting met steun door de Kamer loodsen?
2: Ja, dat is een vraag. Joh, als je daar het antwoord op hebt, dan zou dat een topper zijn.
1: Wat is jouw oproep dan aan de minister van Financiën, Eelco Heijnen?
2: Wat ik zou zeggen, allereerst, aan Heijnen zou ik willen zeggen, hou vast aan het plan dat je hebt.
1: Dat
2: wil
1: dat
2: niet
1: is
2: zeggen dat je, nou, wat op zich het regeerakkoord is, dus harde begrotingsregels. Wilt niet zeggen dat je nooit water bij de wijn mag doen, maar doe dat niet meteen. Nou, want als je nu als minderheidskabinet meteen alles in de ring gooit, is het enige wat je zegt, joh, ons akkoord maakt toch niet zoveel uit.
1: Ja.
2: Dus hou eraan vast. Dat is echt heel belangrijk. Maar tegelijkertijd zeggen we ook tegen onze moederpartij, ja, jullie wilden niet graag samen met GroenLinks PvdA. Ook wij zouden daar nooit om staan springen. Liever niet zelfs. Maar daardoor zullen wij straks wel met mensen aan tafel moeten, zoals waarschijnlijk Jesse Klaver. Die waarschijnlijk wel het een en ander te eisen heeft. En ik ben zeer benieuwd hoe dat uitgaat. Maar ja, wat de JVD betreft, zet echt in op begrotingsbeleid. Dat is het allerbelangrijkst. Ook voor Nederland in de toekomst. Ook voor onze generatie. Want die mag straks heel veel belasting gaan betalen als we nou meer gaan uitgeven. Uh-huh. En houdt een beetje binnen de perken.
1: Nee, dat begrijp ik. Ja. Vasthouden aan begrotingsbeleid. Alleen met wie dan? Met zichzelf?
2: Of? Ja.
1: Want je moet toch uiteindelijk het gesprek ook aangaan met de oppositie?
2: Vasthouden aan zichzelf, dat is voor dit minderheidskabinet ook een flinke opgave, blijkt hier en daar.
1: Ja?
2: Ja, maar als je dan gaat kijken naar die meerderheid, ga wel gewoon met elkaar om tafel. Blijf niet zeggen, wij willen niet samenwerken met die en die en die. Ga om tafel. En als het soms GroenLinks, PvdA of PN, Protest, of nee, Progressief Nederland is, dan zijn dat helaas zo. Als je daarmee wel die meerderheid krijgt, want iedereen kan tot 76 tellen, en dan weet je ook welke zetels je daar nog bij moet hebben. Dat zijn namelijk 10 minstens. Ook in de Eerste Kamer.
1: En gaat het liever over links of liever over rechts?
2: Wat ons betreft liever over rechts. Maar goed, ook wij kunnen wel tellen. Ook wel het liefste in de Eerste Kamer. En het kan ook soms net zo goed over links. Maar over rechts gaat het niet lukken in de Eerste Kamer. Waarschijnlijk. Zeker niet met het stikstofplan wat vandaag nog notabene over wordt gedebatteerd. Dan heb je boer-burgerbeweging nodig. En als je die niet meekrijgt, dan kan wel raden wat Caroline daar gaat doen. Of de Eerste Kamer collega's van haar. Dus de boodschap is, ga ook nu om tafel met zoveel mogelijk mensen. Joh, en laten we niet uitsluiten. Misschien zitten er ineens wel politiek handige mensen in. Een kant over links en over rechts.
1: We gaan het meemaken, denk ik.
2: Zou het wonder zijn.
1: Hey, en jij bent vanaf september volgens mij officieel voorzitter van de JVD. Ben je al bezig met je aantredenspeech?
2: Nee, ik heb op zich, wat waren het, zei je, 116 pagina's aan elkaar geschreven. Dus op zich, als we nu beginnen, ben ik in eind september klaar.
1: Ja, meneer Neppelenburg, mag ik je hartstikke bedanken voor... Neppelenbroek, excuses, doe ik weer verkeerd voor je aanwezigheid in de studio.
2: U erg bedankt.
1: Beste luisteraars, dat was de JOVD. Zometeen is mijn collega Thomas Breedveld, die gaat in gesprek. Maar eerst nog even een nummertje tussendoor van Martin Garrix.

0: jouw Haagse Stadsradio. 100% Haags. Tot 7 uur Haagse invloeden.
1: Ja. Goedenavond en welkom terug bij Haagse invloeden. Ja, beste luisteraar, kijkt u maar even om u heen. En dan zult u zien of het nou de AirPods zijn of uw telefoon, televisie, schoenen, kleren, laptop. De kans is groot dat deze spullen via de haven van Rotterdam naar u toe zijn gekomen. En dan moet u denken aan zo'n groot, gigantisch containerschip wat na 2 dagen weer terug vertrekt naar China. Maar liefst 30.000 schepen doen de Rotterdamse haven per jaar aan. Dan heb ik het alleen nog maar over zeeschepen, heb ik het me laten vertellen. Want er komen ook nog binnenvaartschepen bij. En Rotterdam is daarmee de grootste haven van Europa. Nou, die positie staat wel een beetje onder druk. Hè. Zijn zorgen over investeringsklimaat voor bedrijven, de veiligheid van de haven en de benodigde infrastructuur om alle spullen ook weer naar het achterland te brengen. En ik ga erover praten met Edwin van Scherpenburg van DeltaLinks. En hij spreekt eigenlijk namens alle bedrijven in en rond de Rotterdamse haven. Welkom Edwin, zeg ik dat goed zo, wat jullie precies doen?
2: Beter zou ik het niet kunnen zeggen, uitstekend.
1: Kijk, heel mooi. Hey, want vertel eens, wie zijn er allemaal bij jullie aangesloten? Wat zijn dat voor soorten bedrijven? Je mag iets dichter bij de microfoon. Ja, schuif maar naar je toe. Ja.
2: Ja, DeltaLinks is een ondernemersorganisatie. Dus wij behartigen de belangen van de ondernemers in de haven. We hebben 700 leden en die bedekken met elkaar ongeveer 95% van de haven. En dat zijn alle grote bedrijven in de chemie, in de containeropslag. Het zijn nautische dienstverleners, hè, van loodsen tot de roeiers. De mannen die de boten vastleggen, ouderwets aan de kant. Tot alles wat rijdt, vaart, noem maar op. En dat zijn 700 bedrijven, 95% van de oppervlakte ongeveer van die haven. En eigenlijk zorgen die met z'n allen, zorgt dat hele ecosysteem of dat hele systeem zorgt, ja, dat jouw bananen in de winkel liggen of dat fabrieken in Duitsland de materialen hebben die ze nodig hebben. En dat komt of via de haven of er wordt ook heel veel gemaakt in de haven, met name aan de industriekant.
1: Ja, dus niet alleen doorvoer, maar ook daadwerkelijke maakindustrie of dingen die geproduceerd worden.
2: Ja, we zijn het grootste petrochemische cluster in Europa.
1: Ja.
2: En samen met ook een stukje van Duitsland en Antwerpen hebben we 40% van de Europese petrochemie in ons gebied zitten.
1: En dan moet ik denken aan benzine, kerosine, gewoon plastics, dat soort zaken?
2: Ja, grondstoffen voor isolatie, grondstoffen voor PVC, waterleidingen, noem maar op. Alles wat de chemie maakt aan producten, smeermiddelen voor in motoren of machines.
1: Mm-hmm.
2: Maar inderdaad ook brandstoffen voor de vliegtuigen. En tegenwoordig steeds meer ook, we zijn het grootste biobrandstoffen, een van de grootste biobrandstoffenknooppunten in de wereld.
1: Ja.
2: Niet alleen met de klassieke brandstoffen, maar bijvoorbeeld ook biobrandstof komt ook uit de haven.
1: Ja, helder. Hey Edwin, wat ik me nou afvroeg, hè? Kijk, Schiphol staat bij iedereen wel helder op het netvlies. Gaat er ook vaak over in het nieuws. En er staan altijd honderden spotters te kijken hoe die vliegtuigen opstijgen en landen. Ik heb het gevoel dat dat bij de haven van Rotterdam iets minder het geval is. Heb jij dat beeld ook, dat het in mensen voor in hun hoofd zit? Of hoe zie jij dat?
2: Nee, dat vond ik heel grappig toen ik bij DeltaLinks kwam werken. Dan rijd ik de Waalhaven in 's ochtends. En dan staan er altijd 3 jongetjes, of 2, of 4, of 5. Soms meisjes, gisteren meiden erbij. En die staan dan te kijken wat voor vrachtwagens daar weer de haven in rijden.
1: Ja.
2: En het is misschien, op Schiphol heb je een paar van die klassieke punten. Dan zie je al vanaf de snelweg of de secundaire weg, zie je iedereen staan kijken naar die vliegtuigen. En hier bij ons in de haven is dat meer verspreid, denk ik. Maar die zijn er ook.
1: Ja.
2: Er zijn allerlei plekken waar mensen op bankjes zitten of even zitten te kijken.
1: Oh, toch wel.
2: Het leuke is, er komen de meest fantastische dingen die haven binnen. Hè? Nou, soms marineschepen, maar ook dus hele bijzondere schepen. Dus een klein voorbeeld, maar vorige week lag er bij ons voor de deur een van de grootste offshore windschepen die windmolenparken installeert van Demen. En die lag bij ons voor de deur. Die moest gemaakt worden. Heel hybride, supermoderne schip, ook heel zuinig. Ja, of Van Oort, die de Boreas, dat is ook zo'n schip wat allerlei dingen installeert. Dat ligt dan bij ons in de buurt. Ja, dat, en dan zie je de mensen daar op afkomen. Dus dat gebeurt bij ons ook.
1: Dus dat gebeurt wel. Ja, ik zie jouw ogen ook helemaal oplichten, Edwin. Dat is goed nieuws.
2: Tip, hè, voor de mensen. Kijk, ik woon in Den Haag.
1: Ja,
2: ik vond het extra leuk om hier te zijn om dan te vertellen over waar ik werk.
1: Ja,
2: in de haven. Maar bijvoorbeeld, een van de leuke plekken, en dat is misschien een tip voor mensen. Er zijn een paar leuke plekken, maar je hebt het Balkon van Europa. Dat zit helemaal aan het uiteinde van de Maasvlakte. Daar is een snackbar. Dan kan je eigenlijk, zeg maar, bij Hoek van Holland loopt zo'n hele pier nog het water in. Hè. Nou, daar zit je eigenlijk nog voorbij. En je kijkt prachtig naar wat voor zeeschepen allemaal binnenkomen. Dat is een leuk strandje. Dan kun je zelfs met je auto aan het water staan.
1: Nou, kijk.
2: Kijken wat er binnenkomt.
1: Ja.
2: Maar daar vlak in de buurt zit ook Portlantis. En dat is een nieuw haven ervaringscentrum. Dat hebben wij mede gefinancierd ook met havenbedrijf. En daar kun je alles leren over wat gebeurt er nu in die haven, maar ook in de toekomst. Waar gaan we met de energietransitie naartoe? En dat is splinternieuw, is vorig jaar geopend. Ja, is echt te gek. Je krijgt een mooie indruk van wat er speelt. En los daarvan, het heeft een prachtig dakterras met een 360 graden blik op het strand, de zee, maar ook de hele haven.
1: Kijk, dat moet je hebben. Nou, tot nu toe vooral roze geur en maneschijn. Maar Edwin, er zijn ook wat donkere wolken die zich samenpakken boven de haven van Rotterdam. Die energietransitie, hè, dat is misschien wel de grootste. Nederland heeft zich natuurlijk vastgelegd aan die klimaatdoelen. Het klimaatakkoord van Parijs, dat soort dingen. Nou, een van die grote industriegebieden is Rotterdam. Wat merken jullie daarvan? Zijn bedrijven heel erg bezig? Daar ook iets aan doen? Of zijn die bedrijven eigenlijk min of meer vrij om te produceren hoe ze willen? Kan je daar iets over zeggen?
2: Nou, kijk, Europa heeft natuurlijk allerlei wetgeving die bedrijven prikkelt om te verduurzamen. En dat is ook goed. We willen met z'n allen die doelen van Parijs ook gaan halen. En zorgen voor een gezondere leefomgeving, ook voor de kinderen. Ook voor mijn kinderen. Dus daar is iedereen heel gecommitteerd aan. Er is ook geen bedrijf wat ik tegenkom wat daar niet op een of andere manier mee bezig is. Mm-hmm. Dus ik vertel die net bijvoorbeeld, wij zitten met ons bedrijf tegenover de Ros Groep. Nou, dat is een wat kleiner bedrijf, maar prachtig. Die hebben inmiddels elektrische schepen om duwbakken te verplaatsen. Die hebben elektrische vrachtwagens. En dat zie je van klein tot groot, hè, om een groot voorbeeld te noemen van hoe we daar nu mee bezig zijn. Dus bijvoorbeeld Shell, die bouwen de grootste groene waterstoffabriek op de Maasvlakte. Vlakbij dat Portlandis waar ik het net over had. En Air Liquide bouwt daar vlak naast een even grote groene waterstoffabriek. Dus daar maken ze van de windstroom, maken ze groene waterstof, waarmee je weer allerlei dingen bijvoorbeeld in de industrie kan doen. Dus zo is het eigenlijk op alle fronten in die hele haven is iedereen daar wel mee bezig. Je ziet bijvoorbeeld de containerterminals. Die draaien. Vroeger waar allerlei kranen op diesel draaiden, zie je dat dat nu op stroom draait, groene stroom. Maar wat wij nu steeds meer merken, en dat speelt met name in de industrie, als je het hebt over de energietransitie, is dat eigenlijk de randvoorwaarden om te kunnen verduurzamen, die zijn eigenlijk op dit moment, zitten die in de problemen.
1: En wat bedoelt u daar concreet mee dan?
2: Om een voorbeeld te geven, heb bijvoorbeeld stroom. In Nederland, voor een fabriek in Rotterdam, is tientallen procenten duurder, tot wel 64% duurder onderaan de streep dan voor eenzelfde fabriek in Duitsland. Mm-hmm. En dat zit allerlei factoren, bijvoorbeeld de nettarieven, de tarieven die je ook voor je stroomrekening betaalt voor de onderhoud van het net en de uitbreiding van het net. Nou, die tarieven gaan de afgelopen jaren echt door het dak. Die zijn voor die fabriek waar dit dan bijvoorbeeld over gaat, zijn ze verdrievoudigd. Van 10 naar 30 miljoen, geloof ik, dat we het nu over hebben. Ja, dat zijn enorme bedragen en dat gaat heel hard. Verdrievoudigd van 10 naar 30 miljoen, geloof ik, dat we het nu over hebben. Ja, dat zijn enorme bedragen en dat gaat heel hard. Dus dat is zo'n kink.

0: mijn vorige punt een beetje af. Maar kijk, we zien, hè, dit, mijn voorbeeld net ging over elektriciteit. Ja. En dat is dus in Nederland veel duurder dan in Duitsland. Mm-hmm. En je wilt juist dat bedrijven die gaan verduurzamen, die gaan vaak over op elektriciteit. Hè? Dus in plaats van dat ze gas gebruiken, ja, naar elektriciteit. En dat hebben we in Nederland dus heel onaantrekkelijk gemaakt. Dus juist om die slag te maken van fossiel naar bijvoorbeeld elektra, dat hebben we heel onaantrekkelijk gemaakt. En dat maakt het heel lastig voor bedrijven om te verduurzamen. Daar komt bij dat we bijvoorbeeld nu zien van, dan wil je een stroomaansluiting, kun je, ja, geen stroomaansluiting meer krijgen. En ondertussen tikken alle verplichtingen die de bedrijven hebben, tikken door. Maar wordt het dus heel lastig voor je om te kunnen verduurzamen. Nou, zo speelt er meer. Hè. Bijvoorbeeld, we lopen erg aan tegen stikstof. Dus door de stikstofproblematiek. De haven stoot nauwelijks stikstof uit. Maar daardoor zit wel de vergunningverlening op slot. En dan wil je bijvoorbeeld een duurzame fabriek bouwen. Of je fabriek verduurzamen. En dan loop je aan tegen, hey, ik krijg geen vergunning.
1: Ja.
0: Kijk, en dat zijn eigenlijk heel veel van de problemen. Hoge energiekosten, elektriciteit ook met name. Geen vergunningen, netcongestie. Waar bedrijven in de haven nu heel erg tegenaan lopen. En één laatste punt nog, en dan gaan we ook door, hoor. Maar wat je ook ziet is dat Nederland vaak vanuit de beste intenties aan allerlei knoppen wil draaien. En dingen net anders doet dan alle landen om ons heen. Of wat Europa van ons vraagt. Wij doen er dan vaak net weer een schepje bovenop. Alleen het probleem van de bedrijven is, die ondernemen op de Europese markt. Ja. En Nederland doet het weer net anders of extra, waardoor dingen hier weer duur.
1: Zijn er ook concreet bedrijven weggegaan vanwege deze redenen?
0: Nou, we hebben de afgelopen jaar hebben 5 grote chemiebedrijven de poorten dicht gedaan. En dat is altijd een mix van factoren. Je kan niet zeggen, oh, dat ligt alleen maar daaraan. Maar we zien wel dat de hoge energiekosten maken het voor industrie lastig op dit moment. Je ziet ook een andere factor die het voor bedrijven heel lastig maakt. Wij maken bijvoorbeeld, ik zal een heel praktisch voorbeeld voor de mensen thuis geven. Wij maken bijvoorbeeld in de haven PVC.
1: Mm-hmm.
0: Dat is een prachtig bedrijf wat dat maakt. Die maakt PVC, er worden waterleidingen van gemaakt. Die die PVC die heeft een footprint. Als het uit China komt, is het 3 tot 5 keer zo'n hoge CO2-footprint. Mm-hmm. Dus ze hebben 3 tot 5 keer meer CO2 nodig om die PVC te maken dan wij. Mm-hmm. En dat is omdat we hele efficiënte clusters in die haven hebben, waarbij we allerlei grondstoffen uitwisselen. En PVC wordt gemaakt van chloor uiteindelijk. Dat chloor efficiënter gebruiken dan wie dan ook in de wereld. Dus we zijn daar extreem duurzaam in. Alleen wat gebeurt er nu? Er komt heel goedkoop PVC uit China.
1: Mm-hmm.
0: En dat zet dit soort bedrijven enorm onder.
1: Pleiten jullie dan voor importheffingen op Chinese import? Of wat moet er concreet gebeuren dan?
0: Ja, echt voor de chemie zien we nu wel. Dat je net als voor bijvoorbeeld voor staal is dat ook gebeurd. Dat we wel ook moeten zeggen, ja, wij doen hier dingen anders in Europa. We vragen van bedrijven hoge het ETS-systeem. Mm-hmm. We vragen eigenlijk een prijs voor CO2. Ja. Dat hebben ze in alle andere landen in de wereld niet.
1: Nee, dat is Europees.
0: Europees. In bijvoorbeeld China krijgen bedrijven allerlei staatssteun. Er zijn veel lagere milieueisen. Dus je ziet, het speelveld is eigenlijk, net als net met die stroomkosten, het speelveld is niet gelijk. Hè? We concurreren niet op dezelfde manier. Dus wij zijn er wel voor dat we voor bijvoorbeeld chemie zorgen. Van jongens, we moeten zorgen dat we daar wel iets van dat belasten. Want anders is het gewoon niet eerlijk concurreren. En hebben wij straks geen industrie meer? En importeren we vuilere spullen uit China? Ja, dat kan niet de bedoeling zijn als we met elkaar willen zorgen voor een schoner klimaat.
1: Ja.
0: Dus dit zijn allerlei vraagstukken die in die energietransitie op dit moment, die maken het, mijn baas zegt altijd, het is een bumpy road.
1: Mm-hmm.
0: En dat is het op dit moment inderdaad. Het is echt een bumpy road. Dus er zijn 5 bedrijven omgevallen. Allemaal wisselende factoren, maar het is wel allemaal voor een deel op die energiekosten, import, terug te voeren.
1: En dus lastig om je bedrijfsvoering zeg maar rond te krijgen vanwege al die factoren.
0: En wat ik noemde dat voorbeeld van PVC, maar wat weinig mensen zich realiseren is dat we zien nu veel chemie uit Europa vertrekken. Maar die chemie, dat zit eigenlijk in 96% van alles wat je dagelijks gebruikt. Hè. Dat zit in dit bureau, in die apparatuur die hier staat. En kijk, heel veel van die dingen uit de hele wereld importeren is misschien niet zo'n probleem. Maar laat ik één voorbeeld noemen van, op basis van chloor maken we ook allerlei vezels. En daar maak je bijvoorbeeld ook kogelvrije vesten van. Misschien is het niet zo handig als wij ook voor allerlei hele strategische goederen alleen maar afhankelijk worden van bijvoorbeeld China of Azië. Dus we moeten ook goed nadenken van ja, wat voor chemie is ook kritiek voor Europa, dat we daar echt zelf eigen baas over blijven, zodat we dat in Europa kunnen blijven maken als de nood aan de man komt.
1: Ja, dat is helder. Dus inderdaad niet ongebreideld altijd maar importeren, ondanks dat het soms wat goedkoper is. Dat is helder. In hoeverre zou Rotterdam ook zelf een slag kunnen maken naar niet alleen anders produceren. Maar ook bijvoorbeeld nieuwe markten aanboren. Ik denk aan offshore, hè, dus dat je meer gaat doen met wind en met activiteiten die op zee plaatsvinden. In hoeverre gebeurt dat al, dat Rotterdam ook echt een andere weg aan het inslaan is?
0: Ja, nee, dat zijn we. Hey, ik noemde net die fabrieken die gebouwd worden voor groene waterstof. Mm-hmm. Daar

0: daar, nou, de twee grootste groene waterstoffabrieken zijn ze op dit moment aan het bouwen. Nou, dat is geweldig nieuws. Hè. Daarmee zie je van we zijn die haven aan het veranderen. Hè. Er gaat 13% van de Europese energie gaat door die haven. Dat is nu dus nog voor een belangrijk deel fossiel. En we willen dat dat steeds meer duurzaam wordt. Dus dat moeten ook bijvoorbeeld biobrandstoffen worden. Hè. We hebben een prachtig bedrijf, Neste, Fins bedrijf. Die maken biobrandstoffen. Ja, dat soort initiatieven die wil je graag in die haven hebben. We in de industrie zien wij veel toekomst voor een circulaire industrie. Dus dat wil betekenen dat als jij, nou, neem even dat PVC-voorbeeld, wil je, als je dat gebruik of gemaakt hebt, ja, dan kun je wel 10 keer recyclen. Dus dat kan op 1000 jaar meegaan als waterleiding. Als je dat maar recycelt. Nou, we moeten zorgen dat we die circulaire, dus dat we zorgen dat dit weer terugkomt en dat we het weer opnieuw kunnen gebruiken. En die circulaire industrie noemen ze dat dan. Ja, daar zit groei. Maar jij noemt ook een heel mooi voorbeeld. Op aanleg van offshore windparken. Daar zien we ook veel bedrijvigheid in de haven. Hè. Bedrijven als SIF, die maken die palen waar die windmolens op staan. Of Van Oort, die parken weer aanleggen. Ja, dat zijn prachtige parels hoe we dat kunnen in Nederland.
1: Genoeg innovatie. Als ik u juist hoor. Ik wil ook nog even kijken naar veiligheid van de Rotterdamse haven. Want ook dat is wel iets wat speelt. En dan heb ik het eigenlijk over, nou, in hoeverre is zo'n groot industriegebied kwetsbaar voor bijvoorbeeld cyberaanvallen. Voor bijvoorbeeld sabotageacties zoals we dat hebben gezien in de Oostzee. Doorknippen van leidingen en kabels. Kunt u daar iets over zeggen? Zijn we kwetsbaar? En zo ja, wat wordt er gedaan om dat tegen te gaan?
0: Ja, nee, kijk, daar hoeven we niet een geheim van te maken. Ja, zo, die haven is 42 kilometer. Als je van bij mij uit de Waalhaven zitten we bijna, nou ja, aan het begin, zeg maar. En als je dan helemaal op de Maasvlakte zit, 42 kilometer te pakken. Ik rij me ook af en toe suf. Daar had ik me een beetje vergist toen ik hier kwam werken. Maar nee, dat is dus een gigantische oppervlakte. Ja, daar lopen wegen, spoorwegen, leidingen. Dus dat is, ja, dat is per definitie een kwetsbaar gebied. Dus daar zijn we met elkaar, ook met het havenbedrijf en met de bedrijven, steeds meer over aan nadenken en ook acties op aan het zetten van ja, dit moet wel, en we moeten dat zorgen dat als er iets gebeurt, dat het wel door kan blijven draaien.
1: En wat doen jullie dan concreet?
0: Nou, heel goed voorbereiden, oefenen, afspraken maken met elkaar. Ook voor bepaalde ketens doordenken van, hey, als de stroom, waar wat de overheid ook in die campagne zegt, hè, als de stroom er 72 uur af ligt, van, nou, wat gaan we dan doen? Ja. Nou, daar je op voorbereiden, dat is iets waar we dagelijks mee bezig zijn. En dat is, ja, helaas ook de realiteit. Jij noemt het voorbeeld van die kabels doorknippen in de Oostzee. Ja, dat zijn natuurlijk wel scenario's waar we rekening mee
1: houden. Daar houden jullie daadwerkelijk nu al rekening mee?
0: Ja, dat is iets wat wij wel tegen alle leden zeggen van, joh, de vraag is niet wanneer er weer iets gaat gebeuren. We hebben Oekraïne gehad, de oorlog daar, verschrikkelijk. We hebben COVID gehad. Ja, je ziet de laatste jaren buitelen we hebben nu de situatie in het Midden-Oosten. De vraag is niet of, maar wanneer er iets komt. En je moet eigenlijk zoveel mogelijk scenario's doordenken en je daarop voorbereiden van wat doe je dan om te zorgen dat je kunt blijven leveren. Dit najaar hadden we een staking, een shorter staking. Dat zijn die mannen die de containers op die schepen vastzetten. Ja, dan komt zo'n boot binnen met meer dan 20.000 containers. Ja, als dat een aantal dagen doorgaat, op meerdere containerterminals, ja, dan zie je heel snel effecten. He, dan ligt jouw bananen niet meer in de winkel of er gaan allerlei problemen leveren.
1: Dan loopt het vast, dan komt er zand in de motor.
0: Er komt zand in de motor.
1: Ja, helder. Ik las ook eerder, en jij noemde die ook, de vergelijking naar Rotterdam eigenlijk als de Europese straat van Hormuz. Zou je daar iets meer over kunnen zeggen? Wat maakt die vergelijking?
0: Ja, ik zei ook net, hè, van 13% van de Europese energie gaat door de Rotterdamse haven. Wij zijn eigenlijk ook de grootste Duitse haven. Bijvoorbeeld 13% van de Europese energie gaat door de haven. 33% van de containers in Noordwest-Europa komen door onze haven. Ja, en daarmee zijn wij eigenlijk ook een soort flessenhals. Net als die straat van Hormuz. Hè. Als je die afsluit, dan kan niks meer uit, uit de zee daar, door die straat van Hormuz, naar de rest van de wereld. Ja, als er hier in de haven dus echt grote issues zijn, ja, dan hebben wij, dan gebeurt hier een beetje hetzelfde natuurlijk richting Duitsland. Hè. Dan krijgen ze in Duitsland problemen met de, wij leveren veel grondstoffen, halffabrikaten die voor de Duitse industrie van belang zijn. Ja, dan gaat dat knellen.
1: Ja, of we gaan gewoon tol heffen. Dat kan natuurlijk ook. Dan verdienen we er nog een mooi zakcentje aan.
0: Ja, nou, dat verdienen we liever met economische activiteiten en gezonde bedrijvigheid. Een beetje een soort roversrol spelen, dat lijkt me niet.
1: Dat is niet de aanpak van de haven van Rotterdam. Nee. Ik wil als laatste wil ik nog heel kort even inzoomen op iets wat ook de afgelopen weken speelde. En dat is de infrastructuur, de Nederlandse infrastructuur. Waar toch behoorlijk wat geld tekort komt. En minister Karremans heeft gezegd, nou, we gaan voorlopig maar eens even focussen op onderhoud. We gaan onderhoud weer sexy maken. En jullie maken je daar ook zorgen over. Hè? En volgens mij zit dat vooral in, nou ja, jullie hebben die infrastructuur nodig om alles vanuit die haven weer het land in te krijgen. Waar zit precies jullie zorg?
0: Ja, we hebben twee zorgen eigenlijk. Enerzijds, we zien het personenverkeer in Nederland groeit gewoon nog door. Mm-hmm. Dus met name in de spits, de ochtendspits en de avondspits, zie je rondom die haven op de grote verbindingswegen naar het achterland, zien we dat dat personenverkeer doorgroeit. Dat is 80% van het verkeer, even voor de duidelijkheid. 20% is goederenvervoer. En ook dat goederenvervoer groeit ook nog. We hebben containerterminals. Dus we hebben ook, we hadden het net over het slechte nieuws in de industrie, maar containerterminals in Rotterdam breiden nog uit. Hebben we goed nieuws. Dus er gebeuren ook hele mooie dingen naast het toch soms wat sombere nieuws uit de industrie. Maar die groeien ook nog. Dus die groei moeten we met elkaar accommoderen. En dat betekent dat we in, met name in die spits ook dingen echt anders moeten gaan doen met elkaar. Dus hoe gaan we mensen 's ochtends uit de auto krijgen? Hoe gaan we goederenvervoer misschien meer...
1: Hoor ik hier een warm pleidooi voor rekening rijden? Of wat,
0: Nou ja, kijk, economisch onderzoek laat zien dat dat werkt in de spits. Maar we moeten met elkaar op zoek naar oplossingen om te zorgen dat... Want als we niks doen, blijkt uit vervoersprognoses dat we straks in de spits een uur extra in de file gaan staan.
1: Ja.
0: In 2030 of 2035. Ja, dat kan niet.
1: Dan loopt
0: dus
1: het vast.
0: We moeten het slimmer, innovatiever doen. Autonoom transport in de nacht. Dat zijn allemaal dingen die al kunnen. Ja, laten we het eens gaan doen met elkaar. Maar dat vraagt van heel veel partijen een rol. Mm-hmm. Ja, dat moeten we wel gaan leggen, die puzzel. Het tweede punt met de infrastructuur is dat we zien dat heel veel infrastructuur verouderd is rondom de haven. We hebben nu bijvoorbeeld, neem de Giessen brug op de A20, rijden mensen wel overheen. Dat is bij die Verstegen fabriek. Ja, die kan nu al een paar jaar, kunnen daar geen schepen onderdoor. Ja, daar gingen een paar duizend schepen per jaar onderdoor. En daarnaast gelden nu ook nog gewichtsbeperkingen voor vrachtwagens. Ja, heel veel infra is aan het eind van zijn levensduur. Daar moeten we echt meer geld naartoe brengen in Nederland. En dat betaalt zichzelf ook terug. Omdat we het gewoon economisch gezien ook gewoon weer terugverdienen. En dat, ja, we moeten daarin meer investeren.
1: Nou, dat is helder. Staat genoteerd. Dat wordt rechtstreeks doorgezet naar meneer Karremans. Ja, hartelijk dank voor uw visie namens Delta Links. Wij gaan door met het nummer Call You Home van Kensington. Nogmaals dank en voor de luisteraar tot straks.

0: Haagse invloeden.
1: Ja, welkom terug, beste luisteraars, bij Haagse invloeden op woensdag 1 juli. Het is weer een mooie dag en deze bijzondere uitzending vandaag. Want zowel Wim Verhagen als Thomas Breedveld als ik, Fieke Uitenthuis, zijn in de studio vandaag. Omdat we het parlementair jaar gaan afsluiten. We gaan bijna op zomervakantie. En daarom doen we nog even een driedubbele uitzending. In zo'n laatste uitzending voor de zomer willen we vooral graag terugkijken op wat is er dit jaar allemaal gebeurd en welke grotere thema's hebben we eigenlijk allemaal kunnen zien en analyseren in het politieke Nederland, maar ook daarbuiten. En een veel gezegd, veel besproken onderwerp dit jaar is toch de internationale rechtsorde. En dat klinkt meteen heel ingewikkeld, maar we gaan dit vandaag proberen om toegankelijk te maken. En zeker in relatie met allerlei ontwikkelingen die zijn gebeurd in Iran, in Israël, Gaza en ook Venezuela. Proberen we dat onderwerp onder de knie te krijgen. Er zit niemand minder dan een hoogleraar. Van de professor van de Universiteit Leiden bij mij in de studio. En mevrouw Van den Herik, welkom.
2: Hallo, bedankt.
1: Hallo, fijn dat u er bent. Wat is internationaal rechtsorde eigenlijk? Waar hebben we het dan over?
2: Ja, de internationale rechtsorde is eigenlijk een rechtsorde van ons allemaal. En die gaat in feite over de vraag hoe leven wij als mensheid met elkaar samen op deze planeet. Dus welke afspraken maken we, met name dan landen met elkaar, om samen te leven.
1: Dus het kan ook zijn van oudsher, bijvoorbeeld in de middeleeuwen, toen er afspraken was wie welke rivier mocht gebruiken. Ja, dat was precies. Ook al een internationaal rechtsorde.
2: Ja, internationaal recht bestaat eigenlijk al zolang mensen zich verenigd hebben. Dus in het Mesopotamië, 3e eeuw voor Christus, had je stadstaten. En die maakten afspraken met elkaar over handel of over inderdaad beheer van een rivier. En dat is internationaal recht. Het is gewoon afspraken tussen staten.
1: En dat gaat dan, mensen denken waarschijnlijk meteen aan oorlog. Dat gaat natuurlijk ook over. We gaan elkaar niet aanvallen als land of als personen. Ziet het alleen toe op oorlog en defensie? Of gaat het over alle thema's van samenwerking?
2: Ja, internationaal recht gaat eigenlijk over van alles. Dus een beetje over de thema's die op een bepaald moment leven. Dus voor die Sumeriërs in die 3e eeuw voor Christus ging het over handel en die rivieren. En nu vandaag de dag gaat het natuurlijk over de vraag over klimaatbeheer, milieu. Maar het gaat ook over belastingverdragen. En hoe gaan we nou met elkaar belasting heffen op die techbedrijven bijvoorbeeld. Het gaat over handel, het gaat over zeerecht. Heb je nou nog recht op vrije doorvaart of niet? Dus eigenlijk alle thema's die het menselijk bestaan raken, kunnen onderwerp zijn van internationaal
1: recht. En dan hebben we in de wereld, zeg maar, dat met elkaar afgesproken in bijvoorbeeld dus verdragen. Nou, daar zijn. Ik weet niet of u weet hoeveel verdragen er bestaan, maar
2: duizenden en duizenden.
1: Duizenden, daar echt heel veel. Niet alleen met heel veel landen tegelijk, maar ook bilateraal en multilateraal, dus met verschillende soorten landen. Welke instituties, zeg maar, zijn dan belangrijk nu? Want ik denk meteen aan de Verenigde Naties en nu in New York. Klopt dat? Of is dat er één van velen? Of?
2: Ja, dus internationaal recht heeft altijd bestaan. En dan heb je inderdaad allemaal verschillende soorten verdragen. En als je dan zegt internationale rechtsorde, dat is eigenlijk een beetje de manier waarop we het sinds de Tweede Wereldoorlog geregeld hebben. Dus de Tweede Wereldoorlog was natuurlijk een oorlog, ja, een wereldoorlog. Niet zomaar een oorlog, maar een oorlog met de hele wereld, met 70 miljoen of misschien wel meer doden. En na die oorlog hebben landen gezegd, ja, wij moeten ons toch op een andere manier met elkaar verhouden. En toen hebben ze die Verenigde Naties opgericht. En toen hebben ze gezegd, als wij nu nog een keer een geschil hebben met elkaar, dan gaan we dat proberen hier op te lossen. En we hebben eigenlijk twee kernwaarden. En de ene is het geweldverbod. Dus geen problemen en geschillen meer met geweld proberen op te lossen. En het tweede is het idee van mensenrechten centraal. Dus uiteindelijk is de mens het belangrijkst in het internationale recht. En die is de ontvanger van dat recht. En op die manier kunnen wij met elkaar vreedzaam samenleven.
1: Dus het is echt wel bedoeld om ons als land te beschermen, maar ook om ons als individu te beschermen tegen geweld.
2: Ja, dat is uiteindelijk van de Verenigde Naties het belangrijkste doel van de Verenigde van die organisatie. Ja. En dan heb je natuurlijk daarnaast ook nog internationaal recht over andere onderwerpen.
1: Ja, precies. Zijn alle landen van de wereld zijn niet lid van de Verenigde Naties, hè? Er zijn ook een paar die niet lid zijn.
2: Nee, maar bijna alle landen zijn wel lid. En sommige landen, daar, die zijn natuurlijk niet door iedereen erkend, bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Maar over het algemeen zijn bijna alle landen lid. En kijk, wat je nu hebt met dat internationaal recht, en dat hoor je eigenlijk veel mensen zeggen, is nou, ten eerste, het doet er niet toe. Het wordt zo vaak geschonden. En wat je ook veel hoort, is dat mensen zeggen, ja, dat internationaal recht, dat is wel leuk, maar dat is misschien voor andere tijden. Maar nu wordt het een beetje ruig en geopolitiek. En internationaal recht is meer iets voor idealisten.
1: Ja, het is meer voor vredetijd.
2: Ja, en maar misschien wel voor mensen op de universiteit of zo. Leuk.
1: Ja, het is meer een theoretische exercitie. Ja, oh ja. Ja, want het wankelt, zeggen mensen, hè?
2: Ja, precies.
1: Waarom wordt dat gezegd?
2: Nou ja, kijk, ik denk het eerst wat van belang is, dat we ons goed beseffen dat juist nu internationaal recht ertoe doet.
1: En waarom juist nu?
2: Internationaal recht is iets voor de lange termijn. En als ik heel even mag, even terug naar 1945. Toen dat VN-handvest werd gesloten. Toen had je president Truman van de Verenigde Staten. Harry Truman. En dat is ook de president. Die heeft 2 atoombommen gegooid om de oorlog te beëindigen.
1: Ja.
2: Nagasaki, Hiroshima, andere volgorde. Die president die heeft zijn handtekening gezet onder dat handvest. En die heeft gezegd, dit handvest is van enorm belang. Omdat als wij dit eerder hadden gehad, dan waren miljoenen mensen die nu dood zijn nog in leven. Dus dat is wat dat handvest doet. En hij zegt, in de toekomst moeten wij dit handvest naleven. En we moeten met elkaar de wil opbrengen om het in praktijk te brengen. Want als we dat niet doen, dan gaan de levens van honderden miljoenen mensen
1: In de toekomst misschien ook verloren.
2: Ja, dus dat is wat er op het spel staat. En daarom denk ik dat juist nu doet internationaal recht ertoe. En die Harry Truman, dat was geen idealist, dat was een hardcore realist.
1: Ja.
2: En die zag het belang van internationaal recht. En ik denk dat het van belang is dat wij en ook onze politici juist nu ook dat belang goed zien.
1: Oh, dus u zegt eigenlijk, omdat hij degene was die 2 atoombommen, als ooit in de geschiedenis volgens mij van de mensheid, 2 atoombommen op een ander land heeft gegooid, als uitgerekend hij zegt, het is belangrijk dat we internationale rechtsorde met elkaar vastleggen en afspreken en naleven, dan moet het eigenlijk wel echt, dan is het wel echt van belang.
2: Nou, dat is een voorbeeld, dat internationaal recht is juist niet iets voor idealisten.
1: Ja, precies. Ja, dat is een heel terecht punt. En dan hoor ik u zeggen, juist nu. Want wat is er nu dan aan de hand?
2: Ja, nou, ik denk dat we allemaal aanvoelen dat de wereld op losse schroeven is komen te staan. Dat dingen aan het schuiven zijn. En aan de ene kant komt dat door de VS. Hè, en de opkomst van Trump. En de VS, de Verenigde Staten, zijn eigenlijk de allerbelangrijkste sponsor geweest van de rechtsorde zoals we die nu hebben. Zij hebben die eigenlijk opgebouwd. Die Verenigde Naties. Ze hebben die altijd gesponsord.
1: Financieel bedoelt u dan?
2: Financieel,
1: hè?
2: Ja. Maar ook met hun ideeën. En ze hebben dat altijd gesteund. Nou, nu zien we dat de VS een heel ander gezicht laat zien. Met name ook naar Europa toe. En die keert zijn rug naar die rechtsorde toe. Dus dat is 1 ontwikkeling. En de andere ontwikkeling is de opkomst van China, van India, van nieuwe landen die ook grootmachten zijn of gaan worden. En die hele andere ideeën hebben over recht, rechtsstaat, mensenrechten. En die willen hun stempel op die rechtsorde gaan drukken. Dus we gaan waarschijnlijk wel toe naar een verandering.
1: Ik ben wel even benieuwd. Want het klinkt zo logisch als u zegt, de VN, hè, die heeft 2 grote pijlers, we lossen niet meer met geweld op en we beschermen mensenrechten. Als u dan zegt van landen als India, China, die komen op, die hebben andere ideeën daarbij. Wijkt dat dan af van die 2 thema's van de Verenigde Naties? Of?
2: Het geweldverbod en de VN als zodanig, dat steunen zij zeer. Maar over het idee van mensenrechten, daar kunnen natuurlijk wel verschillen
1: staan. Ja, precies. Dat hebben zij minder op een voetstuk staan.
2: Ja, en een land als India zegt ook, ik wil ook een zetel hebben in de Veiligheidsraad, bijvoorbeeld. Dus die machtsverhoudingen die gaan veranderen. En die landen die willen ook een stem hebben in die nieuwe rechtsorde.
1: En in de praktijk, want inderdaad, we hebben dus president Trump in het Witte Huis. In de praktijk zien we dat er is natuurlijk een vreselijk conflict in Israël geweest, waarbij in ieder geval mensenrechten enorm zijn geschonden. Misschien ook wel die geweldsoplossing niet is gelukt. Amerika, of de Verenigde Staten, is natuurlijk Iran binnengevallen dit jaar. Ze hebben in Venezuela, weliswaar met een hele korte, maar wel ingrijpende actie, hebben ze de president in een nacht ontvoerd bijna, moet ik zeggen. Hoe plaatst u die gebeurtenissen? Zijn dat allemaal incidenten van een groter thema? Of hoe kijkt u daarnaar?
2: Nou, we hebben dus dat VN-handvest sinds 1945. Het is niet zo dat er sinds die tijd nooit geweld is gepleegd.
1: Nee, dat is waar.
2: Dus daardoor zeggen sommige mensen van dat internationaal recht dat werkt niet. Of het geweldsverbod dat doet er niet toe. Dat wordt steeds geschonden. Wat ik zeg is dat het heeft wel gewerkt. Want tot nu hebben we nooit een nieuwe wereldoorlog gehad. En een wereldoorlog, dat zijn oorlogen van een hele andere schaal. Wat je nu ziet, is dat we in een nieuwe situatie zitten waar het heel erg gespannen is. Juist omdat die grootmachten opnieuw zich gaan positioneren. Dus het is een hele spannende tijd. En wat je ook ziet, is dat dus grootmachten, de VS en Rusland, die regels op best wel grove wijze schenden. Dus dan is de vraag, hoe gaan wij daarop reageren met elkaar? En daar zie je eigenlijk twee scholen. Eén school is dat je kan zeggen, nou, we laten het internationaal recht los. We laten die VN los en dat hele idee. En we gaan naar een nieuwe orde van een aantal grootmachten met hun invloedssferen. En een andere school is om te zeggen, we gaan toch kijken wat we misschien kunnen veranderen, maar dat we het wel kunnen houden zoals het is, met die organisaties en die instituties die we in het leven hebben geroepen om dit soort schendingen te adresseren. Dus we gaan kijken of het internationaal gerechtshof iets kan doen om in die zaken uitspraak te doen. Of we gaan mensen voor het internationaal strafhof brengen.
1: Want wat is er, laten we dan even naar Nederland, want we zitten natuurlijk hier voor Den Haag FM, dus wat hè, in Den Haag in het Binnenhof. Hoe is er vanuit Den Haag gereageerd op deze grove schendingen van de internationale rechtsorde? Zeg ik het goed, hè?
2: Ja. Je ziet, als ik het zo kan zeggen, een terughoudendheid om die schendingen te benoemen. Zo zou ik het maar eventjes noemen. En op zich is het zo dat je natuurlijk altijd politieke keuze hebt in hoeverre je wel of niet uitspreekt. Ja. Dus dat is, zo gaat dat. Ik denk wel dat als je kijkt naar Iran, en dat is eigenlijk, is daar wel echt overeenstemming dat die aanval van de VS een schending was van het internationaal recht.
1: Ja.
2: En daar zie je dat de positie van de regering er één is van begrip. En dat is natuurlijk wel
1: van de Nederlandse regering.
2: Van de Nederlandse regering, ja. En dat is natuurlijk wel moeilijk te rijmen met het belang dat Nederland heeft bij het behoud van een rechtsorde waarin ook een plek voor kleinere landen zoals Nederland is.
1: Want zij hebben begrip, ja, u zegt begrip getoond, maar zij zijn zeker niet kritisch geweest. Dan wel vooral aangeven dat het heel complex was. En ja, dat de beweegredenen van de VS inderdaad misschien wel te begrijpen zijn. Wat hadden zij dan moeten doen, zegt u, of kunnen doen? Want we zijn een klein land, ook afhankelijk van de Verenigde Staten. Economisch gezien.
2: Ja, dus kijk, ik denk dat we als Nederland nu moeten bedenken, hoe gaan wij ons positioneren in deze wereld die aan het veranderen is.
1: Ja.
2: En met een VS die ons niet meer zo goed gezind is als het de afgelopen decennia is geweest. En ik denk dat voor Nederland eigenlijk de weg vooruit is de Europese Unie. Dat is eigenlijk ook het natuurlijke bondgenootschap voor Nederland. Dus dat je heel erg daarop gaat richten en dan die gaat versterken. Maar ook daarbuiten moeten we gaan nadenken om partnerschappen aan te gaan met wat er genoemd wordt middelmachten. Hè? Japan, Zuid-Korea, Canada, Australië. Want die hebben allemaal hetzelfde belang. Namelijk behoud van het idee van een rechtsorde waar het niet alleen maar de recht van de sterkste geldt.
1: Nee, maar dan zegt u eigenlijk de kleinere landen, waaronder Nederland, maar de meeste landen zijn kleiner, hebben daar het meeste baat bij, hè, die internationale rechtsorde. Maar de Verenigde Staten, die heeft daar niet, dat maakt niet zoveel uit. Wat is hun, u kunt natuurlijk niet in het hoofd van president Trump kijken, dat zouden we allemaal graag willen. Maar wat denkt u, waar denkt u dat Trump, maar ook Poetin naartoe willen?
2: Ja, kijk, dat is inderdaad ingewikkeld.
1: Speculeren.
2: Ja, en het is ook nog maar de vraag hoe lang zij er blijven, wat de opvolgers willen. Uiteindelijk denk ik dat het van belang is om in te zien dat ook de VS heel veel baat heeft gehad bij het systeem zoals het was. Het systeem dat zij nu zelf eigenlijk kapot aan het maken zijn. Dus de VS had dat systeem. De VS is natuurlijk een hele grote militaire macht. Maar de macht van de VS was ook juist gebaseerd op die allianties, op soft power. Ze deden heel veel voor de wereld. Als je kijkt met USAID, ik denk dat wij niet in de gaten hadden hoeveel ze wel niet deden. Maar die soft power droeg ook bij aan hun macht. En die macht die geven zij nu eigenlijk zomaar op. Zomaar dus weg. We gaan naar een nieuwe machtsverhouding. En daar zal een nieuwe rechtsorde bij komen. En ik denk dat het vooral van belang is dat wij ons steeds als Nederland bedenken, wat is ons belang hierin? En hoe positioneren wij ons hierin? Tegen een achtergrond van heel veel onzekerheden en onduidelijkheden, omdat niemand in dat hoofd kan kijken en omdat niemand eigenlijk zelfs morgen kan voorspellen.
0: Nee, want het zijn ook totaal heel veel gebeurtenissen. Afgelopen jaar zijn natuurlijk ook heel onverwachts geweest. Hè? Niemand zag het aankomen. In hoeverre ben ik wel benieuwd, hè? Want er is dan sinds 1945 zo'n heel systeem opgericht en landen hebben decennia lang daar zich grotendeels aan gehouden. Hè? Er zijn natuurlijk al vaker schendingen geweest, maar en dan komt zo'n dan lijkt het alsof president Trump komt. Dat is een individu. Nou, in Nederland hebben we wel vaker gezegd dat is misschien een beetje een gek. In hoeverre, hoe kan het nou zo zijn dat één persoon zo'n decennia stabiel systeem nou zo kan beïnvloeden?
2: Ja, nou, ik denk twee punten. Ten eerste is er dus heel veel internationaal recht dat gewoon door zal gaan. Het meer transactionele recht of recht over belastingen of, of over milieu. Ook als niet iedereen daaraan meedoet, dat gaat allemaal gewoon door. Maar natuurlijk die mensenrechten en het geweldverbod en die machtsverhoudingen en de VN, dat zijn wel vraagstukken. Nu denk ik niet dat het alleen Trump is die in zijn eentje dit allemaal weggooit. Kijk, Trump staat natuurlijk voor iets breders. Hij is gekozen. Toen Biden na Trump 1 kwam, heeft hij bepaalde punten van Trump-beleid ook voortgezet. Dus daar zit een breder Amerikaans idee achter.
0: Okay.
2: En hij is nog een keer gekozen. Dus daar zit een bredere ontevredenheid achter. En tegelijkertijd is het zo dat China opkomt, India komt op, Rusland roert zich, eigenlijk meer als een afbrokkelende supermacht. Dus er gebeurt gewoon heel erg veel. En de rechtsorde moet zich daar opnieuw op oriënteren.
0: Het is misschien dus niet, zegt u, de individu die zo'n impact heeft, het is eigenlijk een bredere beweging waar het individu Trump een resultaat van is of zo, een soort symptoom bijna, waardoor dit soort dingen kunnen gebeuren.
2: Ja, hij staat voor iets en natuurlijk is het ook een apart persoon, maar je kan je ook afvragen of zo iemand in de jaren 90 van de vorige eeuw aan de macht had kunnen komen.
0: Ja.
2: Is het niet toevallig dat juist
0: dat
2: nu?
0: Dat het nu is, ja. Ik ben wel benieuwd, want we hadden het net even over het Nederlands kabinet, zeg maar, de reactie op de gebeurtenissen afgelopen jaar. Nou, dat had wel wat steviger gekund, hoor ik u zeggen. Even los van reageren. Wat kan het Nederlandse, wat zou kabinet Jette 1 kunnen of moeten doen, zeg maar, om die internationale rechtsorde? Ja, willen we dat eigenlijk wel behouden? Maar dat hoor ik u zeggen van wel. Als klein land hebben we daar veel baat bij. Maar wat kunnen we dan allemaal doen?
2: Ja, want er is inderdaad één vraag. Hoe reageer je steeds op incidenten?
0: Ja.
2: En daarbij denk ik dat het van belang is dat we ons altijd bewust blijven van de noodzaak van internationaal recht voor ons. Maar de belangrijkere vraag is, wat is het punt op de horizon waar wij naartoe willen?
0: Ja, precies. Ja.
2: En dan zou ik zeggen inzetten op die Europese Unie, maar ook inzetten op partnerschappen. Met dus die andere middenmachten, maar ook met andere landen in Afrika, in Latijns-Amerika, die in dezelfde positie zitten als wij. Eigenlijk hebben alle kleinere landen en middenmachten belang bij een bepaalde voortzetting van een systeem van recht. En waar alle landen er op een bepaalde manier toe doen. Dus je moet met die landen ook partnerschappen aangaan. En op gelijke voet.
0: Ja, en is dat dan een soort tegenfront voor de Verenigde, voor die grote supermachten vormen? Of?
2: Ja, dus je moet heel erg nadenken, wat is ons belang? Waar willen wij naartoe?
0: Ja.
2: En als natuurlijk al die landen zich verzamelen, dan hebben ze wel macht. Dus je moet denken, oké, hoe organiseren wij militaire macht? En dan is het van belang dat de EU goed nadenkt over de relatie met Oekraïne, met Turkije, wat natuurlijk belangrijke militaire partners zijn. Dan ga je kijken, economisch, hoe organiseren wij macht? Dus ik denk wel dat we in termen van macht moeten denken. Ja. Maar dat is niet iets dat los of haaks staat op recht.
0: Nee, precies. Maar dat is, kan wel een soort reactie zijn op de machtsuitingen die dus vooral vanuit het Witte Huis en vanuit Rusland en misschien ook China. Maar ik hoor u niet zeggen, ja, we moeten op zus en zo manier met Amerika omgaan. Want we willen ze ook niet. We willen ook die acties niet helemaal afwijzen. Of zouden we dat wel moeten doen? Gewoon moeten zeggen, we keuren dit 100% af. En dat is grove taal in diplomatiek Den Haag.
2: Ja, kijk, internationaal recht is ook de taal van de diplomatie. En als het gaat om reageren op bepaalde acties, dan is het altijd van belang om je heel goed bewust te zijn van die bredere setting. En ook van je relaties met verschillende actoren. En daar is de relatie met de VS er één van. Dus dat is op zich heel duidelijk. Maar dat is niet de enige. En ik denk dat het van belang is dat we ons ook heel goed bewust zijn van die andere landen met wie wij misschien partnerschappen aan willen gaan of aan moeten gaan om ons te verenigen. En als die zien dat wij steeds ons beroep op het internationaal recht, als het ons uitkomt, en het even loslaten als we denken, nou laat maar even, dit zijn onze bondgenoten, dan niet.
0: Ja, precies.
2: Dan komt dat natuurlijk niet sterk over. Dus ik denk dat het ook van belang is dat we dat goed inzien. En dan kun je je taal daarop laten aansluiten.
0: Ik hoor je dit zo zeggen en dan denk ik, ja, dat zou inderdaad beter zijn. Hè? Dus je verenigen met gelijkwaardige landen en dan toch een meer machtsblok vormen en samen dan zo groot mogelijke invloed krijgen. Maar ja, als dat allemaal wel zou lukken, dan kan de Verenigde Staten zo iemand met Trump, die dus onderdeel is van een bredere beweging, er toch altijd aan zijn laars blijven lappen?
2: Ja, nou, als we kijken naar Trump en Iran, dan heeft hij dus ook het internationaal recht aan zijn laars gelapt. Hij heeft eigenlijk zijn bondgenoten aan zijn laars gelapt.
0: Ja.
2: En dat is niet zo goed uitgepakt voor hem.
0: Want?
2: Dus, nou ja, als je kijkt naar dat memorandum dat ze gesloten hebben, daar kan je toch wel zeggen dat die Iran de grotere winnaar is. Hè? Wat wilde Trump eigenlijk en in hoeverre heeft hij dat behaald? Of in hoeverre heeft hij dingen gehaald die negatief voor hem waren? Zoals die sluiting van de Straat van Hormuz. Dus wat je eigenlijk ziet als je kijkt naar Iran, is dat het internationaal recht veel betere uitkomsten biedt, ook voor supermachten, dan geweldgebruik.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk zou Trump toch de lessen van Truman, waar we het begin over hadden, van 1945, toch ter harte moeten nemen.
2: Ja, kijk, als we even nadenken, als het gaat over Iran, naar Obama, 2015. Toen heeft Obama met de landen van de Veiligheidsraad, dus China, Rusland, Engeland, Frankrijk en ook nog met Duitsland, die hebben een overeenkomst gesloten met Iran. En Iran heeft gezegd, wij gaan onze nucleaire ambities intomen.
0: Afbouwen, ja.
2: Afbouwen. En daar heeft Iran zich aan gehouden. Dus dat internationaal recht, dat werkte hartstikke goed.
0: Ja, precies.
2: Toen kwam Trump. Die heeft die overeenkomst opgezegd. Dat waren de gematigde krachten in Iran die die overeenkomst hadden gesloten. Die werden natuurlijk toen aan de kant geschoven door de extreme krachten.
0: Ja.
2: En nu komt hij er in zijn tweede termijn overheen met dit geweldgebruik. En wat heeft dat opgelost?
0: Ja, nou, inderdaad weinig. Want er is iemand anders van het regime van Iran gewoon aan de macht gezet nadat zij het hoofd hadden afgezet. En Iran is, nou ja, u suggereert waarschijnlijk, in Iran de extremisten komen meer aan de macht. En het, nou ja, het is waarschijnlijk de meer gewelddadige kant, meer nucleaire wapens, et cetera.
2: En het recht op vrije doorvaart van de zeeën. Hè?
0: Ja.
2: Eeuwenoud recht kunnen we terugbrengen naar Hugo de Groot. Onze Hugo de Groot. De vrije zee. Dat staat nu op de tocht. Iran zegt, wij gaan tol heffen. Dan zegt Maleisië, oh ja, wij gaan ook tol heffen. Dus je ziet een enorme escalatie.
0: Ja.
2: En dat is wat het niet houden aan het internationaal recht je plek.
0: Ja,
2: dus internationaal recht, dat is iets van de lange termijn. Dat is recht, dat is gebaseerd op ervaringen.
0: Ja.
2: Dus dat idee, ik denk dat dat het belangrijkste is. Dat idee dat internationaal recht iets is voor idealisten, voor wanneer de zon schijnt, daar moeten we echt vanaf. Internationaal recht doet ertoe, juist als het regent of waait of stormt, zoals het nu.
0: En ook als er realisten aan de macht zijn, zoals Trump en zoals Poetin.
2: Nou ja, ik weet niet of dat realisten zijn eigenlijk. Ik weet niet hoe je hen moet noemen. Maar ik denk dat een echte realist het belang van internationaal recht inziet.
0: Ook inziet, ja.
2: Juist inziet.
0: Ik denk dat wij daarmee dit onderdeel gaan afsluiten. Bedankt professor Van den Herik van de Universiteit Leiden. Wij gaan zo even verder met kijkje in de coulissen. Heel relevant naar het internationaal gerechtshof. Of het internationaal strafhof moet ik eigenlijk zeggen. Maar daar gaat collega Wim Verhagen zo mij ook even bij helpen. Nou, dan gaan we verder. Met een liedje. George Ezra, Anywhere for You. En dan zie ik jullie zo.

0: Ja, Anyone For You van George Ezra.
1: Haagse invloeden.
0: En we zijn weer even terug met de allerlaatste rubriek van dit parlementair jaar. Met mij nog steeds professor Van den Herik, Universiteit Leiden in de studio. Want die hadden we al gestrikt. Dus die kon dan even blijven. Maar ook collega Wim Verhaag is aangesloten.
2: Ja, daar ben ik
0: weer. Welkom, welkom. Kijk je in de coulissen. Wat we daarin doen, is dat we even bespreken met elkaar welke Haagse... eigenlijk instituties, moet ik het zo noemen, Haagse organisaties we eigenlijk allemaal hebben. Want Den Haag kent zoveel instituties.
2: Mm-hmm.
0: Waar gaan we het vandaag over hebben, Wim?
2: Nou ja, Den Haag is de stad van vrede en recht. En we hebben eigenlijk twee hoven en volgens mij één strafhof. En ik heb het eigenlijk heel lang niet geweten, want ik fiets er best vaak langs. Maar ik heb eens een keer in verdiept dat er eigenlijk een verschil zit tussen het arbitragehof in het Vredespaleis en het strafhof, wat eigenlijk op Scheveningen zit. Want ik dacht eigenlijk altijd dat het in hetzelfde gebouw zat.
0: Want wat zeg je dan? Je hebt dus het internationaal strafhof.
2: Ja,
0: dat is in het Engels de International Criminal Court.
2: Exact, ja. Ja, waar het
0: die zit in Scheveningen.
2: Op het nieuws over gaat. En waar dus volgens mij ook Duterte van de Filipijnen ook in de gevangenis zit op Scheveningen. Dat zit helemaal aan de zijkant van de stad.
0: Ja.
2: Maar heel... vaak dacht ik eigenlijk, elke keer als ik langs het Vredespaleis fiets, dat daar dat International Criminal Court in zit. Maar nee, er zitten eigenlijk twee andere belangrijke instituten van het internationaal recht. Dat is één, is het permanente Hof van Arbitrage, wat eigenlijk komt uit de vooroorlogse, voor Eerste Wereldoorlogse tijd.
0: En wat doen die dan, het arbitragehof?
2: Nou, volgens mij destijds waren zij belangrijk voor het geschillen tussen statelijke actoren. Dan kijk ik even de professor aan.
3: Ja, dat klopt. En eigenlijk ook het internationaal gerechtshof, dat dus ook in dat Vredespaleis zit.
2: Ja.
3: Die doen ook geschillen tussen staten. En ze doen dat net op een andere manier. Maar dat gebeurt in het Vredespaleis. En dan dat strafhof, daar worden personen berecht, dus individuen.
0: Oh, en dat zijn we dan in het strafhof zitten dus personen die oorlogsmisdaden of dat soort misdaden hebben gedaan, die geweld hebben gepleegd.
3: Ja.
0: En een arbitragehof in het Vredespaleis, dat ziet dan ook misschien meer toe op economische geschillen of...
3: Ja, dus nou als we even blijven bij het internationaal gerechtshof, daar kunnen allerlei geschillen voorkomen. Dus dat kan gaan over twee landen die zeggen die zee of dat eiland is van mij. En dan gaan ze daar kijken van oké, wat staat er in een bepaald verdrag.
2: Ja.
3: Dat kan ook wel gaan over geweldgebruik. Dus je hebt ook een zaak, die heeft Zuid-Afrika gebracht tegen Israël.
2: Ja.
3: Over Gaza.
2: En het internationaal gerechtshof is ook van de Verenigde Naties, toch?
3: Ja, het internationaal gerechtshof, dat wordt ook wel World Court genoemd.
2: Ja.
3: En dat is eigenlijk de rechtbank van de VN.
0: Ah, en die zit dus in het Vredespaleis in Den Haag. Dat zit niet in New York.
2: Naast het permanente Hof van Arbitrage, wat niet van de VN is, als ik het goed zeg.
3: Ja, dat klopt. Dus de VN, Den Haag is een VN-stad. New York is een VN-stad. Genève en ook Den Haag.
0: Oh joh, dat wist ik ook helemaal niet. En wat doet dan dat arbitragehof, dat zeg jij net, die niet van de VN is?
2: Ja, volgens mij, ik heb het ooit moeten leren, maar dat heeft... Vroegere oorlogsrecht hadden we volgens mij verdragen van Den Haag over wat en wel qua wapens of zo niet wel of niet gebruikt mocht worden. En daarvoor hadden ze het permanente Hof van Arbitrage ook opgesteld.
3: Nou, kijk, je hebt in 1899 en in 1907, toen rommelde het natuurlijk ook in de wereld, net zoals nu. Toen kwamen al die landen bij elkaar en toen dachten ze, we doen het in Nederland, want we zijn een klein landje. Toen gingen ze het hebben over vrede. Terwijl ze zich dus ondertussen aan het bewapenen waren.
0: Ja, voor de Eerste Wereldoorlog. Ja.
3: Ja. En toen hebben ze ook al gezegd, als we nou geschil hebben, dan moeten we dat oplossen. Maar ze wilden niet zo'n hof die dat dan in eentje besliste, want dat ging een beetje te ver. Dus toen deden ze arbitrage. En arbitrage is dat als je een geschil hebt, tussen bijvoorbeeld Engeland en Rusland, dan mogen die allebei een arbiter aanstellen. En die stellen met z'n tweeën nog een ander aan. Dus die drie mensen gaan dat geschil oplossen.
0: Ah, okay. Ja.
3: Dus dat is net een andere methode dan een rechtbank die helemaal onafhankelijk is.
0: Ja, van de VN, zeg maar, die daar weer naast zit. Ja. En dan is het dan terug even naar Scheveningen. De Criminal Court,
2: ja.
0: Strafhof. Is die nou ook van de VN?
3: Nee, die staat daarnaast. Het is een veel jonger hof.
0: Ja.
3: Die is pas opgericht in de jaren 90 en de eerste decennium van deze eeuw. En die gaat dus over individuen.
0: Ja, dat is echt een verschil. Niet staten, maar individuen. Want, we hadden het er net al even over. Ik fiets daar iedere dag langs. En Duterte, de Filipijnse oud-president Duterte, die zit nu in de gevangenis in Scheveningen. Wat trouwens volgens mij ook een internationaal beroemd gevangenis is. En daar staan dus iedere dag Filipijnse aanhangers of tegenstanders voor die gevangenis. En die wandelen dan steeds van de gevangenis naar het strafhof om dan Duterte te steunen. Dus daar zitten echt wel hele internationale grote namen.
3: Ja, dat klopt. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk het strafhof waar Poetin voor is aangeklaagd, waar Netanyahu voor is aangeklaagd.
0: Ja.
2: Zitten er eigenlijk meer mensen gevangen in die gevangenis behalve Duterte?
3: Ja, je hebt verschillende zaken die er nu spelen. Dus je hebt ook veel zaken over Afrikaanse conflicten. Dus het heeft eigenlijk een hele lijst aan zaken die nu spelen.
2: En wanneer het vaak in het nieuws gaat over dat de regering Trump volgens mij e-mailadressen afpakt van internationale organisaties, daarna gaat het met name over het strafhof, hè? Niet over die anderen.
3: Ja, dat klopt. Dat gaat met name over het strafhof. Dus Trump die heeft sancties opgelegd. Eigenlijk al in zijn eerste termijn heeft hij ook al sancties opgelegd aan de aanklager. En nu in zijn tweede termijn heeft hij ook sancties opgelegd tegen rechters. Dat gaat natuurlijk enorm ver.
0: Die aan het strafhofrechter zijn, zeg maar.
3: Ja.
0: En waarom doet hij dat, denkt u?
3: Nou, dat doet hij in de eerste instantie, in zijn eerste termijn deed hij het omdat hij het niet eens was met het feit dat het strafhof onderzoek deed naar Afghanistan. En nu in zijn tweede termijn deed hij het als reactie op het uitbrengen van arrestatiebevelen tegen Netanyahu.
0: Oh ja, dus hij doet het echt wel voor. Of is hij misschien bang dat hij zelf ook ooit een keer vervolgd kan worden?
3: Nou, dat zou kunnen. Kijk, dat strafhof dat heeft ook gezegd dat er geen immuniteit is voor staatshoofden. Dus dat wordt dan best wel bedreigend.
0: Ja. Maar en dat staat dan in Den Haag, hè? We zijn natuurlijk de internationale stad van recht en vrede. In hoeverre deze instanties, in hoeverre hebben die nou een relatie met Den Haag? Maar wat heeft burgemeester Van Zanen nou te zeggen over deze instanties?
3: Nou, hij heeft er natuurlijk niks over te zeggen, want rechters zijn altijd onafhankelijk.
0: Ja.
3: Maar hij heeft er wel voor te zorgen. Wij zijn het gastland. En dus wij moeten wel zorgen dat het goed verloopt. En ik denk dat Nederland ook zijn positie als gastland heel serieus neemt.
2: Mm-hmm.
3: Nu vooral dat strafhof zo onder druk staat.
0: Wat doen wij dan zoal? Weet u dat?
3: Nou, er zijn natuurlijk heel veel diplomatieke gesprekken gaande over hoe gaan wij nu met die sancties om. En uiteindelijk is dat een zaak voor het strafhof zelf.
0: Mm-hmm.
3: Maar ook alle landen die partij zijn bij dat strafhof, die hebben er natuurlijk belang bij dat dat strafhof blijft regeren, dus blijft functioneren. Dus dat is niet alleen Nederland.
0: Maar moet Nederland dan die gesprekken allemaal initiëren en leiden? Of draagt hij daar een verantwoordelijkheid in? Of meer een soort beleefdheidsnorm?
3: Ja, het is eerder een beleefdheidsnorm. Het is niet zo dat Nederland meer verplichtingen heeft. Dat hebben eigenlijk alle landen die dat strafhof
0: meedoen,
3: opgericht. Ja. Die hebben samen nu een verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat het strafhof door kan gaan. En dat is best spannend nu, hoor.
2: Ja.
0: Ja, sorry.
2: Maar denk ook bijvoorbeeld gewoon aan politie-escorten. Als Duterte vervoerd moet worden, dan regelt Jan van Zanen dat.
0: Ja.
2: Of bijvoorbeeld aan die Dixie die bij die Filipijnen staat daar.
0: Ja, daar staat ook een Dixie, ja. Ja, dat zal de gemeente, en daar zal een vergunning voor zijn verleend.
2: Exact.
0: Ja, want eigenlijk, zij, ik wil zeggen belasten, maar dat is niet wat het goede woord. Maar zij belasten eigenlijk wel het Nederlands systeem. Want ook de gevangenis is natuurlijk een... moet omhoog gehouden worden. En...
2: Ja, maar volgens mij is dat wel echt allemaal niet het terrein van de gemeente of van de overheid. Volgens mij is het internationaal.
3: Nou, het is uiteindelijk Nederlands territorium, maar dat zorgen ze natuurlijk zelf voor. Ik zou zeggen, het zet Nederland op de kaart. Den Haag, echt iedereen kent Den Haag. Wij hebben ook natuurlijk heel veel studenten uit de hele wereld. Die komen naar onze universiteit, mijn universiteit, Leiden, ook andere.
0: Ja.
3: Om te leren over internationaal strafrecht, internationaal recht. En dan gaan ze weer naar huis. We hebben ook minister van Justitie van Canada, van de vorige regering. Die heeft bij ons gestudeerd. Dus wij hebben een unieke mogelijkheid om zaadjes te planten in die studenten. En weet je, als je studeert, dan ben je 22, 23, dan staat je hart open.
0: Ja. Ja,
3: en
0: je
3: denkt altijd met liefde terug aan de stad waar je hebt gestudeerd. Dus dat is een enorme soft power van Nederland eigenlijk.
0: Ja.
3: Die we beseffen misschien te weinig dat we die hebben.
0: Ik zie de professor hier helemaal oplichten.
2: En het trekt ook toerisme. Hè? Want ik zie best vaak voor het Vredesplein dat er best veel mensen staan te kijken en fotootjes staan te maken. Of bussen met...
0: Bij dat strafhof ook. Dat is bizar. Dat is, daar staan iedere dag al mensen weer foto's te maken.
3: Ja, maar het is eigenlijk wereldberoemd. Misschien niet altijd voor de goede redenen.
0: Nee.
3: Of mensen zijn er ook beducht voor. Maar het is een heel... Ja, het zet ons echt op de kaart.
0: Nou, wat mooi. Ik denk dat we daarmee deze rubriek gaan afronden. Dank. Leuk om het strafhof en het arbitragehof en het internationaal gerechtshof.
2: Ja.
0: Dat heb ik zo goed. Hè? Die drie die maken ons de stad van... Recht en reden, dat klopt niet. Recht en vrede. Dank, nogmaals dank professor Van den Herik van Universiteit Leiden en Wim. ik ga afscheid nemen voor tot de zomer. Wij zijn 1 september weer terug, geloof ik. Is dat een woensdag?
2: Ja.
0: 2 september is een woensdag.
2: Eén van die twee, ja.
0: En ik kijk ernaar uit.
2: Ik ook. Dan gaan we politiek, het nieuwe politieke jaar in.
0: Ja, gaan we vooral Den Haag weer op de kaart zetten voor dat vierkante meter Binnenhof. Het Binnenhof zal nog niet af zijn, denk ik.
2: Denk het ook niet.
0: Dus we moeten het nog doen met de tijdelijke Tweede Kamer. Dat vierkante paar honderd meter gaan we dan verslaan. Maar ik kijk ernaar uit. Ik wens iedereen een hele fijne zomer. Namens Den Haag FM. En tot in september.
2: Houdoe.
0: Houdoe. Waar gaan wij naartoe? Wij gaan even naar muziek. Valerie en Mark Ronson van Amy Winehouse. Fijne avond. Den Haag FM.

0: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan. Dit is Den Haag FM. Check ook onze website denhaagfm.nl.
1: Zeg Bacchus, jij mooie klootzak. In ieder restaurant vier ik meer feest dan ik uitgeef. Want met Ruud drink ik door tot aan de laatste fles. Met Robert vreet ik door tot aan de dauw. Met Babbe hef ik het glas op al haar werk, zodat zij lacht.

want de malle toont geen enkel bezwaar. Haar leven is het lied van Bacchus. Van niets nemen, nee. Alleen maar geven. Proost!

0: waterstuw. Waarom zijn jullie eigenlijk zo vaak in het nieuws?
1: Zie je dit? Staal. Supersterk. Je vindt het overal. Maar eerlijk, de productie van staal is nog niet schoon genoeg.
2: Dus het maken van staal wordt schoner.
3: Dat klopt. We werken aan duurzame oplossingen. Minder uitstoot en meer recyclen. En een schonere omgeving.
4: Maar moet dat dan in Nederland?
5: Schoon staal maken we juist in Nederland. Zo houden we de banen en innovatie hier en zorgen we voor de energie van morgen.
6: En wat levert dat dan op?
3: Veel. Dit soort industrie maakt Nederland ook sterker.
0: Zo blijven we onafhankelijk in een best onrustige wereld. Samen bouwen we aan een duurzame toekomst.
7: Wil je meer weten over het Groen Staalproject? Kijk dan op www.groenstaal.com.
8: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
9: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
11: Goeiedag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 2:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
12: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
11: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer, een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking, de minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen, maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
2: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
1: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer. Een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking. De minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen. Maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: 92.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 10 uur Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Den Haag.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je seintje.

0: 90.0.
1: Jouw Haagse Stadsradio. 100%
0: Haags. Tot 10 uur Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma.

0: ZFM. Nu het nieuws van 10 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse Rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
2: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
1: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer. Een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking. De minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen. Maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de Koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse Rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
2: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
1: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer. Een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking. De minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen. Maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 12 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse Rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 2:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
2: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden, die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
1: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer, een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking, de minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen, maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Goedendag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
2: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
1: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer. Een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking. De minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen. Maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
0: De

Hey, hey.

0: back, right?
1: Replug. Replug until I get a

I'm gonna do it.

0: FM. Nu het nieuws van 2 uur.
1: Goeiedag, ik ben André Kolen. Burgemeester Jan van Zanen heeft een noodbevel afgekondigd om de komst van trekkers te beperken. Het is niet toegestaan om met meer dan 20 tractoren of ander zwaar materieel actie te voeren bij de koekamp. Op basis van dat noodbevel zijn 5 personen aangehouden op de Zoetermeerse rijweg op de grens van Den Haag. Ze wilden met hun trekker doorrijden en negeerden het verbod. De overige trekkers zijn door de politie wel tegengehouden. En rond 14:15 zijn 20 tractoren onder politiebegeleiding aangekomen bij de Tweede Kamer. De boeren demonstreren tegen nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Voor het Kamergebouw stonden voorafgaand aan het debat ruim 100 mensen. Sommigen hadden borden met teksten bij zich. Een aantal droeg een omgekeerde Nederlandse vlag om de schouders. Veel jongeren die een studieschuld hebben door het toeslagenschandaal zitten financieel nog steeds in de knel. Veel kinderen van gedupeerde ouders zagen zich genoodzaakt een studielening af te sluiten om hun ouders financieel te ondersteunen. De Rijksoverheid moet de jongeren tegemoetkomen, zeggen hulporganisaties. Kobi van der Kooi, jeugdombudsman in Den Haag en Leidschendam-Voorburg.
2: Die schulden zijn heel veel hoger dan gewone studenten hebben. En ze hebben ook vaak veel langer moeten studeren als ze al de studie hebben afgemaakt. Duo-schulden die worden dus niet kwijtgescholden en die blijven ze de rest van hun leven met hun meedragen. Denk aan vele tienduizenden euro's. En je kunt je voorstellen dat met rente erbij, ja, daar kom je eigenlijk nooit meer uit.
1: Kobi van der Kooi was dat. Dan nog het weer, een kleine kans op een enkele bui. Bij een zwakke tot matige noordwestenwind is het 24 graden. Vanavond en vannacht droog en opklaringen. Later meer bewolking, de minima rond 15 graden. Morgen vrij veel bewolking en enige tijd regen, maar later op de dag ook weer opklaringen. En de maxima dan circa 22 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.